0: bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Het was wel een zware marathon. Mooi, mooi.
1: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
2: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen. Omroep West is er natuurlijk voor je bij. Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
3: Ik had mij hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
2: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: De ontknoping in de top van het amateurvoetbal komt steeds dichterbij. Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

Frisco. It ain't no country club either.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand bij de 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Weet jij het een en ander over atletiek?
1: Olympische Spelen wel?
2: Hoogspringen, verspringen.
3: Nou ja, hardlopen.
4: Horden lopen.
5: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
6: Heel veel mensen denken als je boksen zegt dat het alleen maar knokken is. Ja. Maar boksen is ook een hele mooie sport voor jongeren om zichzelf vertrouwen te voelen, maar ook de discipline te hebben met andere dingen.
5: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Mijn naam is Jorinda Theeuwen en ik ga dit jaar voor Sommelieu, een Haagse band. En dat vind ik belangrijk, iets uit onze regio dat hoog staat in die eeuwige roemlijst. Ik word blij van dit nummer Multicolor. Help Sommelieu naar die nummer 1 plek en mij een beetje ook.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal, dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl. Daar gaat ze. Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: said they'll never make that money back.
1: Het is ook wel heel motiverend voor jezelf. Achter elke deur speelt gewoon iets, altijd. Dat kan je van uitgaan.
2: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
3: Nee, in mijn vorige straat hadden we dit totaal niet. Dus het is fijn om contact op deze manier met elkaar te hebben.
4: Er is gewoon een klein potje met subsidie voor. En nou, daar kunnen we leuke dingen voor doen voor de mensen in de straat.
2: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
9: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
10: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: Tot 9 uur, morgen weekend.

En met Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra openen we deze show op 9 mei 2026. Goedemorgen, goedemorgen. Het is zaterdag, het is 7 uur geweest. Dus tijd weer voor 2 uur lang morgenweekend. Ik ben Meer en ik heet je van harte welkom in dit theater. Gezellig dat jij erbij bent. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we duiken de geschiedenis in van vliegkamp Valkenburg. Het heeft 67 jaar een functie gehad als vliegveld. En je kan er prachtige historische fietstochten maken. En Prudence Staal die heeft er jaren gewerkt. En die neemt ons mee in de geschiedenis van dit bijzondere plekje. Ik spreek hem zo meteen. Ik heb natuurlijk muziek voor je meegenomen. We maken een duik met Adele in Skyfall. Gaan samen met Peter Gabriel slopen met een sledgehammer. En de Beatles die nemen ons mee uit wandelen in Penny Lane. Dat en nog veel meer. En onze regio die kan trots zijn. Want Nederland die kent 5 meesterpatissiers. En dat is de hoogst haalbare titel op het gebied van, nou ja, zoetigheden bakken. En dan is dat een beetje oneerbiedig gezegd. Maar een van die 5 patissiers die komt uit onze regio. En dat is Hidde de Brabander. En de Westlander die heeft een nieuw kookboek waarin hij ons op 40 heerlijke recepten trakteert. En die leert hij ons op basis van biscuitdeeg. Ik spreek hem straks het volgende uur in Meers Eethoek. En ga hem natuurlijk een smakelijk recept ontfutselen. Zometeen laat ik je horen wat de opgave is deze week voor Moet Je Luisteren. Maar dit zijn eerst Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing Breaks Like a Heart.

0: Ben jij goed in het raden van stemmen? Heb je altijd het idee, oh, ik weet meteen wie deze stem is? Dan kan jij straks rond 7:15 meespelen met Moet je luisteren. En de stem die je vandaag kan proberen te raden, dat is deze.
1: Moet je luisteren?
2: Ik had geen enkele officiële functie.
1: Moet je luisteren?
0: Ik had geen enkele officiële functie. En als jij dus denkt te weten van wie die stem is, dan speel je rond 7:15 mee. En dan kan je kans maken op de Omroep West verjaardagskalender. Altijd leuk om te hebben, want je kan je eigen verjaardag erop zetten. Maar je kan ook zien wanneer de collega's jarig zijn. Dus dat zometeen rond 7:15. En ik ben ambassadeur dit jaar bij de eeuwige roem voor Billy Joel. Het nummer She's Always a Woman to Me. Ik hoop dat je daarop gaat stemmen, want ik zou het wel fijn vinden als hij in de top 10 terechtkomt. Hij is dit jaar nieuw binnengekomen in de eeuwige roemlijst. Ik ga een ander nummer draaien van Billy Joel, waarin hij zegt, je krijgt altijd een tweede kans. Dat duwtje in de rug, dat kan je hebben. Dit is Billy Joel met You're Only Human, Second Wind.

0: Eind jaren 30 van de vorige eeuw besloot Nederland vanwege de grote oorlogsdreiging toen om meerdere nieuwe vliegvelden in de vesting Holland aan te leggen, waaronder vliegveld Valkenburg in Zuid-Holland. En in 1939 startte die aanleg van dat 100 hectare grote terrein als werkverschaffingsproject. En de opening stond gepland voor zomer 1940. En toen werd het 10 mei. Goedemorgen, Prudenstaal.
1: Goedemorgen, meneer.
0: Jij hebt 30 jaar op het vliegkamp gewerkt en weet heel veel van de geschiedenis. Wat gebeurde er in die meidagen 1940?
1: In de meidagen was natuurlijk de bouw was volop aan de gang. Toen kwamen de Duitsers met de overval op Nederland. En die gingen dus, dat was de eerste luchtlandingsoperatie van hun tweede, van hun oorlog. En die wilden dus Den Haag en de regering vastnemen en dat helemaal vastleggen, zodat de regering lamgelegd kon worden. Mm-hmm. Dus ze landden met tientallen vliegtuigen op het toekomstige vliegveld. Alleen, de drainage was nog niet voldoende. Dus al die vliegtuigen die landden, die kwamen dus met een landingsgestellen in de blubber terecht, zeg maar.
0: Dat hadden hun spionnen dus nog niet goed verteld hoe het er precies uitzag.
1: Nee, kijk, vanuit de lucht ziet dat natuurlijk als een vliegveld hartstikke leuk uit. Alleen door de drassigheid, dan blijft alles wel groeien. Alleen, je kan er geen landingsgestel op laten landen.
0: En daardoor werd er dus kostbare tijd gewonnen en kon er gevlucht worden door de regering en zo. Hoe is het vliegveld in de oorlog gebruikt dan door de Duitsers?
1: Door de Duitsers is het gebruikt als jachtvliegveld. Mm-hmm. En het is eerst natuurlijk afgemaakt. En daar zijn ze ook dik anderhalf jaar mee bezig geweest. De hele Wassenaarse weg werd opgebouwd als een zogenaamd lintdorp. En in al die gebouwen in een boerderijstijl.
0: Oké, dus dat hebben de Duitsers gedaan?
1: De Duitsers hebben alles gebouwd, ja.
0: Oké. En toen na de oorlog, is het toen door de Nederlanders wel als vliegveld eindelijk in gebruik genomen?
1: Nou ja, het was sowieso een vliegveld. Het was nog wel hier en daar beschadigd. De landingsbanen waren beschadigd. En dat is door de Canadezen en de Engelsen is dat heel snel hersteld. En daardoor konden we, zo aan het begin van de bevrijding, konden we al snel vliegtuigen landen. En dat was eigenlijk ook de eerste vaste lijn met Engeland.
0: Oké.
1: En daar konden dus Dakota's en Dakota's landen om dus allerlei hulpgoederen daarheen te brengen.
0: En dat was natuurlijk heel belangrijk om ons land weer aan de gang te krijgen na de oorlog.
1: Ja, zeker.
0: En jij hebt daar... Ja, sorry, ga je gang.
1: Zeker omdat Zuid-Holland veel last had van de hongerwinter. Mm-hmm. Dus speelde hulpverlening die dat er zeer welkom geacht. Ja,
0: dat herinner ik me ook inderdaad uit de verhalen van mijn ouders en mijn grootouders. Maar jij hebt zelf ook daar 30 jaar lang rondgelopen. Wat was jouw functie, ben ik dan wel nieuwsgierig naar?
1: Ja, ik was techneut. En bij de marine heb je dan verschillende soorten techneuten. Je hebt motoren, motortechneuten, casco en radio, constabels, dat zijn bewapeningsmonteurs. En ik was casco en ik ben begonnen bij de Briquet Atlantique in 1973.
0: 73 en toen daar dus inderdaad 30 jaar rondgelopen. Inmiddels gepensioneerd, neem ik aan. En je organiseert historische fietstochten. Dan ben jij de gids die de groep meeneemt over het vliegkamp. Die zijn helaas al volgeboekt. Maar er is wel een andere mooie fietstocht opgezet die je zelfstandig kan fietsen. En daar leer je ook meer over de geschiedenis. Ja. Hoe ziet die precies eruit? Weet jij daar meer van?
1: Ja, ik moet even herstellen. Het is niet op het vliegveld, maar om het vliegveld heen.
0: Ja. Dus dan maak je een rondje rondom het vliegveld.
1: Rondom het vliegveld, dus langs Pambos, door Wassenaar. En dan kom je langs de Valkenburgse Meer. En dan via de Voorschoten weg naar Valkenburg. En daar doen we dus allerlei historische punten doen wij aan. Zoals het zuidelijkste puntje van het vliegkamp van de luchtafweer. We rijden langs het bunkerbos. En dat bunkerbos, dat is een complex van een aantal bunkers. Die dus ook voor de luchtafweer bedoeld waren.
0: Mm-hmm.
1: En dan om het meer heen. En dan bijvoorbeeld op de Voorschotenweg zat een heel klein monumentje. Hè, van de slachtoffers van Valkenburg. Die dus door eigen vuur om het leven zijn gekomen tijdens de overval van de Duitsers.
0: Oké. Okay. Nou ja, en zo op die manier kan je dus toch nog de geschiedenis van dat vliegveld door een rondje eromheen mee te maken. Dan heb je een hele mooie informatie op de site vliegveldvalkenburg.nl. En dan kom je, als je daarop doorklikt, kom je die hele fiets toch tegen met inderdaad alle mooie bijzondere punten waar je dan meer over de geschiedenis leert. En toch van een bijzonder vliegveld, wat toch echt belangrijk is geweest voor onze verdediging. Zelfs toen het niet af was, heeft het dus door de modderige drainage gezorgd dat er een vertraging was die o zo belangrijk was, waardoor de regering kon vluchten. Ik wil je hartelijk danken, Prudent, voor deze duik in de geschiedenis. En wens jou veel succes. En misschien volgend jaar weer nieuwe ronde van tochten over het vliegveld zelf. En houd het dan in de gaten via de site. Want dan kan je er misschien wel bij zijn. En kan Prudent jou nog meer vertellen over die bijzondere geschiedenis.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel. Okay. Bye bye. En dit is Paul de Leeuw met Ik heb je lief.
2: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doe me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Met Ik heb je lief. En hij gaat een druk jaar tegemoet. Want in maart volgend jaar heeft hij weer shows in Ahoy. En dat is natuurlijk altijd leuk om te zien. Ik was er dit jaar bij toevallig in oktober. Met een bijzonder moment dat hij samen met zijn zoon ook een nummer zong. Maar hij gaat ook in een musical optreden. We zijn toch familie. Daar gaat hij zelf in optreden. En er komt een musical met allemaal nummers van hem. Vlieg met me mee. Waarin zijn grote vriendin Simone Kleinsma ook speelt. Dus een bijzonder jaar voor Paul de Leeuw. En daarmee is het echt 19:30 geweest. Dus tijd om je als de wiede weerga bij te praten over het weer. Vandaag is er veel zon met een lichte tot matige noordoostenwind. Aan de kust komt de wind meer uit het noorden. En aan zee blijft het wat frisser. Met temperaturen net onder de 20 graden vanwege de zeewatertemperatuur. En dat zeewater, dat is nu ongeveer 13 graden. En ik heb altijd heel veel respect voor al die mensen die nu al een duik nemen. En landinwaarts kan het wel opwarmen tot 20 graden. Dus dat is een veelbelovende mooie dag. Ik ben Meer en ik promote Just the Way You Are van Billy Joel.
1: I love you just the way you are.
0: Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2:00, natuurlijk op Radio West.

Het is zo tragisch. De Bee Gees zingen erover. Het is een echte tragedy. Nou, misschien kan jij mij helpen. Het is een raar verhaal. Maar vorige week zaterdag heb ik 2 dozen aardbeien gehaald. 2, want ze waren in de aanbieding. Dus als er 2 voor de prijs van 1 is, dan ben ik altijd erbij om dat te pakken. 2 dozen aardbeien. Ik ben thuis in de keuken en ik sta voor de koelkast. Ik denk, ik stop 1 doos in de koelkast. En 1 doos laat ik er buiten staan. Want straks komen mijn man en mijn neefje thuis. En dan gaan we daar lekker van smullen. En 's avonds, ik kan die hele doos aardbeien niet meer vinden. Hij is al een week verdwenen. Ik heb geen idee waar die is. Dus ik begin zo aan mezelf te twijfelen. Waar kan ik die aardbeien nou hebben gelaten? Ja, en uiteindelijk zullen er wel fruitvliegjes zijn die aangeven waar die aardbeien zijn. Maar als je nog een idee hebt, een voorstel van kijk onder de bank, heb ik trouwens nog niet gedaan. Maar weet je wel, dat soort ideeën dat je denkt van kijk daar eens even. Het is van harte welkom. Geef mij die tips op 070-307-8080. Want ik zit me al een week af te vragen, waar zijn die aardbeien? Nou, zometeen ga ik je de stem, de opgave laten horen voor Moet Je Luisteren. En gaan we daarna het spel ook spelen. Maar eerst de Beatles met, die had ik nog beloofd, Penny Lane. Penny Lane.

0: Ja, eigenlijk was Strawberry veel toepasselijker geweest met het mysterie van de aardbeien. Want ik ben dus aardbeien kwijtgeraakt. Een hele doos in huis. Het is echt een mysterie. Leon zegt, kijk eens in de vriezer. Ga ik straks inderdaad doen. Dat vind ik een heel goed idee. En Joke zegt, misschien heeft dat neefje ze wel meegenomen. Ja, die had ik ook al de fles cola meegegeven. Dus wie weet, zou ook nog kunnen. Nou, gaan we straks weer verder kijken thuis. Ik hou jullie volgende week in ieder geval op de hoogte of ik ze heb gevonden. Maar eerst ga ik jullie laten horen. Het is tijd voor het spelletje. En de stem van vandaag, die gaat al een weekje mee. Maar dit is de stem.
1: Moet je luisteren?
2: Ik had geen enkele officiële functie.
1: Moet je luisteren?
0: Ik had geen enkele officiële functie. En hij gaat al een weekje mee. En dat betekent dat deze stem niet is van Sigrid Kraag, niet is van Jannie van der Heijden en niet van prinses Laurentien. Maar wie het dan wel is, laat het me weten op 070-390-5454. En welke prijs heb ik hier voor jou liggen? Nou, onder andere de verjaardagskalender. En het schijnt ook nog de handdoek te zijn. Die is ook nog als mooie nieuwe prijs erbij. Dus die geweldig

0: antwoord spot aan.
1: Het moment dat ik een stapje opzij doe bij deze microfoon en jij zelf een nummer mag aankondigen. Het enige wat ik doe, ik laat jou de keuze. En vandaag had ik twee nummers gekozen die in films zijn gebruikt. Dus ze waren er al eerder aan de film. De ene was Space Oddity van David Bowie. Onder andere gebruikt in The Secret Life of Walter Mitty. En het grappige, dit nummer is ook weer vernoemd naar een film. Namelijk Space Odyssey van Stanley Kubrick. Een bijzondere film is dat, met een iconische openingsscène en dan de muziek van Also sprak Zarathustra. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Nou, dat is Space Odyssey, het originele film. Maar dat is een klassiek nummer, dus dat is meer voor Atebeen om te draaien. Wij draaien hier de wat modernere muziek van David Bowie, is dus de eerste keuze. En de andere keuze was van de mannen die elk decennium wel een hit hebben gehad. Jumping Jack Flash is gebruikt in de gelijknamige film met Whoopi Goldberg in de hoofdrol. Nou, de keuze was wel duidelijk. De meeste van jullie stemden voor dit ene nummer. En dat deed ook John. Goedemorgen, jongen.
2: Goedemorgen, meneer.
1: Jij wist het meteen, hè? Jij hing meteen aan de telefoon van... Dit nummer moet het zijn.
2: Ja. Absoluut, zonder meer.
1: Want wat is jouw herinnering aan dit nummer?
2: Nou, ik denk dat een van de eerste LP's van Bowie is die ik heb gekocht.
1: Ja.
2: Toen al geleden. Ja, het jaar 50, 55 geleden of zo.
1: Ja, dat zoiets moet het zijn, inderdaad.
2: Dus, ik weet niet precies hoe, maar ik dacht dat het nummer iets van 69 of 70 komt of zo.
1: Mm-hmm. En... Dus, veel gedraaid, dan heel voorzichtig altijd met je LP en die naald, dan ja, precies dat nummer.
2: Ja. Ik heb ze nog steeds, hoor. Ik heb er een aantal van even Bowie's.
1: Oké, en jij draait ook nog steeds platen.

0: Echt.
1: Ik draai nog steeds platen, ja, absoluut. Zeker weet je.
0: Ja, nou dan mag jij...
1: Maar de laatste LP van boven die zwarte LP.
0: Oh ja. Ja, dat...
1: Maar die vind ik zelf niet. Ja, het is een beetje een bizarre plaat, maar... Dat was toen, ja, toen is hij overleden.
0: Ja, dat is een, inderdaad
1: een... weemoedige plaat.
0: Ja, een erfenis, een nalatenschap, ja, is die plaat inderdaad.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja.
1: Het draait niet zo heel vaak, eerlijk gezegd.
0: Nee. Maar nou ja, ik vind David Bowie toch altijd bijzonder om te horen, ja, en te zien. En hij heeft ook in zo'n breed genre gespeeld. Hij heeft trouwens natuurlijk ook, ja, met Mick Jagger een nummer gemaakt.
1: Ja, precies. En hij heeft toch een andere band opgericht later.
0: Kijk, dat wist ik dan weer niet.
1: Nou, ik ga hem googlen.
0: zal ik doen.
1: Ja, nou, een andere soort muziek.
0: Yes. Nou, lieve John, jij hebt gewonnen. Ja, ja. Een waardebon van Pluto Sport ter waarde van €50. Kan je leuk uitzoeken. En dan kan je een sportbroekje van kopen. Of gymschoenen, kan aanbetaling doen. Of bowlingballen of jeu de boelballen. Ze hebben er van alles. Ga lekker snuffelen. Komt jouw kant op. Ga ik nu een stap opzij doen. Dan zeg ik, licht uit, spot aan. En jij zegt...
1: Nou, ik heb gekozen voor David Bowie, Space Oddity. Ik noem het eigenlijk Major Tom, of Ground Control to Major Tom, maar het is gewoon een wereldplaat. Dus bij deze, start er maar.
0: Dankjewel.

0: David Bowie met Space Oddity. Zo mooi aangekondigd deze week in Licht Uitgespot aan door John. En volgende week weer een nieuwe. En dan ook op donderdag al, want dan is er een speciale morgen hemelvaart donderdagochtend tussen 7 en 9. Dus dat is alvast iets waar ik heel erg veel zin in heb. Dan gaan we gezellig met z'n allen douwtrappen. En bij mij in de studio is Rogier, want die kan je bijpraten over wat er zo meteen in uitgebeurt. Goedemorgen, Rogier.
1: Goedemorgen. Heb jij een beetje goede groene vingers?
0: Nee.
1: Oh, helemaal niet?
0: Nee, dat is echt... Ik zei tegen mijn man, jij doet de planten, ik doe de kinderen.
1: Oh, ik zag jou wel voor je. Voor me in de tuinen met...
0: Theoretisch wel, maar ik ben nooit zo goed erin.
1: Oké, nou, daar hebben meer mensen last van. En je hebt ook wel eens dat je denkt vanuit... ik wil een bepaald plantje gewoon tot zijn recht laten komen... maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Nou, als ze dat ergens weten, is het natuurlijk bij de Hortus Botanicus in Leiden. En daar hebben ze vandaag een plantenmarkt. En daar kun je helemaal laten bijpraten. Je kunt aan deskundigen vragen hoe je de dingen kunt aanpakken... Je kunt allerlei workshops en andere lezingjes volgen... over alles wat met groen te maken heeft. Dus dat is vandaag in Leiden. Ga ik het zo meteen over hebben.
0: Ja.
1: En maandag wordt er in Delft een hele bijzondere potwalk gelanceerd. Potwalk is een soort wandeling met je telefoon... Hè, waarbij je aan de hand van een kaartje en stukjes geluid... dus stukjes podcast eigenlijk verhalen te horen krijgt. En deze gaat over de Joodse verhalen uit Delft. Er waren 142... Joden in Delft voor de oorlog.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn er natuurlijk niet zo heel veel vergeleken bij Den Haag of Amsterdam. Maar toch, 142 levens. En wat hebben die mensen meegemaakt? Hoe is het toen gegaan?
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en om naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken... en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
17: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: In Den Haag is het 10 graden, in Lisse een graad warmer. De zon knalt uit de lucht en het blijft naar verwachting de hele dag droog.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
20: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws.
18: De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid, zei de hoofdofficier van justitie van Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel dat hij vermoedt dat de explosie politiek gemotiveerd is geweest. Als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg dicht. In Nieuwebrug merken inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door het dorp. Daardoor ontstaan er daar juist lange files op die plek. In Berkel en Roderijs is een automobilist op een doodlopende weg met zijn auto te water geraakt. Naar eigen zeggen kon de bestuurder niet meer op tijd stoppen en kwam die met zijn wagen in de sloot terecht. De inzittenden konden zelfstandig uit het voertuig komen. Niemand raakte gewond. Dat is over de hoofdpunten uit de regio. Nu het overig nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
18: Katrien, dankjewel. Na de reclame muziek van ABBA. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
21: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Trulies met Grenke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
24: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
22: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
25: Ik krijg een vakantiebroertje.
26: Huh?
25: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
26: Cool, wil ik ook.
27: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
28: Europakinderhulp.nl.
29: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
30: Dynamisch.
29: Maar in de winter wil ik zekerheid.
31: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
32: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: Abba, money, money, money. Maar om een verhaal nog even af te maken over die 142 levens gaat dus de potvolk. Ja, belachelijk, die reclame dwars door ons verhaal heen. En wil je het lange vingerrecept van meer graag in handen krijgen, kun je even mailen naar morgenweekend@omroepwest.nl. Nou, tot zover de huishoudelijke mededelingen. Goedemorgen, wederom een prachtige stralende dag. Het is het weekend van Moederdag en de Leiden Marathon. Kortom, het worden prachtige dagen. En ik ga je de komende drie uur weer zo'n beetje de deur uithelpen met de leukste uitjes. Kleine kanttekening is er wel, want vandaag is het zondag, maar morgen valt dat geloof ik een klein beetje tegen. Hoewel weerman Jordi Bloem weet alle details, die hoor je zo meteen van hem. En uiteraard spelen we straks ook een spelletje. Het spelletje moet je luisteren met weer hele mooie prijzen in het spel.
1: Uit.
0: Als je een beetje groene vingers hebt, dan kan het wel eens gebeuren dat je ergens mee zit. Dat je bijvoorbeeld je afvraagt van, wat is nou voor mijn tuin de beste vlinderplant? En hoe kun je vleesetende plantjes in leven houden? Nou, dat soort vragen. En de beste plek om dan naartoe te gaan lijkt mij de Hortus Botanicus in Leiden. Want daar zit een kennis, dat is ongelooflijk. Nou, vandaag is er in de Hortus een plantenmarkt. En Larissa Sjoerdsma weet daar meer van. Larissa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik stel me zo voor dat jullie vaak ook door bezoekers worden aangeklampt. Van joh, ik heb, nou ja, ik heb die en die plant en hoe kan ik die nou het beste tot zijn recht laten komen?
2: Ja, nee, zeker. En dan is de Hortus natuurlijk de uitgelezen plek om al die vragen te stellen.
0: Ja, ja, vandaag kunnen veel van die vragen beantwoord worden. Er staan 40 kramen in de Hortus. Wat kunnen we daar zoal vinden?
2: Ja, eigenlijk wat je kan verwachten van een plantenmarkt. Veel buitenplanten, veel kamerplanten, ook zaden en bollen. Maar we hebben ook een stand met bijvoorbeeld porselein of met leuke botanische prints en kaarten. En ook worden er bij de stands veel workshops gegeven, waarvan een aantal op inloop. Dus dat is ook altijd leuk. En ja, als je toch net heel even de andere kant op wil zoeken, zijn er ook nog rondleidingen in de Oude Sterrenwacht. Dus eigenlijk echt voor ieder wat wils.
0: Ja, en die workshops, je zei het eigenlijk al, het gaat niet alleen maar om het groen zelf, maar ook om de creatieve dingen die je kunt doen voor je tuin. Tuinversieringen maken bijvoorbeeld. Wat voor soort workshops kunnen we zo volgen?
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld de workshop Kokedama maken. Dus dat is zelf een plant in een soort mosbal. Ja. Maar ook met een terrarium maken, botanische buttons, het verzorgen en kweken van vleesetende planten. Dus eigenlijk echt voor ieder wat wils. En veel van die workshops zijn ook op inloop. En anders dan kunnen mensen vooraf een ticket kopen online bij ons op de website.
0: Ja, en Kokedama, dat woord kwam ik inderdaad tegen. Ik had er eigenlijk nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is dus een soort bol of iets dergelijks.
2: Ja, een soort mosbol waar een plantje in zit. Dus dat is, in plaats van dat je het in een potje doet, doe je het in een soort mosbol.
0: Ja, nu hebben jullie ook een sterke educatieve functie natuurlijk, hè, als Hortus. Is dat ook een beetje de gedachte van achter dit weekend? Misschien mensen bewust maken van het feit dat ze vooral die tuin niet vol moeten gooien met tegels, maar moeten kiezen voor groen, dat soort dingen?
2: Ja, zeker. Ja, daar proberen we ook inderdaad met de plantenmarkt goed aan bij te dragen. Dat inderdaad de mensen mee te geven dat hoe meer groen, hoe beter. En ook voor de mensen die geen groene vingers hebben, die kunnen gewoon bij onze standhouders allemaal terecht om te vragen, goh, wat zijn nou wel makkelijke planten die niet zoveel onderhoud nodig hebben.
0: Ja, dat is ook zo'n uitdrukking, hè? Groene vingers. Van sommige mensen zeggen dan van ja, je moet er een beetje talent voor hebben. En als je het niet hebt, wordt het nooit wat. Is dat echt zo? Of zou iedereen het in principe kunnen leren? Met de juiste aandacht
2: iedereen kan dat gewoon leren. Ja, iedereen kan dat leren.
0: Nou, dat is dit een mooie plek om te beginnen misschien. En je noemde de Leidse Sterrenwacht al. Dat zit eigenlijk dat zit ernaast, hè, eigenlijk aan vast. En daar gaat het ook over planten. Planten en planeten nu.
2: Zeker, ja. We hebben inderdaad een tentoonstelling. Waarbij je dus de verbinding tussen de planten en de planeten uitgelegd krijgt.
0: Nou, dat allemaal dus tot 5 uur vanmiddag de plantenmarkt. Eventueel te combineren met een bezoek aan de Leidse Sterrenwacht. Misschien kun je daar wat ideeën op doen voor een moederdag cadeautje bijvoorbeeld. Dan heb je wel iets origineels, toch?
2: Zeker, ja. Er zijn meer dan genoeg stands voor mooie moederdag cadeautjes.
0: Nou, dankjewel Larissa voor je toelichting en mooie dag vandaag.
2: Dankjewel, jullie ook.
3: Je luistert naar Uit met Rogier van der Zanden.

0: Ik wil je nou. Dat lijkt mij klare taal, toch?
1: De agenda.
0: Het is vandaag de start van de Vogelweek, georganiseerd door de Vogelbescherming Nederland. En daarbij draait alles om ontdekken en bewonderen. En dan natuurlijk specifiek de vogels dicht bij huis of in je eigen tuin. In het Buitenpark in Zoetermeer organiseren ze volgende week zaterdag een excursie. Die is helemaal gratis. Een gids gaat je vertellen welke soorten er zoal voorkomen. En als je geluk hebt, dan krijg je ze ook te zien. Maar dat is dus een kwestie van afwachten. Meer over deze excursie en andere activiteiten in het kader van de Vogelweek vind je op de website van de Vogelbescherming. In Theater aan het Spui in Den Haag kun je morgenmiddag naar Zeg maar Dag, een kindervoorstelling. Maker Sarah Giampaolo die onderzoekt hierin hoe afscheid nemen en leegte voelt. Nou, niet direct iets waar je denkt bij een kindervoorstelling. Maar kinderen krijgen er toch ooit mee te maken. Kunnen ze maar beter voorbereid zijn. Drie spelers, weinig woorden en veel muziek zijn de ingrediënten. Een voorstelling over verdriet dat er mag zijn. Dat is morgenmiddag in Theater aan het Spui in Den Haag om 14:00. En in Zoetermeer is vandaag de voorjaarskermis begonnen. Op het evenemententerrein Silverdome staan leuke en spannende attracties. Denk aan de Megapoliep, de Bodyshake of de Beachjumper. Uiteraard is er ook uitgebreide horeca. En omdat de gemeente Zoetermeer er waarde aan hecht dat iedereen kan meedoen, is er ook een prikkelarme kermis. Dat is vandaag en volgende week zaterdag tussen 1 en 3. Daarbij worden de effecten zachter gezet of staan ze helemaal uit. En de attracties gaan ook allemaal een beetje langzamer. De voorjaarskermis in Zoetermeer is er tot en met volgende week zaterdag.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
0: En dit is Nick Kamen. Each time you break.

0: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West. Voor

0: Celine Dion, Because You Love Me. We houden ook van het weer van vandaag. Want ja, het is nu al duidelijk dat het gewoon een prachtige, stralende dag gaat worden. Maar er gaat ook iets veranderen, geloof ik. Ik denk dat Jordi daar misschien wel iets over kan vertellen straks. Maar laten we beginnen bij vandaag. Goedemorgen, Jordi.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Ja, mijn moeder is vandaag jarig. Dus we gaan vanmiddag haar verjaardag vieren in de tuin. Nou ja, daar is het een perfecte middag voor, denk ik.
1: En meteen de moederdag ook vieren, hè? Want die is morgen.
0: Ja, die is morgen, ja. Morgen
1: is dubbel.
0: Ja, precies. Ja, bij ons, daarom vieren wij nooit moederdag. Want mijn moeder is altijd ofwel precies op moederdag, of de dag ervoor, of de dag daarna.
1: Ja.
0: We gaan
1: heerlijk in de tuin.
0: Precies. Ja, dat kan wel, hè, denk ik.
1: Ja, want het wordt ook bij jullie 20 graden, net als in de rest van de regio. Misschien 19. Maar in stedelijk gebied zal het wel 20 graden worden. Maar op de officiële weerstations gaan we dan waarschijnlijk net niet die warme dag halen. Met 19,5 graden bijvoorbeeld in Voorschoten, als dat uitkomt. Hè, want ik kan er soms een graadje naast zitten. Mm-hmm. Een graad boven of eronder, dat valt binnen de marge.
0: Ja.
1: Maar afgelopen nacht hadden we trouwens weer een vrij koude nacht. Met plaatselijk weer wat vorst aan de grond. En dat was onder meer het geval in Rotterdam Die Hague Airport. Daar was het min 0,4 graad op 10 centimeter. Maar dat was even een kort moment. Maar toch weer eventjes een dipje. En de ijsheiligen komen er van de week aan. Dus dat mag nog. Hè? Die zijn van 11 tot 14 mei officieel. Ja. En dan zou het daarna eigenlijk niet meer kunnen vriezen. Maar ja, in de duinen lukt dat ook nog wel in juni en zelfs juli en augustus. Is het soms wel eens gebeurd. Hè? Dat het bij helder weer, als de lucht toch wel wat koeler is. Dat je dan toch nog net vorst aan de grond kunt krijgen. Dat is wel grappig.
0: Ja.
1: En er staat ook een heel verhaal regelmatig op weervertellen.nl. Van mijn collega Reinhard van den Born. Die heeft daar een website over het weer. En die heeft ook zelfs van die waarnemers die in de duinen de lage temperaturen meten. En juist ook in de kustgebieden.
0: Ja, ieders hobby, hè?
1: Dat is het. Ja. Maar wij gaan dus wel opwarmen. We gaan opwarmen. En vanmiddag met ook wel wat bewolking. Want nu is het nog onbewolkt. Stralend weer. Maar vanmiddag zal er alweer wat bewolking verschijnen. Zagen we gisteren ook in de loop van de dag toch wat meer bewolking dan ik gisteren nog dacht. Maar goed, dat zijn dan stapelwolken die dan een beetje gaan uitsmeren. En dat het blauw dan verdwijnt. Of ja, deels verdwijnt. Dus het zou kunnen dat het in de loop van de middag dat het dan toch wat stapelwolken zijn die de zon een beetje afdekken. Maar voor de rest is het dus heerlijk weer. Met ook niet al te veel wind uit het noordoosten. Vanmiddag wat meer uit het noorden aan de kust. En dan kan het daar enkele graden koeler zijn.
0: Ja, en de verandering die eraan zit te komen, gaan we die dit weekend al merken eigenlijk?
1: Nou ja, morgen wel, want er is al wat meer wind te verwachten en minder ruimte voor de lentezon. Dat zal niet helemaal bewolkt zijn. Wel droog morgen. En ik heb begrepen dat er in Leiden het een en ander te doen is. Hè?
0: Ja, Leiden Marathon morgen.
1: Leiden Marathon, dat is hem. Nou, daar is het denk ik goed weer voor. Misschien dat die wind wat stevig kan uitpakken, dat het wat vervelend is morgenmiddag. Komt uit noord tot noordoost, kan een windkracht 5 worden, ook in Leiden. Een vlagerige wind, dus windstoten tot 40, 50 kilometer per uur. Dat is misschien een beetje minder. En minder ruimte voor de zon, maar niet helemaal bewolkt. En ik zei het al, droog. En die wind die voert ook minder milde lucht aan. Kijk, vanmiddag dus ongeveer 19 graden. En morgenmiddag 16 of 17 graden. Ook in Leiden zou het nog net 17 graden kunnen worden.
0: Ja.
1: Overigens is dat wel een gangbare temperatuur. Het langjarige gemiddelde voor de moederdag, voor 10 mei morgen. Dus ja, daar ligt het eigenlijk niet aan. Maar ja, dan hebben we de dip eigenlijk nog niet gehad.
0: Nee, die komt er nog aan. In ieder geval moederdag vieren. Ik denk toch maar binnen, hè? Misschien met de deur of de tuindeur open. Maar buiten zitten is net wat
1: optimistisch. Is misschien net wat te fris. Tenzij je om de hoek gaat zitten op een windluwe plek. En als die zon dan schijnt, ja, dan voel je toch nog wel die meizon, want die is natuurlijk heel krachtig. En dan mag je bij de gevoelstemperatuur er zo 10 graden bij tellen. Dus dan zit je bijvoorbeeld op 26 graden, zelfs wat hoger.
0: Ja.
1: Want ik heb zelfs vorige week heb ik een keer een thermometer gezien, die liep op tot boven de 30 graden, maar die hing pal in de zon.
0: Oh ja, precies, dat kan ook. Nou, dus wie weet, maar later deze week zit het er helemaal niet meer in, hè, geloof ik, dat buiten eten en buiten zitten.
1: Nee, die lentedip die komt er maandag aan, want dan wordt het maar 12 of 13 graden. Kijk, dat is meteen een klap naar beneden.
0: Ja.
1: Want de lucht komt deels ook vanaf de Noordpool. De hogere luchtlagen worden ook een stuk kouder. Op 1,5 kilometer hoogte gaat het zelfs in de nacht naar dinsdag 5 graden vriezen. Dus ja, dat is echt wel hele koude lucht. En die heeft heel veel moeite nodig om op te warmen. Dus dat zal wel lukken, want er is nog wel regelmatig zon. Misschien ook een enkel buitje of even wat regen. Er komt een hele zwakke storing door met die noordwestelijke stroming. Want dat is het, de noordwestelijke bries. Die voert dus die koelere lucht of die koudere lucht aan. Ja, en de dagen daarna, dan herstellen we er eigenlijk niet van. Ook niet tijdens hemelvaart. Dan zal de middagtemperatuur hooguit 13 of 14 graden zijn. En het wordt ook wat wisselvalliger. En ja, uitgerekend op hemelvaartsdag zie ik de grotere kans op regen, wat regen. Of het dan de hele dag zo is, dat moet worden afgewacht. Maar ja, heel stabiel en heel warm ziet het er voor de komende week helaas niet uit. Maar wie weet valt het toch een beetje mee. We houden het in de gaten.
0: Ja, en regen kan geen kwaad, hè?
1: Goed dat je het zegt, want het is nog steeds veel te droog en het neerslagtekort zal zelfs nog iets gaan oplopen, ondanks het feit dat het dus wat wisselvallig lijkt te worden. Want als je tussen de buien door de zon hebt en wat wind, dan heb je ook verdamping. En dat kan op een dag met opklaringen en wind, kan het zo een paar millimeter zijn. En als je dat dan dagelijks doet, die verdamping die loopt op en je valt te weinig neerslag, dan gaat het neerslagtekort alleen maar verder omhoog. Hmm. Dus we zijn er nog niet wat de lentedroogte betreft.
2: Nee, dus het gaat wel een beetje regenen, maar we hebben er qua droogte eigenlijk niet zo heel veel aan. Dankjewel, Jordi.
1: Graag gedaan.
2: Dit is Sharon als naar voren.

0: Alles naar voren. She. Het is 6 minuten over 9:30. De tijd vliegt als het gezellig is. Het is tijd voor het spelletje Moet je luisteren. Vanmorgen is bij meer de stem van prinses Beatrix geraden. Daar ging geloof ik 3 prijzen uit. En dat betekent dat we nu een hele nieuwe stem in het spel hebben met 1 prijs. En dat is de cadeaubon van 300 euro ter waarde van 300 euro voor Taalinstituut Taaltaal. Je kunt een vreemde taal gaan leren. En als je nou zelf zegt, nou, daar heb ik helemaal geen zin in, kan je dat mooi cadeau doen aan je moeder bijvoorbeeld, met Moederdag. Dus nou, dat is een prijs waar je echt wel iets mee kunt. En dan willen we dus van je weten van wie deze stem is.
1: Moet je luisteren.
2: Het zou kunnen zijn dat ik dronken was.
1: Moet je luisteren.
0: Zo, dat vind ik nogal een ontbloeseming. Het zou kunnen zijn dat ik dronken was. Doet er verder niet toe. We willen alleen maar weten van wie is die stem. Welke persoon hoort daarbij op 070-390-5454. 070-390-5454. De prijs is dus die waardebon van 300 euro voor Taalinstituut Taaltaal. We willen dus weten van wie is deze stem.
1: Moet je luisteren.
2: Het zou kunnen zijn dat ik dronken was.
1: Moet je luisteren.
0: 070-390-5454. En dit is Jimmy Cliff. Reggae Night.

0: Jimmy Cliff, Reggae Night. 10 minuten over 9:30, tijd voor het spelletje Moet Je Luisteren. Ik laat een heel klein fragmentje horen van de stem en ik wil van jou dan weten van wie is die stem. Dat is deze.
1: Moet je luisteren.
2: Het zou kunnen zijn dat ik dronken was.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, en de prijs is een waardebon van €300 voor Instituut Taaltaal, waarmee je dus een vreemde taal kunt leren. En dat kan volgens mij helemaal digitaal, hoor. Dus je kan dat gewoon lekker vanuit je huiskamertje doen. En de eerste die het gaat proberen is Peter Pronk uit Den Haag. Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zit je lekker in je tuin of is het nog een beetje te fris daarvoor?
3: Ja, ik zat in de tuin. Het is heerlijk weer.
0: Ja.
3: Op het moment.
0: Ga je wat leuks doen het weekend?
3: Nou ja, gewoon lekker op uit. Ik woon vlak bij de boulevard en alles. Dus ik ga het terrasje pakken, alles.
0: Ja, dat is wel... En leuk dat je dat ook doet, want ik spreek regelmatig mensen die zeggen... ik woon vlak bij het strand en ik kom er nooit. Maar jij wel dus.
3: Ja, ik wel hoor. Ik ben geboren Schieveringen. Ik ga lekker in het centrum. Er is wel altijd wat te doen.
0: Ja, het is er ook een bijzondere plek om te wonen, hè?
3: Ja, heerlijk.
0: Ja, ja, nou, ja. Ik kan me er alles bij voorstellen. Hey Peter, jou de vraag van wie is die stem? Is het een gokje of denk je dat je het zeker weet?
3: Ja, echt, ja, ik kan niet een beetje aan die stem horen, maar ja, ik gok het wel. Ja, het is, ik dacht dat het Rudy Bennett was, maar...
0: Rudy Bennett, dat is een, muzikant, een zanger uit de jaren 60, hè?
3: Ja, ja, klopt.
0: Van, je moet me heel even helpen, want ik ben net wat jonger, ik ben van 76. Ik zie hem voor me, Rudy Bennett, maar hoe heet die band ook weer?
3: The Motions.
0: Oh ja, ja, ja, The Motions natuurlijk, ja. Het zou zo wel kunnen. Is dit Rudy Bennett?
1: Fout.
0: Helaas, Peter. Nee, nee.
3: Okay.
0: Veel plezier op het strand vandaag, op de boulevard.
3: Ja, dankjewel. Jij ook een fijne dag, hè?
0: Dankjewel. Ik ga naar Nelly, dat is de volgende. Goedemorgen, Nelly.
4: Hallo, goedemorgen.
0: Woon je ook bij het strand in de buurt?
4: Ik was gisteren nog op Scheveningen.
0: Oh, maar je woont er niet vlakbij, dus?
4: Ergens aan het eten? Nee, ik woon in Laakkwartier.
0: Oh ja, maar je kan wel met het tram naar Scheveningen.
4: 60 jaar.
0: 60 jaar al?
4: Ja, zo lang.
0: Ja, en is dat omdat je er nooit meer weg wil? Of is dat gewoon omdat het er nooit van gekomen is om te verhuizen?
4: Nee, ik blijf hier eeuwig wonen. Dit is het huis waar ik in getrouwd ben.
0: Ja.
4: En mijn man is hier geboren, helaas overleden.
0: Mm.
4: Dus het is echt een familiehuis. Ik blijf hier tot later.
0: Ja, mooi, mooi. Dus het was het huis van je schoonouders oorspronkelijk?
4: Zeker.
0: Ja. Wat bijzonder eigenlijk, dus een huis wat al zo lang in de familie is.
4: Ja, is leuk. Ja,
0: ja, ja, kan ik me iets bij voorstellen. Ook aan jou, Nelly, de vraag, wie dacht jij te horen?
4: Wilfried de Jong.
0: Wilfried de Jong. Ik ga ook nog even naar de volgende bellen. Ik wacht heel even, want er belde nog spontaan iemand uit Gouda... en ik weet niet wie dat is, maar dat gaan we even vragen. Goedemorgen.
5: Oké. Goedemorgen.
0: Hallo, uit Gouda.
5: Ja, ik bel uit Reewijk.
0: Oh, uit Reewijk. Zo, dat is ook een fijne plek om te zijn vandaag natuurlijk, hè? Met al die mooie plassen en dat groen.
5: Ja, daar woon ik dus.
0: Ja, fantastisch. Woon je aan het water?
5: Ja, aan de Breedvaart. En kijk over de Reewijkse plassen heen.
0: Oh, dat is een geweldige plek. En wat is je naam eigenlijk? Want dat had ik nog niet gevraagd.
5: Kokkie Jansen.
0: Kokkie, uit Reewijk. En wie meende jij herkend te hebben, Kokkie?
5: Adriaan van Dis.
0: Jij denkt Adriaan van Dis. Nelly denkt Wilfried de Jong. We gaan even beginnen met het antwoord van Nelly. Is het Wilfried de Jong?
1: Goed.
0: Ja, het is Wilfried. Oh, ja.
5: Nou, fantastisch.
0: Kees van de Techniek zegt, laat hem nog een keer horen... voor de luisteraars die thuis meespelen, maar niet bellen. Laten we dat nog maar een keer doen.
1: Ja. Moet je luisteren.
2: Het zou kunnen zijn dat ik dronken was...
1: Moet je luisteren.
0: Ja, vaak is het zo, als je weet wie het is, dan hoor je het. Maar als je het niet weet, dan denk je, wat is dit? Dat zijn natuurlijk maar hele korte fragmentjes. Maar dat betekent zometeen een nieuwe opgave bij Sjaak. En voor jou, Nelly, dat jij die waardebon krijgt. Ja, ga jij een vreemde taal leren?
4: Ik zou dus Engels conversatie of zo.
0: Oh ja, nou, dat volgens mij kan dat zo. Dat kan allemaal.
4: Ja, we zien.
0: Ja, en heb je...

0: Gewoon omdat je het leuk vindt.
1: Nou nee, ik ken wel diverse talen, maar ja. Als je dus een gesprek aangaat, dan moet je toch weer zoeken naar woorden.
0: Ja.
1: En dat vind ik zo irritant.
0: Ja, ja. Nou,
1: omdat
0: dat's...
1: je het weinig doet.
0: Ja, precies. Dat heb ik vooral in het Frans. Dat lukt mij eigenlijk niet, hoor.
1: Ja, ik ook. Oh.
0: Vreselijk, gaat het zo snel.
1: Thuis.
0: In Duits ook?
1: En thuis weten we alles.
0: Ja, thuis, ja, precies. Ja, ja, nee, zeker. Nou, ik ga ervoor zorgen dat het cadeau of dat de prijs bij jou komt. En dan komt het helemaal goed. En dan wil ik jou heel erg veel danken voor je medewerking. En, en ook Kokkie natuurlijk.
1: Een prachtige prijs en ik dank u hartelijk.
0: Graag gedaan. En jij ook, Kokkie. Dankjewel en blijf het gewoon proberen.
2: Oké. En gefeliciteerd, die dame. Goedemorgen, dag.
0: Dit is Fleetwood Mac. Oh, well.

0: De agenda.
1: Den Haag viert weer de Pride vanaf dit weekend en dat duurt een hele week. Thema van dit jaar is Proud to be United. Ze zijn geopend in Amare met een veelzijdig programma met ruimte voor maatschappelijke thema's, optredens en een queermarkt. En uiteraard is er de Pride Walk, een kleurrijke demonstratie met duizenden deelnemers die door de stad trekt. En dat is allemaal volgend weekend. Ze sluiten af met een Pride Party op het festivalterrein bij het Internationaal Homo Monument. Als je precies wilt weten wat waar is, dan kun je even kijken op de website proudth.nl. En zometeen meer in de uitzending hierover. Houd je van live muziek, dan moet je morgen bij Kunstpost in Den Haag zijn. Want dat is namelijk morgen een warme muzikale ontmoetingsplek. Ze noemen de middag Muziek op Zondag. Zangeres Darta Lipina en pianist Enrico Clerico die brengen een mooi programma. Het is heldere zang en subtiel pianospel.

0: Dit project wil de organisatie verbinden met kunst. Kunstpost is bij het Kleine Loo in Den Haag om 3:00 morgen dus. Toegang is gratis, maar een kleine vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Jonge muzikale talenten van het Koninklijk Conservatorium die komen volgende week zaterdag naar Voorschoten om op te treden op het PJPJ Jazzfest. Het hele idee achter de organisatie PJPJ is om die jonge talenten de kans te geven om podiumervaring op te doen. Daarbij maken 3 generaties muziek, dat zijn dus de jonge talenten. Daarnaast ook hbo-studenten en professionals. Dit concert is volgende week zaterdag in het cultureel centrum Voorschoten om 8:00 s'avonds. En ze doen het meerdere keren per jaar, dus kun je niet, dan komen er ook nog genoeg andere mogelijkheden.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

Hij was toch de meest recente winnaar van het Songfestival. Niet met dit nummer natuurlijk. Duncan Lawrence, Electric Life. Maar ja, dit jaar gaan we zeker niet winnen. Want we doen niet mee, zoals je wellicht hebt begrepen. Maar we gaan het allemaal wel volgen natuurlijk. Ook hier bij Radio West. En op de radio blikken we ook een beetje terug met deelnemers uit het verleden. Daar ga je er zo meteen een van horen. En straks in het tweede uur vanuit, dan gaan we naar Delft. En naar de Joden die daar voor de oorlog woonden. En wat hun levensverhalen zijn. Nu Harry Lester, de Malle Molen.

0: Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
4: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: 13 graden in Den Haag, 14 in Haastrecht. Het is lenteweer, zonnig en onbewolkt en het blijft vandaag droog.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie van Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel dat hij vermoedt dat de explosie politiek gemotiveerd was. Als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dicht. In Nieuwebrug merken inwoners dat ook. De omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp. Daardoor ontstaan er daar juist lange files op die plek. In Berkel en Roderijs is een automobilist op een doodlopende weg met zijn auto te water geraakt. Naar eigen zeggen kon de bestuurder niet meer op tijd stoppen en kwam hij met zijn auto in de sloot terecht. De inzittenden konden zelfstandig het voertuig verlaten en niemand raakte gewond. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overig nieuws.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt-het-vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
10: Na de reclame muziek van Rod Stewart. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
12: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
18: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
20: Tot 12 uur uit.

0: Rod Stewart, Maggie May, 10:11. Als je woont in een historische stad, dan wandel je misschien dagelijks langs gebouwen die honderden jaren oud zijn. En dat zijn dan muren waarachter dingen gebeurd zijn waar je geen weet van hebt. Zo woonden er in de jaren 30 142 Joden in Delft. Wie ze waren, waar ze woonden, hoe hun levens eruit zagen, dat ontdek je aan de hand van de nieuwe Potwolk. Daar ga je zo meteen meer over horen. Het is sowieso een beetje het uur van de historische levensverhalen. Want zoals je weet draait het daar ook om in Adres Onbekend. Dat is er morgen weer hier op Radio West. Ron Kas vertelt zo meteen waarbij wij mogen helpen. En er wordt natuurlijk ook gelachen op deze zonnige meidag. En daarvoor schakel ik zo meteen Joep van het Hek in.
1: Uit.
2: Van de week.
0: Ja, het zal je maar gebeuren. Binnen hele korte tijd worden verlaten door je man, je moeder en je kat. Het overkomt de hoofdpersoon in het boek Los van Merel Ben. En deze Anja, want zo heet ze, die besluit daarna iets te gaan doen dat totaal niet bij haar past. Nadine Mussert van boekhandel Van der Meer. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wat overkomt Anja in dit... Wat overkomt haar precies? Ze verliest 3 mensen in korte tijd.
3: Nou ja, inderdaad. Het overkomt haar ook allemaal. Dus haar man die scheidt van haar. Dus die gaat bij haar weg. En zij heeft eigenlijk het gevoel dat haar overkomt, inderdaad. Terwijl als je het een beetje leest, ja, zat dat er misschien al een tijd lang aan te komen. Mm-hmm. Haar moeder komt te overlijden. Maar die blijft toch nog wel een behoorlijke rol in haar leven spelen. Ze denkt vaak aan haar moeder en hoort haar zelfs regelmatig dingen tegen haar zeggen nog steeds. En de kat loopt weg, of tenminste die verdwijnt uit huis. En op dat moment stort eigenlijk voor haar een beetje haar wereld in. Al haar vaste ankers zijn verdwenen.
0: Ja, en dan gaat ze wandelen.
3: Ik heb een beetje het idee dat het... Ja, ik heb ook een beetje het idee dat het een excuus is voor haar om te reageren op de advertentie voor een groepsreis. Een groepsreis zelfbewust wandelen en communicatie. Mm-hmm. Ja, ik krijg daar dan een beetje jeuk van. Ja. Ik weet niet hoe dat bij jou zit.
0: Ja, dat kan ik niet voorstellen.
3: Er zijn mensen die daar heel goed op gaan.
0: Ja.
3: En ik denk dat Anja eigenlijk normaal gesproken ook inderdaad hier niet meteen op zou happen. Maar nu in deze... Nou ja, een soort van zelfmedelijden. Denkt ze van, hier ga ik mezelf heel gelukkig van maken. Wandelen en er staat dan meer aandacht voor je lichaam, je omgeving, het moment. En de mensen die tijdelijk met je meebewegen. Los van dwang, los van ruis.
0: Ja.
3: Nou, daar schrijft ze zich voor in. En zo belandt ze in Bretagne. Wandelend en pratend met mensen die allemaal... ergens naar op zoek zijn, die iets in zichzelf zoeken of ik grinnik daar ook een beetje bij, omdat het gewoon heel erg grappig ook is.
0: Nou, het doet me ook een beetje dik. Ik heb onlangs de nieuwe Hendrik Groen gelezen. Dat ging over een autistische man die een reis maakt naar het Noorderlicht en daar met allerlei mensen in aanraking komt die allemaal eigenlijk een beetje grappig zijn of aparte eigenschappen hebben. Ja. Daar moest ik een beetje aan denken. Kan ik het in dat genre een beetje plaatsen of is het toch heel anders?
3: Ja, ik denk in zekere zin wel. Want zeker de reisleider Barend Christiaan, dat is ook echt wel zo'n een beetje zweverig figuur. Waarvan ik het idee heb, hij hoeft eigenlijk niet zoveel te doen en te zeggen. Lekker makkelijk geld verdienen eigenlijk. Over de rug van mensen die, die echt wel ergens naar op zoek zijn. En denken op deze manier antwoorden te gaan vinden.
0: Ja.
3: Dus al die personages zijn heel grappig. Maar wat denk ik wel een groot verschil is... is dat het wel ook heel mooi taalgebruik is wat Merel Ben gebruikt. En zij heeft wel een bijzondere blik. Ik weet niet of je wel eens wat van haar gelezen hebt in de Volkskrant.
0: Eigenlijk
3: heeft
0: niet.
3: Daar heeft zij een rubriek Beeldvormers.
0: Mm-hmm.
3: En daar vertelt ze eigenlijk over een foto die in het nieuws is geweest. Of van kunstfotografen.
0: Ja.
3: Ja, zij kijkt daar op een heel leuke manier naar. Ze zoekt eigenlijk naar het verhaal achter zo'n foto. Of wat er echt heel gedetailleerd dan ergens in het klein gebeurt. Dus zij heeft wel een bijzondere blik op mensen of op situaties, denk ik. En dat merk je heel erg in dit boek.
0: Oké, het is ook een beetje heel een trend, dit soort wandelboeken. Er verschijnen er vrij veel momenteel, heb ik het idee.
3: Ja, zeker. En het is wel grappig, want wij kiezen elke maand een boek van de maand. En ik denk dat wij al 3 boeken hebben gekozen in het afgelopen jaar. Die gaan over wandelingen en ook toch eigenlijk wel dat zelfontplooiing en zo daar dan ook aan te pas komt.
0: Ja. Nou, dit is ook een boek van de maand bij jullie. Titel is dus Los. Ja, Merel Ben is de schrijfster. Dank je wel, Nadine.
3: Ja, graag gedaan.
0: Fijn weekend.
3: Ja, jij ook. Doei, doei.
2: Tot 12 uur uit met Rogier van der Zanden.

0: Bluff aan de kust. Het is 10:30. De conferences van Joep van het Hek die gingen vaak over de actualiteit. De politiek, modetrends, de tijdgeest. Het was eigenlijk vrijwel altijd actueel. Maar soms maakte hij een uitzondering. In de roemruchte oudejaarsconferentie van 1989 ging het over een onderwerp dat eeuwig actueel zal zijn en blijven, denk ik. Namelijk oudere mannen die hun gezin in de steek laten voor een jongere vriendin. Zelf heeft hij een keer gezegd in een interview dat hij dit misschien wel een van zijn beste conferences vindt. En ik deel die mening, want wees eerlijk, dit soort mannen, we kennen ze allemaal.
1: Zoals het met veel mannen van een jaar of 40 gaat. Op een gegeven moment, dat deugt niet, dat is nooit leuk geweest. Van jou heb ik nooit gehouden. Dan gaan ze voor hun gezin staan en roepen, ik wil eigenlijk eens een keer iets heel anders. En dan binnen een week, dan pakken ze de vrijheid en wonen ze bij een ander mokkel. En altijd bij een jongere vriendin. Er gaat nooit een kerel er vandoor met een oudere vriendin. Nooit, nooit eentje dat die zegt, nou, ik moet nog even Annie naar avondrood brengen. En dan, nee. Altijd, nooit zo'n taart met 60 druipkaarsjes. Nooit. Altijd een jong. Ik heb een heleboel van die vrienden nu. Ik heb een heleboel van die vrienden van rond de 40. En die hebben dat opeens. Dan bellen ze je op. Zeggen ze, is het goed als ik kom eten? Ja, is goed. Neem ik mijn nieuwe vriendin mee? Ik zeg, ik weet niet eens dat je gescheiden bent. Oh, weet je dat niet? Ja, jij werkt ook zo hard. En ik zeg, ja, dat helpt nog wel eens. Maar nou, heel verhaal wordt het dan. En dan komen ze op een gegeven moment. En op voorhand, dat moet ik even eerlijk zeggen, ik ben op voorhand altijd al solidair met die verlaten vrouw en die drie kinderen. Daar kan ik niks aan doen. Maar ik vind het een beetje doorrijden na een aanrijding, zou ik maar zeggen, weet je wel. En het aardige is. Maar daardoor is, dan komen ze ook binnen met die nieuwe vriendin en is er altijd zo'n huppelkut van in de 20, weet je wel. Ook met van die huppelkut praat, zo van, wat wonen jullie leuk? En ja, we willen eigenlijk alleen maar gekke dingen doen. Daar is Theo de laatste tijd helemaal niet aan toegekomen. We willen alleen maar gekke dingen, alleen maar spannende dingen. Het liefst gaan we elk weekend naar Parijs. Denk ik, nou, hier een slappe lul, daar een slappe lul, houd toch op. Al die vrienden van mij die liggen hun mannelijkheid te bewijzen op zo'n veredelde studentenkamer onder het motto, ik kan zo goed met haar praten. Nou, als dat praten is, dan neuk ik nu al 3 kwartier, of niet? Houd toch op, jongen. Houd toch op. En ze zitten hier ook. En ze zitten hier ook tussen, hè, jongens, hè? Jaar of 40, jong mokkeltje, moeders thuis, hè? Goed zo, goed zo. Grote vent, hè? Jongen, het is nog burgerlijker dan een lidmaatschap van de AVRO. Absoluut. Wat ik wel altijd hartstikke leuk vind, is dat ze in dat nieuwe huwelijk altijd veel meer onder de plak zitten dan ze ooit gezeten hebben. Dat vind ik altijd wel leuk. Ja, het gaat alleen met andere teksten. Het is niet van dat mag ik niet. Nee, dat heeft ze liever niet. Dat is een veel grotere chantage. Of ze staan ook vaak binnen een kwartier aan de bukkelen. Rot op, jongen. Ja, ik moet nog vrijen. Rot op. Oh. Weet je wat me ook zo vermoeiend lijkt? Als je een jonge vriendin hebt, elke avond goed gesprek. Je zou er toch bek af van worden. Elke avond nog een goed gesprek. Ik hoef thuis nooit te praten, ik heb zo'n huwelijk. Ik hoef nooit wat te zeggen. Als ik ook maar iets wil te vertellen, dan roept mijn vrouw, ho, ik heb niet betaald. Heerlijk, joh. Heerlijk. Maar als je heel diep in dat infarcte hartje van die types kijkt, hè, zoveel zouden er zo graag naar huis willen, weet je dat? Weet u wat ook wel leuk is? Dat u denkt nu van, als dit op tv wordt uitgezonden, vertelt hij dit dan ook? Jawel. Dan denkt u onmiddellijk, oh, dan hoop ik dat die en die kijken. Ja. Nou, spreek ik met u af. Niemand iets vertellen. Niks vertellen. Alleen als u morgen dan op de zaak bent, of u komt diegene tegen die je, dan roep je van, Kees? Wel even kijken, hoor. Oudejaarsavond zitten best geinige stukjes tussen, hoor. En dan Kees over politici ook.
2: Je luistert naar Uit met Rogier van der Zanden.

Ed Sheeran was dat. Sapphire. Een paar jaar geleden was ik... Nee, sorry. We gaan eventjes iets anders doen. Is Robert Plant. Big Log.

0: Robert Plant, Big Luck. Een paar jaar geleden was ik in de Joodse synagoge in Delft. En wat op mij de meeste indruk maakte was eigenlijk de lijst met namen die daar op de muur staat. 142 namen van Delftse Joden die voor de oorlog in de stad woonden en slechts een handjevol keerde terug. En het is natuurlijk niet veel vergeleken bij een stad als Den Haag. De Joodse gemeenschap in Delft was klein, maar toch, het zijn 142 mensen, 142 levens en 142 verhalen. Verhalen die nu verteld worden dankzij een gloednieuwe potwalk. Ik ga het erover hebben met Gabrielle Struik, die hierbij betrokken was. Gabrielle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben veel oudere luisteraars die misschien niet allemaal precies weten wat een potwalk is. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, dat begrijp ik. Een potwalk is eigenlijk, het lijkt een klein beetje op een podcast. Alleen in dit geval is het een audioroute die door GPS gestuurd is. Waardoor je een route volgt door in dit geval de binnenstad van Delft.
0: Ja.
1: En dan hoor je eigenlijk in je oor hoor je een route en daarbij verhalen van de gebeurtenissen die in de Tweede Wereldoorlog gebeurd zijn. En de verhalen die daarbij passen. En de persoon en de huis en de locatie staan daarbij centraal.
0: Ja, en in de app word je eigenlijk gestuurd. Hè? Dat is de route zie je daarin aan de hand van een kaartje en je hoort audiofragmenten. Om de luisteraar een kleine indruk te geven van hoe het klinkt. Ik heb een stukje van de trailer gekregen van jullie.
2: Ga op pad met architect Leon Winkel. De drijvende kracht achter de bouw van de Delftse synagoge.
3: Een eigen synagoge? Nee, dat lukt nooit. Jawel, we zijn met genoeg.
2: Wandel mee met de jonge Irene Jijdels. Door wiens ogen je het verloop van de oorlog beleeft.
3: Ze halen de tantes weg, roept Sophie. Zo snel als ze kunnen rennen Irene en haar moeder er naartoe.
0: Ja, volgens mij hoorden we Claire Bender, actrice uit Den Haag onder meer. Het zijn dus allemaal Joodse verhalen, maar niet allemaal gelieerd aan de oorlog. Want die Leon Winkel bouwde die synagoge al lang voor de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, dat klopt. Ja, het zijn echt centraal staat Joodse verhalen uit Delft. Het is wel veel gecentreerd rond de Tweede Wereldoorlog. En ook rond de herinneringsstenen waar ik ook van ben, van Stichting Herinneringsstenen Delft.
0: De Stolpersteinen. Dus
1: de Stolpersteinen lopen ook langs de herinneringsstenen. Daarbij hoor je ook de verhalen. Je kunt gewoon wandelen terwijl je luistert. Dus dat is een hele mooie manier om de geschiedenis te leren kennen, denk ik.
0: Ja, en in de trailer werden al twee verhalen even kort aangestipt. Maar wat voor soort verhalen komen er nog meer voorbij?
1: Nou, je komt onder andere loop je door de Goorstraat in Delft. Daar woonden Daniel en Celine van IJssel, Daan en Lien genoemd. En die hadden daar een kledingzaak, de Adelaar. Dat is een van de verhalen in de potwalk. Zij kregen in 1938 een zoontje en die werd Pum genoemd. En toen hij 2 jaar was, moest hij met zijn ouders onderduiken. Maar omdat het lastig was met een klein kind, gingen zijn ouders onderduiken en werd hij ergens anders heen gebracht. Nou, zijn ouders dachten dat ze werden geholpen, maar werden geholpen door een NSB'er. Dus werden al snel verraden. Heel tragisch verhaal. En de kleine Pum van 2 jaar, die werd eerst naar Friesland gebracht. En daar zat hij met 3 andere kinderen, met z'n vieren zaten ze ondergedoken. Maar daar zijn ze blijkbaar ook verraden. Dus daar kwam de Duitse Weermacht. En daar wordt verteld in de potwalk dat Pum eigenlijk gered is doordat die Duitser geïnteresseerd was in een auto of een busje die te koop stond. En vroeg hoeveel die daarvoor moest betalen. En het antwoord luidde 4 kinderen. Dus dat heeft hem gered. Ja. En daarna is hij naar Zuid-Limburg gebracht. En nog naar een aantal andere plekken. En uiteindelijk na de oorlog door zijn opa opgehaald. En weer naar Delft teruggebracht. Maar heel verdrietige geschiedenis. Ja. Het heeft ook zijn hele leven invloed op deze meneer gehad. Nou, dat soort verhalen komen ook in de potwalk naar voren. En dat vond ik zelf een heel aangrijpend verhaal.
0: Jazeker. En ik ben geboren en getogen in Delft. Het heeft zich allemaal afgespeeld op plekken waar ik waarschijnlijk al mijn hele leven langs loop. Waarvan ik en heel veel andere inwoners van de stad me nooit heb afgevraagd wat daar allemaal achter die muren gebeurd is.
1: Ja, dat is het mooie van ook onder andere van de herinneringsstenen van de Stolpersteinen. Dat je gewoon de kleinere geschiedenis leert kennen. Dus op de plekken waar je ofwel woont of waar je op bezoek bent en waar je langs wandelt. Dat je hoort wat er op die plek gebeurd is. En dat is juist waarom de potwalk ook zo'n krachtig middel is. Want je loopt er daadwerkelijk langs.
0: De lancering is maandag en hij is dan te downloaden op de telefoon. En mensen kunnen zelf gaan wandelen wanneer ze daar tijd voor hebben. Waar kunnen we hem vinden?
1: Je kan de app downloaden, die heet NPO Potwalk app. En als je die hebt gedownload, dan ga je op zoek naar Joodse verhalen uit Delft. Er staan meerdere potwalks in, maar onder andere deze in Delft. En dan moet je de audio kan je downloaden. En vervolgens ga je naar het startpunt en dat is bij het station in Delft. En daar kan je lekker beginnen met wandelen met je oortjes op of je koptelefoon. En dan een mooie wandeling maken van zo'n 5 kilometer.
0: Ja.
1: En de audio is ongeveer 70 minuten vol. Volgens mij. Dus het is een mooie wandeling.
0: Ja, ik ga dat zeker doen, want ik wil dit allemaal horen. Dankjewel, Gabrielle.
1: Dankjewel.
4: Je luistert naar Uit met Rogier van der Zanden.
5: You've painted up your lips and rolled and curled your tail.

still need some company.

0: Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Kenny Rogers, Ruby, don't take your love to town. De agenda. Huis van Vervoering is de plek voor podiumkunst voor alle 55-plussers in Den Haag. Elke twee jaar geven zij een zogeheten huisvoorstelling. En dat is dit jaar een ode aan de vrouwen in ons midden. Vrouwen die ons zijn voorgegaan en die nog zullen komen. Je kunt deze bekijken op 16 en op 23 mei in het Zeeheldentheater in Den Haag. Meer dan 20 vrouwen nemen je mee in hun onverschrokken daden. En die zijn gekozen na een oproep in de stad. Het zijn dus echte verhalen van echte vrouwen. Deze voorstelling is er volgende week zaterdag 19:30. Cabaretier Chill Arts stond in 2020 in de finale van het Leids Cabaret Festival. En nu is hij terug in de stad met zijn voorstelling Hoe heeft het zover kunnen komen? Zijn achternaam gebruikt hij trouwens niet meer op het toneel. De artiestennaam is nu gewoon Chum, kort maar krachtig. En dat is ook een beetje zijn stijl. Het is beheerst komisch wat hij doet. We volgen Chum op singlesweekenden, groepsreizen en zelfs tijdens skydive. Allemaal goed bedoelde pogingen om het leven en de liefde te doorgronden. Donderdag in de Stadsgehoorzaal in Leiden. En in Theater de Vijand in Den Haag kun je vrijdag en zaterdag naar de voorstelling Oh, oh, we zijn Europeaan geworden. Theatermaakster Elif Sulemes die baseerde die voorstelling op een verhalenbundel die haar vader schreef. Hij was een schrijver en een arbeidsmigrant. En de voorstelling vertelt over het leven van de migrantencommunity in Den Haag in de jaren 90, maar wel met een hedendaagse blik. Een voorstelling met humor, zelfreflectie en kwetsbaarheid. Vrijdag en zaterdag in het Zeeheldentheater in Den Haag.
2: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
3: Mijn naam is Sjaak Bral en mijn keuze voor de eeuwige roemlijst is Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. De jaren 80, samengebald in één lied dat nog steeds actueel is. Actueler dan ooit, want iedereen wil over de wereld heersen. En jij kan dat ook als je op dit nummer stemt in de eeuwige roemlijst.
4: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2:00, natuurlijk op Radio West.

0: James T.W. When You Love Someone.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: In Adres onbekend morgen Martin van Zuylen. De naam viel vorige week ook al. Hij groeide op in Rijnsburg, maar wil graag meer weten over zijn moeder. En haar naam is Marta Martens, die is ook al genoemd. Maar ja, er is nog wel wat hulp nodig bij deze zoektocht volgens mij. Ron Kast, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Rogier. Ja, ik dacht na de oproep vorige week bij jou, die Marta Martens, die staat vooraan, die wil dit wel. Maar er lijkt iets aan de hand te zijn toch met dit verhaal, moet je horen. Mm-hmm. Hij heeft altijd het heel goed gehad bij zijn adoptiefamilie. En hij is ook altijd wel nieuwsgierig geweest naar zijn moeder. Maar hij heeft wel altijd gedacht, ja, zij heeft mij onder moeilijke omstandigheden afgestaan. Misschien wil zij hier wel helemaal niet meer mee geconfronteerd worden na al die jaren. Wat er gebeurd is, begin jaren 70, het zal 1970 zijn geweest, heeft zij een relatie gehad met een man waarvan hij zelf zegt, ja, een buitenlandse man, dat heel breed. Hij zegt, ik zie er zelf nogal donker uit. Mm-hmm. Hij hoopt dat het een Braziliaanse man is, omdat ze in Brazilië zo goed kunnen voetballen, zegt hij. Oh, ja. Maar hij zoekt zijn vader niet, hij zoekt zijn moeder. Hij wil alles weten dus over Marta Martens, maar die was 14,5 in 1970. Dus ja, daar zijn moeilijke omstandigheden geweest. Hij heeft haar kind moeten afstaan. Misschien heeft ze het wel nooit mogen zien. Hij heeft inzage gehad in het voogdijregister. En daardoor heeft hij nu wat gegevens, dat ze toen woonde in de Van Diemenstraat nummer 118 in Den Haag in de jaren 70. Bij haar ouders, neem ik aan. En er is een keer een moment geweest dat hij in het dierenpark Wassenaar zat. En dat daar een blonde vrouw op de hoek stond met blauwe ogen. En dat heeft hij voor ogen. En later heeft hij van zijn adoptieouders gehoord dat ze in dat dierenpark Wassenaar af en toe een afspraak met haar hadden, met Marta, zodat ze haar eigen kind kon zien. En nou heeft hij dat de hele tijd voor ogen. Ja. En wij denken, nou, dit is natuurlijk een makkie. Maar helemaal niet. De naam Marta Martens is niet te vinden in de registers. Misschien heet ze net anders, heeft ze de naam veranderd. Ja. En hij hoopt alleen maar, ja, dat zij denkt, ik durf het aan, want hij nodigt haar van harte aan. Hij zegt, ze mag haar kleinkinderen zien, ze mag haar kinderen zien. Ze is nog, met andere woorden, van harte welkom.
3: Ja, zoek mee, zeg ik tegen alle luisteraars van Radio West. Naar Marta Martens dus. Kijk naar haar uit. 0800 30 30 300. Dan Pieter Lagendijk. Hij is er niet meer, maar er wordt gezocht naar verhalen over hem.
4: Ja, dat kon door Joke Hilhorst. Zij had heel goed contact met hem. Hij was een man die tijdelijk beroemd is geweest. Hij is medeoprichter van Greenpeace. Hij heeft langdurig gevaren op de Rainbow Warrior, het schip van de Greenpeace.
3: Ja, en, opgeblazen toen, door de Fransen, geloof ik, zoiets.
4: Zeker, ja. En hij heeft de wereldzeeën bevaren om walvissen te steunen. En hij stuurde haar luchtpost. En zij heeft ook het idee dat ze een soort luchtpostrelatie hadden. Want waar hij was, schreef hij haar een brief. En dat heeft zoveel indruk op haar gemaakt. Zij heeft zich ook gaan inzetten voor de natuur en voor walvissen en voor het klimaat. En hij is in 1984 overleden omdat het niet goed met zijn gezondheid ging. Mm-hmm. En hij voelde zich immobiel en toen heeft hij zelf een einde aan het leven gemaakt. En sindsdien denkt ze nog steeds aan hem en wil zijn familie van hem spreken. En andere mensen met herinnering aan voor haar een hele grote, hij was ook 2 meter lang, een grote sterke man die Pieter Lagendijk heette, 40 jaar oud, 39 denk ik, is geworden.
3: Ja, en soms komen er ook verhalen weer terug in Adres Onbekend. Ik herinner mij nog, dat was 1,5 jaar geleden, vertelde je mij net, Maria van Loon, die een ex-schoonzus zocht. Een verhaal dat zich afspeelt op de Haagse Kunstacademie. En daar zijn ontwikkelingen, geloof ik, hè?
4: Ja, daar zijn zeker ontwikkelingen. En dat is ook mooi om te vertellen. Er gingen 4 vrienden van de academie. Gingen vanuit Rijswijk in begin jaren 60, 1961 is het geweest. Op vakantie met z'n allen. Het waren 2 vrienden en vriendinnen. Het waren 2 stelletjes. En het was de broer en de zus van Maria van Loon. En haar broer is toen om het leven gekomen. En dat kwam omdat ze een autootje hadden gehuurd. En die is tegen een boom tot stilstand gekomen omdat het stuur onderweg afbrak.

0: Heel eng.
1: Ja.
0: En de vriendin van haar broer, Mickey Oosterveer, is toen met sirenes naar het ziekenhuis gebracht. En die hebben ze daarna nooit meer gezien. Ze weten wel dat ze naar Nederland is gekomen, maar Mickey Oosterveer heeft nooit meer contact opgenomen, op willen nemen, wat er ook aan de hand was. En daar vragen ze nu eigenlijk al sinds dat ongeluk 65 jaar lang om. En nu is daar ineens een ontwikkeling. En lijkt Mickey Oosterveer misschien wel Mieke Oosterveen te heten.
1: Ja.
0: En ik heb een oud adres. Dat is de Oosterhesselenstraat in Den Haag. Maar dat is dus een adres uit de jaren 60.
1: Juist. Nou, morgen meer, denk ik, op Moederdag. Dat is hier op Radio West 12.2, adres onbekend. Tips, ik zeg het nummer nog een keer. 0800 30 30 300 of naar zoeken het adresonbekend.nl. Dankjewel, Ron. We horen je morgen weer.
0: Heel graag. Dag Rogier, dank je.

0: Ik merkte net op hier tegen technicus Kees dat het wel heel erg jaren 80 klinkt, dit nummer. Maar het nummer komt uit 1977, dus het is nog veel langer geleden dat het werd opgenomen. Donna Summer, I Feel Love. Zometeen in het derde uur vanuit de The Hague Pride en meer.
1: Het was wel een zware marathon. Mooi, mooi.
2: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
3: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen.
4: Omroep West is er natuurlijk voor je bij.
3: Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
5: Ik had me hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel lekker. Ah, ik ben kapot.
3: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
6: Alleen op TV West.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
18: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
19: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
20: In Den Haag is het 15 graden, 16 graden in zonnig Gouda. Het is lenteweer en dat blijft het naar verwachting vanmiddag ook.
21: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
20: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie in Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel dat hij vermoedt dat de explosie politiek gemotiveerd was. Als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dicht. In Nieuwebrug merken inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door het dorp. Daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Bij een ongeluk op de oude spoorbaan in Zevenhoven is een motorrijder om het leven gekomen. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, maar aan de schade is te zien dat de motorrijder de zijkant van een auto heeft geraakt. Het ongeluk gebeurde op de doorgaande weg tussen Zevenhoven en De Hoef. De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overig nieuws.
22: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner. vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
20: Even kort voor de verkeersinformatie naar de ANWB.
0: Op de A20 hoek van Holland-Gouda rijdt het even langzaam tussen Schiedam en Rotterdam-Noord. Er staat 3 kilometer en dat kost je 5 minuten extra.
20: Na de reclame muziek van Wet Wet Wet. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Installatiebureau van Ginderen.
23: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
24: Nu, later en altijd.
25: Ga je bijna met pensioen?
26: Ja.
25: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
26: Nee.
25: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
27: Wij zijn Medipoint.
28: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
29: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
28: En voor de aangepaste fiets van Maria.
30: En zo kan ik er weer op uit.
28: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
27: Medipoint.
28: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
31: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
28: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
32: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
33: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
34: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
33: Sorry Bo, het is beauty.
34: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
35: True Lease met Grenke.
36: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
35: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
36: Precies wat we nodig hadden.
35: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
34: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
35: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
37: Tot 12 uur.

0: Wet, wet, wet. Angel Eyes, dit is 10 minuten over 11. Dr. Anders P. die zong en schreef ooit: men heeft wel eens in Rotterdam gesidderd als de Noorman kwam. Hij is ontuchtig, vreed en slecht en men verstaat niet wat hij zegt. Nou, zin die weliswaar heel grappig was, maar inhoudelijk van geen kant klopt. En in Archeon in Alphen aan den Rijn willen ze vanaf donderdag laten zien dat die Noormannen, die Vikingen, ook eigenlijk hele gemoedelijke en vriendelijke mensen waren. Dat is tijdens het Vikingweekend waar je zo meteen meer over gaat horen. Ik ga straks ook weer de krant doornemen met Richard Grootbot. En wordt morgen net zo'n stralende dag als vandaag? Die vraag stel ik straks aan weerman Jordi Bloem.
1: Uit.
0: Den Haag is dit jaar de eerste stad in Nederland die het Pride-seizoen aftrapt. Tot en met volgende week zaterdag is er een week lang The Hague Pride. Een week waarin aandacht wordt gevraagd voor de positie van queer, ofwel LHBTQ+, plus, of hoe je het tegenwoordig ook wil noemen. We weten allemaal wat er bedoeld wordt. Er zijn optredens, er is een markt en het hoogtepunt is over een week de Pride Walk. Henk-Jan Meppelink van de organisatie vertelt wat we allemaal kunnen verwachten.
2: Wij zijn ruim een week. We hebben een heel uitgebreid programma. En daarom hebben we ook er een week van gemaakt om zoveel mogelijk de queer community in Den Haag ook zichtbaar te maken.
3: En wat is er allemaal te doen?
2: Ja, eigenlijk bijna te veel om op te noemen. We beginnen met een openingsprogramma. En daarna hebben we een agenda vol met wel 70 activiteiten... die gedurende de week, maar ook nog in de week erna... In Den Haag plaats gaan vinden. Van filmvoorstellingen, theatervoorstellingen... het schilderen van protestborden... tot gezellige bijeenkomsten. En op zaterdag de 16e mei hebben we onze Pride Walk... de protestmars door rond het centrum van de stad. En die sluiten we af met een Pride Party op de Koekamp bij het Centraal Station.
3: Is er nog iets van een thema?
2: Ja, het thema is Proud to be United. Dat is het thema wat we gekozen hebben voor dit jaar. Omdat we echt zien dat we als queer community met Pride ook proberen ook de handen in één te slaan. En met z'n allen de trots uitstralen. En ook met z'n allen opkomen voor de rechten van vooral de mensen in de queer community. Die het op dit moment gewoon lastiger hebben dan anderen.
3: Heb je dan specifiek over een bepaalde doelgroep?
2: Ja, zeker transgender personen hebben het op dit moment heel erg lastig. Dat zie je een beetje overkomen waar je ook uit Amerika. We zien nu ook dat er zelfs transgender personen uit Amerika naar Nederland komen om hier te komen wonen. Dus er zullen ook een groep van meelopen in de Pride Walk. Non-binaire personen hebben het ook op dit moment lastig. En we willen ook echt aandacht besteden aan de queer vluchtelingen die nu naar Nederland komen. En in Nederland zijn en die ook in hele lastige situaties zitten.
3: Ja, want hoe zou je het... klimaat met betrekking tot de queer community omschrijven?
2: Het klimaat in Nederland, ja, het wordt wat kouder. Het kouder en natter. Discriminatie neemt toe. We zien dat ze af en toe ook geweld toeneemt. Er zijn ook weer een aantal onderzoeken geweest dat ook queer jongeren, dat het zelfmoordpercentage onder queer jongeren, dat al hoog was relatief, maar dat ook weer aan het toenemen is. Dus ja, koud.
0: Ja, zegt Henk-Jan Meppelink van Pride The Hague. Het evenement begint dus vandaag. En de hele komende week zijn er activiteiten met volgende week zaterdag de Pride Walk. En dat is natuurlijk het meest in het oog springend. Dit is Shirley Bessie, Goldfinger.

0: Shirley Bassey, Goldfinger.
1: De agenda.
0: Theater Het Onderdak in Sassenheim staat volgende week zaterdag helemaal in het teken van disco, funk en feel good vibes. De Shake Shake Shake Band gaat daar optreden. Dat is een elfkoppige band en ze brengen een eerbetoon aan Casey en de Sunshine Band. Dus al die grote hits ga je horen. Denk aan That's the Way en Shake Your Booty. Uiteraard mag er gedanst worden. Sterker nog, het nodigt echt uit om te dansen, want er is maar een heel beperkt aantal zitplaatsen. Volgende week zaterdagavond, 20:15, in Theater Het Onderdak in Sassenheim. Er zijn mensen die naar Afrika reizen om daar op safari de Big Five te gaan zien. Maar dat is helemaal niet nodig eigenlijk. Want in de zompige polders en de eindeloze sloten van het Groene Hart, daar leeft een eigen Big Five. Welke dieren dat zijn kun je ontdekken in het gemaal van Haastrecht. Ik ga ze niet allemaal verklappen, maar de muskusrat zit erbij en de snoek. En de rest moet je zelf maar even uitzoeken. De nieuwe tentoonstelling is vorig weekend geopend. En die kun je de komende tijd zien in het gemaal van Haastrecht. Want het is eigenlijk een klein museum tegenwoordig. Indiaanse dans zie je vanavond in Theater de Regentes in Den Haag. Het is een van de meest ontroerende liefdesverhalen uit de wereldliteratuur, Shakuntala. Ze krijgt een diepe liefdesrelatie met koning Dushyanta, een verboden liefde, dus ze trouwen in het geheim. Maar er is ook een vloek en die maakt het geheel er niet makkelijker op. Het stuk wordt gebracht door 20 dansers, er is live muziek en vooraf kreeg je ook een inleiding op de voorstelling. En het is vanavond in Theater de Regentes in Den Haag.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Danny Vera, Pressure Makes Diamonds. 9:59 is het.
1: Uit.
2: Wat staat er in de krant?
0: Aan Richard Grootbot deze zaterdagochtend de eer om de kranten te bekijken. Ja, het leuke van de zaterdag is natuurlijk altijd dat ze volstaan met wat meer achtergrondverhalen.
3: Belletrie deze keer een beetje. Beetje een luchtige, warme luchtballon.
0: Ja, precies. Nou ja, dat is ook het hele idee achter dit krantenoverzicht op zaterdag natuurlijk. te beginnen met het Rivoli, het pretpark Rotterdam.
3: En het ongenoegen daarover, mag ik wel zeggen. Want in het AD een interview met de nieuwe eigenaar van dat pretpark in aanbouw, kunnen we wel zeggen, in Rotterdam. Hè. De miljonair Wim Beelen heeft het gekocht voor een appel en een ei van de bekende horecaondernemer Henny van der Mos. Nou, een appel en een ei en 6,5 miljoen euro trouwens. Maar nou blijkt dat hij toch niet zo heel blij is. Want in het AD beschuldigt hij Henny van der Mos ervan dat hij besturingsprogramma's onder andere heeft weggenomen. Roof. Oh. Het woord valt echt. Wij hebben er beelden van, dreigt de miljonair.
0: Oké, ik moet je ook eerlijk wel zeggen, ik ben een liefhebber van attractieparken. Maar als ik hier dan langsloop, heb ik dan niet het idee van, daar moet ik naartoe.
3: Wat een vergane glorie.
0: Ja, goed. Na de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough, de bekende bejaarde BBC-bioloog, die deze week met speels gemak 100 kaarsjes uitblies, dacht de redactie van Trouw, hoe word je dat eigenlijk, 100? Nou, in de krant een interview met Ab en Corrie, die alle twee de mijlpaal al hebben behaald. En wat blijkt, om 100 te worden moet je vooral bezig blijven. Mijn week zit elke keer helemaal vol, zegt Corrie. Terwijl ze door haar agenda bladert in Trouw. Ja, het is ook een beetje een geluk en een goede genen hebben natuurlijk.
3: Dat denk ik ook, ja. Nou, heel Journalistiek Nederland heeft deze week achter hem aangejaagd. Mag ik u interviewen? Maar de Volkskrant wist dan toch echt Donald Pols te strikken voor een interview. Ja. Pols is die oud-directeur van Milieudefensie, hè? Die overstapte naar Tata Steel. Nou, hij zegt in de krant, ik had veel reacties verwacht, maar niet zo agressief als waarmee ik nu mee te maken kreeg. Hè. Hij is er alleen maar door gemotiveerd om de koers van Tata in een groenere richting te duwen. Ook voor Tata staat er heel wat op het spel, zegt hij. Opmerkelijk is wel echt de foto bij het verhaal. Dan zie je Pols en profiel met een hoed op en een blik in de verte die je niet anders kunt omschrijven dan vastberaden. Als je er een geluid bij zou moeten maken, dan is het... Pols is duidelijk niet van plan om zich in IJmuiden de kaas van het brood te laten eten.
0: Ja, ik hoorde afgelopen week iemand zeggen, het is niet dat het nou een slechte man is, maar hij is ongelooflijk naïef dat hij denkt dat hij echt het verschil kan maken bij Tata Steel. Maar ja, misschien is dat wel zo. Ja, je weet, hij weet meer dan mij natuurlijk.
3: Ja, dat vervelende is dit. We kunnen geen van allen in de toekomst kijken.
0: Nee.
3: Maar vastberaden is hij wel.
0: Ja, precies. Nou, dit kunnen we dus lezen in Trouw. Hè? Nee, ja. In de Volkskrant.
3: Nee, Volkskrant. Ja.
0: Een interview met de naar Nederland teruggekeerde voetbalinternational Shanice van de Sanden. Geen familie, want je schrijft het anders. Hè. Ze werd gisteravond met PSV kampioen. Dan wel ten koste van ADO, maar als je het verhaal leest krijg je toch wel waardering voor Shanice. Na 9 jaar in het buitenland kan ze haar familie eindelijk eens wat vaker zien. En wat blijkt, ze is enorm populair bij een groeiende groep neefjes en nichtjes die graag met haar voetballen op straat. En dan heeft haar vriendin recent ook nog het leven geschonken aan 2 kinderen. Staat allemaal in Trouw. Ja, ik vind haar ook een leuke vrouw, Shanice van de Sanden.
3: Zeker. Nou, als ik een neefje zou zijn, dan zou ik ook met haar zou ik willen voetballen buiten op straat en dan eens even de vloer aanvegen met de hele buurt.
0: Goed idee. Dankjewel, Richard.
3: Hoi.
0: Dit is Santana. Samba Patti.

0: Santana, Samba, Patti. Het belooft een prachtige dag te worden. De zon die schijnt nu al uitbundig, maar de temperatuur is wat aan de lage kant en die wordt volgens mij ook niet heel erg veel hoger. Ik vraag dat aan Jordi Bloem van de Weerexperts. Goedemorgen, Jordi.
1: Ja, vandaag is het nog een vrij warme dag.
0: Toch nog wel?
1: Ja, okay. Vanmiddag halen we 19 of 20 graden. Dan zou je aan de bovenkant van wat gangbaar is voor de tijd van het jaar. 16 graden is ongeveer de norm, 16, 17. Nou, dat is meteen de temperatuur van morgenmiddag. Dus dan weet je dat alvast.
0: Juist. Nou, ik kwam hier vanmorgen naartoe op de scooter. En toen dacht ik,
1: was nog fris.
0: Ja, ja, na 10 minuten, ik ga even die handschoenen pakken en even aandoen. Want het was nog wel nodig. Maar vanmiddag natuurlijk helemaal niet meer. Maar er gaat wel iets veranderen. Daar hebben we het straks eventjes over, denk ik. Vandaag dus nog heel zonnig. Ja. Ja, wat kun je er verder nog over vertellen?
1: Nou ja, dat we voorlopig nog eventjes de invloed hebben van een paar hoge drukgebieden. Eentje trekt nu weg richting Finland, Noordwest-Rusland. Maar er ligt er ook eentje op de oceaan. Die wordt wat belangrijker. Maar daartussenin zien we ook een op zich zwakke storing. Maar daarachter zit wel lucht vanaf de Poolstreek. En die bereikt ons vanaf maandag. Want we krijgen toch een aantal dagen achter elkaar met nog wat lagere temperaturen. Dus dan weet je dat ook alvast. Maar dat hoge drukgebied zorgt er vandaag voor dat we inderdaad volop zon hebben. Her en daar zie je een beetje bewolking ontstaan landinwaarts. De eerste stapelwolken. Nou, dat blijft vanmiddag zo. Landinwaarts misschien iets meer bewolking. In een brede kuststrook lijkt het zonnig te blijven. En dat met een graad of 17 of 16 pal aan zee vanmiddag met een wat meer noordelijke wind. Landinwaarts is de wind iets meer noordoost, zwak tot matig, dus het is wel rustig. En vandaar dat het landinwaarts net wat warmer wordt. Wat ik al zei, tot 20 graden gaat het vanmiddag opwarmen. Ook in de loop van de middag is dat. Komende nacht gaat de temperatuur dalen tot ongeveer 8 graden. En dat is dan minder koud dan afgelopen nacht. Toen hadden we her en der plaatselijk dus vorst aan de grond. Mm-hmm. Komende nacht gebeurt dat denk ik niet. De aangevoerde lucht is iets warmer. En we zitten ook natuurlijk in een wat warmere middag. Of komen we uit een warmere middag. Ja. Weinig of geen bewolking vannacht. Opklaringen dus en weinig wind. En dan morgen, dan komt er vanaf de Noordzee dus een zwakke storing door, maar wel zonder regen. Wel wat meer wolkenvelden, minder zonneschijn. Helemaal bewolkt lijkt het morgen niet te worden. Een beetje afwisseling van zon en wolkenvelden. Mm-hmm. Wat stapelwolken, maar ook hogere en middelhoge wolken. Dus er is weer wat te zien in de lucht. Mm-hmm. En dus wel droog, denk ik, ook in Leiden bij de marathon. Ja. En dat met een graad of 17 morgenmiddag, ook in Leiden en omgeving. En wel wat meer wind. Morgenochtend nog weinig wind. Morgenmiddag steekt die op uit het noordoosten of noorden. Matig, kracht 4, ook in Leiden, zeker in het open gebied. Mm-hmm. En aan zee kan dat een vrij krachtige wind worden, windkracht 5. Ja, die wind is dus wat meer morgen en dus een minder hoge temperatuur.
0: Ja, ik ben zelf geen hardloper, maar ik denk dat dit op zich een prima...
1: Dat denk ik ook. Ja, ik ook niet hoor. Maar ik heb het wel eens gehoord van collega's. Het moet ook niet te warm zijn. Nee. En ja, te koud is ook niks. En regen en wind. Dan koel je natuurlijk heel snel af. Dan moet je nog wat harder lopen. Precies. Maar ik denk dat morgen de omstandigheden wel goed zijn. De zonkracht is natuurlijk wel vrij hoog, maar er zitten ook af en toe wat wolkenvelden voor de zon. Ja, wat ik al zei, het wisselt af. En voor diegenen die niet gaan lopen of maar een stukje gaan wandelen, ja, dan ziet het er dus ook wel goed uit. De wind is misschien wat minder. Nou ja, dan hebben we op maandag ook een vrij stevige noordwestelijke wind. Windkracht 3 tot 4. Aan zee misschien nog windkracht 5. Ook dan een afwisseling van zon en bewolking. Maar dan is de kans op een enkele bui wat groter. Of 's middags passeert er dan een zone met wat meer bewolking en een beetje regen, dat zou kunnen. Het is allemaal te weinig voor de droge natuur. En het regent zeker ook niet heel de dag. Maar wat belangrijker is misschien om te vermelden is dat de middagtemperatuur terugvalt naar ongeveer 12, hooguit 13 graden. Is opeens onder de maat voor de tijd van het jaar.
0: En is dat dan het begin van een periode met wat wisselvalliger weer? Lagere temperatuur ook?
1: Ja, het blijft zo'n beetje. Nou, het wordt misschien rond het midden van de week even 15 graden. Met hemelvaartsdag 13 of 14 graden. Dus dat blijft ondermaats. En daarbij hebben we inderdaad wat wisselvallig weer. Waarbij dinsdag en woensdag het geneest zoveel regent. Het grotendeels ook droog zou kunnen blijven. Bij ons met perioden met zon. En dus woensdag misschien wel 15 graden. Ook iets minder wind. Maar dan uit een west-zuidwestelijke richting. En de hogere luchtlagen worden iets minder koud. Maar warmen niet heel sterk op. Dus die luchtsoort blijft op zich wel fris. En datzelfde geldt dus voor Hemelvaartsdag. En ook wel op vrijdag 15 mei. En dan in het volgende weekend lijkt het erop dat het toch weer geleidelijk aan wat gaat opwarmen. Ja, kouder dan de dagen daarvoor kan ook bijna niet. In mei, met ook wat meer ruimte voor de zon en afnemende kans op regen. Het is een beetje jammer dat juist op en rond de Hemelvaartsdag de kans op regen net wat groter is. Ja. Enkele buien heb je ook wel droge perioden. Dus een echte regendag verwacht ik niet voor de Hemelvaartsdag. Maar ik ga er nog wat aan doen. Althans, ik ga het proberen om het wat droger te maken.
0: Oh, ik dacht, je hebt een lijntje met de weergoden van joh, kunnen we daar nog wat aan
1: misschien veranderen? Dat ik de weerkaarten zo een beetje kan bespelen. Nou ja, dat is natuurlijk onzin dat het net allemaal wat meevalt. Maar ja, voor de natuur valt het tegen, want er moet veel meer regen vallen. Dat beetje wisselvalligheid wat er dus aankomt, is te weinig.
0: Ja, ja, hoeveel ja, dagen zou het moeten regenen of weken zou het aan een stuk moeten regenen?
1: Weken, ja, het is meer de gemiddelde maandsom wat je normaal in een maand opvangt. Dat heb je eigenlijk nodig om dat neerslagtekort weg te werken. Dat is het zo'n beetje.
0: Ja.
1: En dat is wel meer dan 70 millimeter, zelfs tot 80 millimeter aan toe ongeveer. Dat is dus 70 tot 80 liter water per vierkante meter. Dat kom je dus de komende weken nog tekort.
0: Ja.
1: Ja, en dat wordt dus niet weggewerkt, denk ik.
0: Nee, want dat vraag ik me dan ook af. Want de kans dat het natuurlijk weken ineens stuk door regent, die is eigenlijk niet heel. Dus dan hebben we gewoon in de zomer straks een heel groot probleem met droogte.
1: Dat zou kunnen. Ja, je hebt af en toe van die stortbuien. Hè? Dus als je dan bijvoorbeeld in de zomer, kun je zomaar een bui hebben met 50 tot 80 millimeter. Dat kan. In een hele zware bui. Maar ja, dat is dan meteen weer net te veel in één klap voor die natuur. Ja. Om dat allemaal te verwerken, zeg ik altijd maar. Dus het mooiste is, ja, af en toe regen, motregen, heel gezapig, lichte regen, dat dan iedere dag valt. Ja, dat is in het zomerhalf jaar bijna niet. Af en toe komt het dus wel eens als een regenstoring door. Maar vaker gaat het om wat stevigere buien met onweer. Ja, daar heb je dan ook weer te weinig aan. Maar goed, we gaan het afwachten hoe het zich de komende weken ontwikkelt. Maar vooralsnog ziet het er voor de droogte dus niet zo best uit, inderdaad.
0: Nee, laten we allemaal veel regendansjes doen. Wie weet helpt het, wie weet nooit.
1: Doen we.
0: Ja. Dankjewel, Jordi.
1: Joe.
2: Je luistert naar Uit met Rogier van der Zanden. Dit is Radio West. Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
3: De ontknoping in de top van het amateurvoetbal komt steeds dichterbij. Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
2: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
4: Op 89.3 Radio West.

0: Olivia Newton-John, Magic.
1: De agenda.
0: De rondvaartboot van de Meervaarder vaart weer door de polders van Zoetermeer en Voorschoten en over de Vliet. Vertrek is altijd geitenboerderij Het Geertje. Daar stap je aan boord van een hybride platbodem. En zo ervaar je dan de wereld vanaf het water. Gidsen vertellen je over de geschiedenis van de polders en van de flora en fauna. En ze hebben ook regelmatig themavaarten. Bijvoorbeeld de vroege vogelvaarten. Morgen de moederdagvaart en de zomeravondvaarten. En wat ze ook nog doen zijn zorgvaarten. Die zijn dan bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers. Meer informatie op rondvaartzoetermeer.nl. Museum Noordwijk heeft nu een tentoonstelling over doopjurken. Aan de hand van die doopjurken van 1880 tot 1960... ga je dan op reis door de geschiedenis van de doop en de ontwikkeling van doopkleding. Het gaat ook over de rituelen rondom de doop en de rol van de rijk versierde familiestukken. Die doopjurken zijn een traditie in zowel de katholieke als de protestantse kerk. En deze tentoonstelling zie je in Museum Noordwijk. Een bijzondere mijlpaal wordt dit jaar gevierd op kasteel en landgoed Duivenvoorde in Voorschoten. Dat bestaat namelijk 800 jaar en is daarmee een van de oudste landgoederen van Nederland. Ze vieren een uitgebreid jubileumjaar. Er is een film, een tentoonstelling, educatieve routes, historische concerten en buitendiners. De tentoonstelling is er dus nu al. En je kunt een werk van hedendaagse kunstenaars zien die zich hebben laten inspireren door het kasteel. En verder komen er nog een nieuw kinderboek over Duivenvoorde en nieuwe speeltoestellen.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Don't speak, no doubt. De Vikingen komen naar Alphen. Om precies te zijn, aankomende donderdag. Dan komen ze in grote getalen naar Museumpark Archeon. Want ze hebben daar 4 dagen lang het Vikingweekend. En het leuke is dat die Vikingen uit heel Europa komen. Jack Veldman, directeur van Archeon, kan mij daar alles over vertellen. Jack, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik moet je eerlijk bekennen, het is een stuk geschiedenis waar ik niet zo heel veel van af weet. Hebben er ooit echt Vikingen in ons land rondgelopen?
1: Nou, bij Dorestad was een hele grote handelsstad. Eigenlijk een van de grotere van Europa. Dat is wijk bij Duurstede. Mm-hmm. En daar, dat was echt een handelsstad. Er is hier niet zoveel veroverd, zoals dat in wat andere landen is gebeurd. Maar de Vikingen die gingen eigenlijk op rooftocht, zeg maar. Maar ze gingen land ontdekken. En, maar het is een volk wat eigenlijk heel veel ambachten ook heeft. Om natuurlijk wat een goed leven. We kennen allemaal de film van de Vikingen. En we zien hoe ze daar wonen en leven. En wij doen dat al voor meer dan 20 jaar, nodigen we al deze mensen uit. Dat zijn mensen, zoals jij en ik, die in plaats van voetbal of hardlopen wat Viking willen doen. En dat is echt leuk om te zien. En dat is heel interessant. En we hebben dit jaar een derde schip, een Vikingschip. En dat is de Helge Ask. En dat schip, even kort vertellen, bij Roskilde, mm-hmm. Een mooi plaatsje in Denemarken. Het popfestival is daarvan heel bekend.
0: Ja.
1: Hebben ze in 1070 een schip afgezonken tegen de vijand. En het schip hebben wij laten nabouwen. In samenwerking met het Leeuwarden Museum.
0: Ja.
1: En dat ligt nu bij ons, 15 meter lang, echt Vikingschip. En dat is de derde nu die we hebben.
0: Juist, ja. En het gaat dus om de ambachten, dat zei je al. Nu hebben die Vikingen altijd het imago dat ze nogal barbaars waren. Hè? Klopt dat?
1: Ja, ze hebben natuurlijk wel ook landen veroverd. Mm-hmm. Engeland, Ierland, dat is natuurlijk zeker zo. En, maar dat is niet dat het jaren achter elkaar was. En het verleden heeft vaak mooie aspecten, maar ook net als nu ook vervelende aspecten. En dat, mm-hmm. Maar dat zullen we bij ons niet zien, want de Vikingen hebben laten zien hoe ze leven, hoe ze eten, hoe ze feest maken en misschien een biertje drinken en een gezellige tijd hebben. En het is leuk om te zien dat er ook andere mensen op de wereld zijn die je niet zo gauw in je eigen stad, dorp of straat tegenkomt.
0: Ja, zeker. Ja. Dus dat is het Vikingdorp wat echt naar het park komt 4 dagen lang. Maar het is hemelvaart komend weekend. Dus jullie hebben ook een hemelvaartprocessie, zag ik. En dat is dan weer uit de middeleeuwen, volgens mij.
1: Ja, we hebben onze broeders, dat zijn 15 heren van het gemeenschap Pax en Bonum. En die zingen Gregoriaanse gezangen. Dat is heel leuk. En in ons klooster, het middeleeuws klooster, dat is een reconstructie van het klooster uit Dordrecht.
0: Ja.
1: 14e eeuw, 1350. Ja, en met hemelvaart moeten die natuurlijk een processie doen. En dat is een hele optocht door de stad, waar iedereen mee mag doen. En dat is een eeuwenoude traditie die we ieder jaar natuurlijk uitvoeren.
0: Ja, precies. En dan zijn er ook nog de kanondagen volgend weekend. Dat heeft te maken met die kanon van Nederland, denk ik. Hè? Wat is dat precies?
1: Nou, de kanon van Nederland, dat zijn 50 gebeurtenissen of personen of evenementen die in het verleden zijn geweest. En waarvan de regering en het ministerie van Onderwijs vindt dat wij die allemaal zouden moeten kennen. Nou, wij hebben er twee. Het Hunebed en de Mezo met Jaren Verzamelaars. Mm-hmm. En dat kun je komen zien. En alle 50 kun je ook komen zien. Die staan in een heel mooi boek, een heel mooi plattegrond. En daar weet je eigenlijk alles van onze geschiedenis. Als je die 50 kent.
0: Ja, nou, gebeurt dus van alles in Archeon. Wat ik me altijd afvraag, nog even terug te komen op die Vikingen. Er komen dus heel veel reenactors, zoals dat heet, naar jullie park toe. Ja, waar logeren al die mensen? Gaan jullie dan een soort kleine camping opzetten?
1: Ze nemen allemaal hun tent mee. Ze hebben mooie bedden bij zich, van plank en mooi met hout bewerkt. Schapenvachten, stro eronder. Die slapen juist buiten. Die vinden dat heerlijk buiten slapen. Nou, het is goed weer nu, maar ook in de winter vinden ze dat geen probleem. Dus een vuurtje erbij en dat is prima toeven. Hoef je geen medelijden te hebben, dat is gewoon perfect.
0: Ja, dat lijkt me ook een beleving voor de mensen zelf. Ook als het park dicht is, wordt natuurlijk heel gezellig rond het kampvuur, stel ik me zo voor.
1: Dat is natuurlijk zeer gezellig. We hebben hier nog een barbecue aan natuurlijk, met een grote speenvaart aan het spit. En dat wordt dan natuurlijk ook een feestavond.
0: Ja, ik denk dat jullie ook wel een populaire locatie zijn, hè, voor dit soort groepen. Want ja, hoeveel parken als Archeon zijn er in Europa?
1: Nou, dat is zo. En ze worden uitgenodigd ook voor andere evenementen natuurlijk. In grote steden of in het centrum van de markt. Maar bij ons is het natuurlijk echt in Dorestad. We hebben 3 locaties in Dorestad en 3 schepen nu liggen. Dus we zijn echt een wat vikingdorp.
0: Ja.
1: Ja, dat maakt het natuurlijk alleen maar leuk.
0: Ja, zeker. Nou, 4 dagen lang, dus vanaf donderdag, kunnen mensen het zelf ook gaan bekijken in Archeon in Alphen. Dankjewel, Jack.

0: Peter Tosh en Mick Jagger, Don't Look Back. Naar terugblikken doet Sjaak vaak wel eventjes op de afgelopen week in Broodje Bral. Ga je dat zo meteen ook weer doen?
1: Dat zal ik zeker wel doen. Ik reed net langs een vrachtwagen van Smits Uien. Ik weet niet of je die kent. Zit nu op de winkel, of de winkel is het Forumpark.
0: Ja?
1: Een van de grootste uienleveranciers van Nederland. En toen reed ik langs die auto en daar stond op: wij huilen voor u sinds 1948. En ik heb het idee dat het de afgelopen week ook weer een grote helppartij is geweest met al het nieuws. Maar we gaan het er zeker even over hebben. En we kijken natuurlijk ook even vooruit naar morgen. Want morgen is het?
0: Ja, moederdag uiteraard.
1: Loederdag, ja zeker. Ja. Dus daar moeten we het zeker ook over hebben. De Grijze Reigers, dat is die club bij ADO, die de oudere supporters ondersteunt. Die hebben kans op €10.000 die ze krijgen van de grote bank.
0: Oh.
1: Dus ik ga eens even praten met Cor van Welbergen. Die is daar de hoofdgeitenbreier van.
0: Ja, en die doet het dan op rijm waarschijnlijk.
1: Ongetwijfeld. Maar ik wil toch wel eens even weten hoe dat nou precies zit. Want het is toch wel een hoop geld. Ze kunnen het wel gebruiken, want ze zijn bezig met een personenlift. Het zijn Grijze Reigers natuurlijk.
0: Ja.
1: Het is allemaal een beetje ziek, zwak en misselijk. Dus dan is een lift wel handig op de tribune. Dus die komt er ook, heb ik begrepen.
0: Juist.
1: Ergens deze zomer. Nou ja, daar gaan we het over hebben. Natuurlijk weer prachtige muziek. Nou ja, de bakplaten, Smartlap natuurlijk. Voor Moedermorgen. Nou, dan weet je wel welk nummer, hè? Dan weet je het al.
0: Heintje?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, het nummer, het ultieme moedernummer.
1: Het ultieme loedernummer. Ja. God, heb ik nog meer. Ook heb ik nog een ander gesprek met Kerry van Renen. Van de vroegere Broeders de Gier. Hij gaat optreden met een bijzonder optreden. Dus er is genoeg te vertellen, Rogier.
0: Nou, mooi. Ik moet eerlijk zeggen, wij doen eigenlijk nooit haar moederdag. Mijn moeder is jarig op 9 mei. Dus ik ga vanmiddag de verjaardag vieren. Maar ik ga natuurlijk niet twee keer achter elkaar.
1: Ja, je moet het niet te gek maken.
0: Precies, lief, maar zo lief nou ook weer niet.
1: Twee keer taart, ja, schei aan. Nee, precies.
0: Maar de meeste mensen vieren wel moederdag natuurlijk. Zometeen Sjaak met Broodje Bral. En ik ben daar morgenochtend weer vanaf een uur of 9. Tot dan!

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
14: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
15: In Den Haag is het volgens het weerbureau van Sjaak Pral 20 graden. In Gouda meten ze een graadje minder. Het is zonnig en droog. Lenteweer is het.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. Leiden bereidt zich voor op de marathon van morgen. Diverse wegen in en rond Leiden worden daarvoor morgen afgesloten, zoals de Zeildijk. Ook het scheepvaartverkeer over de Oude Rijn wordt morgen stilgelegd, zodat lopers ongestoord over de brug kunnen. Er worden duizenden deelnemers en toeschouwers verwacht morgen. De organisatie benadrukt nog dat de start dit jaar niet op de Breestraat is, maar op de Koninginnenlaan. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie in Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn eigen advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel dat hij vermoedt dat de explosie politiek gemotiveerd is. Als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorpje en daardoor ontstaan juist daar lange files op die plek. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, dan nu het overig nieuws.
17: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten. Daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
15: Na de reclame muziek van Simon & Garfunkel. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
9: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
18: Installatiebureau van Ginderen.
19: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
23: Oh, wat betekent dat voor mij?
22: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
23: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
22: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
23: En moet ik verder nog ergens op letten?
22: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
24: Ik krijg een vakantiebroertje.
25: Huh?
24: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
25: Cool, wil ik ook.
26: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
27: EuropaKinderhulp.nl.
28: Tot 2 uur

0: Paul Simon nam een aantal jaren geleden afscheid van het publiek, maar treedt nu toch gewoon weer op. Hij kan dat blijkbaar niet laten. Simon & Garfunkel, Homeward Bound. Luisteraars, een hele goede middag en welkom in de lunchroom. Kom maar binnen. De lunchroom hier op Radio West staat wijd open. Broodjes worden geserveerd, tosties, gebakken eitjes, een verdwaald sausijzenbroodje en van alles en nog wat. Tot 2 uur ben ik bij je met het programma Broodje Brouw. En dat mag ik met veel plezier presenteren op deze, nou dat mag ik toch wel zeggen, zonovergoten zaterdag. Ik had net even met de nieuwslezer van dienst, Richard Grootbot, een gesprek over de temperatuur. Hij zei, ja, hoe heet is het nou eigenlijk buiten, hoe warm is het? Ik zei, nou, volgens mijn auto is het 18 graden, maar mijn gevoelstemperatuur is toch wel degelijk rond de 20 graden. Toen zei hij, nou, dan ga ik dan zeggen, nieuws. Dus ik weet niet in hoeverre ik invloed heb op het weer, maar het feit is dat het in ieder geval lekker warm is. Warm genoeg om even lekker op te warmen aan de zon. En natuurlijk te genieten van de muziek en van dit programma op Radio West tot 2 uur. Ik ga bellen met Cor van Welbergen. Cor van Welbergen is de man die de Grijze Reigers aanvoert. Dat is de supportersvereniging bij ADO van de mensen boven de 50, zou ik maar zeggen. Ja, Kerry van Renen ga ik even bellen. Dat is een van de gebroeders De Gier. Heeft een nieuw muziekproject. Heel erg bluesy, heel erg goed moet ik zeggen. En natuurlijk is het morgen moederdag. En gaan we daar de bakplaten, of de smartlap moet ik zeggen, voor draaien. Dat wordt natuurlijk niemand anders dan Heintje en mama. Dat kan natuurlijk niet anders. Tenzij je nog een betere suggestie hebt, dan mag je dat zeker laten weten. We kijken nog even terug op het nieuws van de afgelopen week. En dan zie ik toch dat het aan alle kanten een beetje piept en kraakt. En het meest schokkende nieuws vond ik in ieder geval, nog afgezien van het Hantavirus en het feit dat Ali B. een perverseling is, volgens de rechter, dat er een einde komt aan een toch een jarenlange traditie. Het eerste vaatje haring gaat nooit meer geveld worden. De Hollandse Nieuwe wordt niet langer geveld. Vlaggetjesdag gaat wel gewoon door op zaterdag 20 juni. Dat is eigenlijk het startmoment van het haringseizoen. Maar het eerste vaatje haring gaat eraan. Er komt een nieuw evenement voor in de plaats. En dat heet, nou, hou je vast, hoe komen ze erop? Komt-ie? Happy Haring. En dat zal dan moeten zijn Happy Haring, ik weet niet wat. 1986 werd het eerste vaatje geveld. Toch nog 90.000 euro was dat toen waard. Dat ben ik in de war. Dat was vorig jaar 90.000 euro. In 1986 zaten we nog in de dubbeltjes en de stuivertjes. Vorig jaar ging Vlaggetjesdag ook niet door vanwege de NAVO-top. En toen dachten ze, nou weet je wat, we gaan het lekker op een andere manier aanpakken. Is er natuurlijk wel een reden voor, want jongeren happen niet zo graag meer in de rauwe vis. En daarom proberen ze de haring nu aan de man te slijten via TikTok. En dat gaat dan met influencers en weet ik het allemaal. Ja, een traditie gaat eraan. Aan de andere kant, hoe meer dingen veranderen, laat wel wezen, hoe meer dingen veranderen, des te meer ze nooit meer hetzelfde zijn. Dus haring in het land, dokter aan de kant, is ook al een beetje vergaan, zou ik maar zeggen. Het moet ook wel, want 16% van de jongeren had nog maar een haring. Ja, en dat is natuurlijk onbegrijpelijk. Op een gegeven moment krijgen we daar toch problemen mee. Dus er komen influencers en topchefs die gaan laten zien wat er allemaal kan met deze zilte lekkernij. En dat betekent een einde aan de Scheveningse haring. Althans, aan de zee dan, zou ik maar zeggen. Misschien gaan we wel heel wat anders eten aan de zee. Misschien wel, wie zal het zeggen? Wat zullen we gaan eten aan de zee?
1: Ladies and gentlemen, D-N-C-E.
0: Weet je wat misschien lekker is ook? Cake. Hey. Cake aan de oceaan. Waarom niet? Lekker.

Ik ben Rogier van der Zanden en voor de eeuwige roemlijst wil ik voordragen Alphaville met Forever Young. In de eerste plaats omdat het het liedje was van Jade Kops en we kunnen Jade niet genoeg blijven herdenken en blijven herinneren. En in de tweede plaats ook omdat ik het eigenlijk wel een heel vrolijk en positief nummer vind. Dus stem op Alphaville Forever Young.

0: The Common Linnets. Waylon en god, hoe heet ze ook weer? Ik ben ineens naam kwijt. Calm After the Storm. Ilse de Lange natuurlijk. Dat was het. Ja, misschien is wel een naam die ik graag wil vergeten. Dat zou kunnen. Luister, het spel moet je luisteren. Een nieuwe opgave. Maar ik moet je wel zeggen, ik hoorde hem net en toen dacht ik, ja, zo ken ik het ook. Dit is zo'n makkelijke opgave. Dat eigenlijk, nog voordat je hem gehoord, een beetje wie het is. Zo makkelijk is die. Dus laat maar eens even gaan luisteren naar de stem van deze week. Hier komt-ie.
1: Moet je luisteren.
2: Ik geloof dat ik iets verkeerds gezegd heb.
1: Moet je luisteren.
0: Moet ik het telefoonnummer nog noemen? Zal ik het telefoonnummer niet noemen? Kijk wie er dan belt. Dat zou wel een goede zijn. 070-390-5454. 070-390-5454. Ach, het mag ook wel eens een keertje simpel zijn. Ja, toch? Dat mag wel. Ja.
1: Moet je luisteren.
2: Ik geloof dat ik iets verkeerds gezegd heb.
1: Moet je luisteren.

0: luisteren, jongens. Die muziek is toch tijdloos, hè? Dat is het mooie van muziek. Je kan blijven luisteren. En dat is sowieso ook het vreemde van muziek. Want als je een boek over schrijft, dan is het plagiaat. En als je een schilderij namaakt, is het een vervalsing. En als je een liedje zingt van iemand anders, dan gaan ze allemaal klappen. Goed, het spel. Moet je luisteren. Drie kandidaten, Sjaan, Jenny en Lydia. Dames, goedemiddag. En ik ga eens even beginnen bij Sjaan. Dag Sjaan, goedemiddag.
1: Goedemiddag Sjaan.
0: Waar kom je vandaan, Sjaan?
1: Uit Schavenzanden.
0: Oh, het mooie Schavenzanden. Is het daar ook zo lekker warm? Ja, dat zal toch wel.
1: Ja, het was hier heerlijk. De zon gaat nu een beetje weg, maar het was vanmorgen al heerlijk.
0: Ja, was je vroeg op, Sjaan?
1: Nee, 9:15.
0: Nee, dat is inderdaad tegenwoordig niet meer zo heel vroeg. Tenzij je nog een werkend leven hebt natuurlijk, dan was je al lang wakker geweest.
1: Ja, nee, dat hoeft niet.
0: Nee, hoeft dat niet meer?
1: Nee hoor, niet meer.
0: Ben je uitgewerkt, letterlijk en figuurlijk?
1: Ja, behalve de klusjes thuis, maar verder wel.
0: Oh, wat gebeurt er thuis allemaal dan, Sjaan?
1: Nou ja, de was, het huishouden, mijn konijn, mijn kat.
0: Oh, een konijn en een kat. Is dat niet gevaarlijk?
1: Nee hoor, dat gaat heel goed samen. De kat is bang van het konijn.
0: Met de ene is snel, de andere is traag natuurlijk. Dat is het grote voordeel.
1: Ja.
0: Ja. Wat voor kat heb je precies, Sjaan?
1: Een Cyperse.
0: Oh, dat is wel een raskat, hè?
1: Nee hoor, het is gewoon een Cyperse driebonter noemen ze het. Nou. Een huistuin- en keukenkat met drie kleuren.
0: Nou, ik vind een Cyperse...
1: Maar wel een hele lieve.
0: Cyperse driebonter vind ik toch vrij duur klinken, moet ik zeggen.
1: Ja, nou, dat was die niet. Dat was ze niet.
0: Oké, okay. En je kat? Wat voor kat heb je?
1: Ja, dat is de kat.
0: Oh, ik dacht dat het konijn was. Oh.
1: Nee, het konijn is een Hollandertje.
0: Een Hollander? Ja, dat klinkt wel heel algemeen, moet ik zeggen.
1: Ja, wit met een bruine band. Of bruin met een witte band.
0: Ja. En wat geven de konijnen eigenlijk te eten? Want dat vraag ik me altijd af. Dan kan je die gewoon in de koelkast open trekken en dan komt hij eraan huppelen?
1: Nee. Een stukje wortel, een stukje brood, hooi.
0: Ja, gewoon lekker vegetarisch. Ja.
1: Ja, vegetarisch. Ja.
0: Ja. En uit pure interesse, want ik heb zelf ook twee katten. Dus wat geef je die katten te eten dan?
1: Brokjes en een beetje nat voer.
0: Ja, dat doe ik zelf ook. Nat voer van die worstjes heb ik van die... Met eend en...
1: Ja, ik geef het uit een blikje.
0: Oh, dat is voor de dure mensen. Die hebben dan een blikje. Ik heb zo'n klein plastic worstje.
1: Ja, nee, dat is niet goed voor haar. Dat is al een keer ziek geweest. Dus ik geef maar zo min mogelijk andere dingen.
0: Sjaan, je hebt het er maar druk mee. Ik ga eens vragen aan Jenny of ze huisdieren heeft. Dat vind ik leuk. Jenny, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sjaan.
0: Jenny, vertel eens, welke huisdieren heb jij?
2: Niet meer.
0: Oh, niet meer.
2: Nee, ik heb... Soms is dat zo. Ik heb 13 jaar een kat gehad. En daarvoor konijnen.
0: Oh.
2: Maar die kat is dood. En dan denk je op een gegeven moment... ik heb de vrijheid. Ik neem geen huisdier meer.
0: Dat kan me ook goed voorstellen. Wel interessant dat twee van mijn kandidaten dus iets met katten en konijnen hebben. Dat is misschien wel exemplarisch voor al onze luisteraars bij West. Dat die toch veel van katten en konijnen houden. Dat zou je weten. Hoe heet die je konijn?
2: Dat weet ik niet meer.
0: Nou, dat klinkt ook niet echt liefdevol.
2: Nee, dat klopt.
0: Nou ja, goed.
2: Het zou wel George en Jimmy of zo geweest zijn. Zoiets.
0: Oké. Okay. Nou ja, misschien ook wel beter ook dat hij vergeten is, zou ik maar zeggen. De kat?
2: Ja. Tommy.
0: Tony.
2: Tommy.
0: We zijn er, Donnie?
2: Nee, Tommy.
0: Tommy.
2: T-O-M-M-Y.
0: Oh, Tommy. Verrek, van Tommy. En Jerry. Ja, natuurlijk. Leuk.
2: Juist, ja.
0: Hartstikke leuk, ja. Nou, maar goed, nu dus geen huisdieren meer, behalve de huismeid en zo.
2: Ja, inderdaad, mieren, slakken, dieren.
0: Ja. Maar daar heb je ook geen omkijken naar, hè? Dat is ook wel fijn.
2: Nee. Nou, af en toe natuurlijk wel een beetje, hè? Zorgen dat ze niet binnenkomen.
0: Dat ze niet te enthousiast worden. Ja, we hebben op dit moment in Nederland een groot probleem met de Aziatische hoornaar. Hè? Die is op dit moment aan het uitvliegen. Althans, de koningin is bezig nesten te maken. En daar moet je voor opletten. Dat zijn hele grote wespen, maar dan 10 keer zo groot.
2: Ja, en, nou, ik zal opletten.
0: Ja, heb je die al ergens gezien toevallig in de tuin?
2: Nee.
0: Ook niet op het balkon?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Maar ze hebben nu een nestdrang, dus je moet daar even op letten.
2: Ik ga opletten. Ik bel je als ik ze zie.
0: Ja, moet je zeker doen, dan laten we ze weghalen. Lydia, goedemiddag.
3: Ja. Goedemiddag, Sjaak.
0: Dag Lydia, hoe is het met jou?
3: Goed hoor.
0: Ja, heb je een beetje voor de beesten al gezorgd? Hebben ze allemaal hun eten gekregen?
3: Nee, ze zijn allemaal dood.
0: Wat is dat?
3: We hebben geen beesten
0: gezellige
3: meer.
0: Kandidaat. Is dat lang geleden?
3: Een jaar van de hond en ik heb katten gehad en papegaaien en vissen. En,
0: zo dan.
3: en honden. Maar sinds vorig jaar is de hond overleden. Moesten we hem in laten slapen.
0: Oh, bah.
3: En nou ja, op leeftijd en geen ander beest meer nemen. Dus,
0: nou, daar ben ik wel gelijk in op. Maar je hebt dan toch een hele kerst al met elkaar gehad zo.
3: Ja, yes, dat kan je wel zeggen.
0: Tjonge,
3: en dan een kat die 22 jaar is geworden.
0: Ja, dat schijnt vrij lang te zijn voor een kat, toch? 22 jaar?
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Goh, hoe bijzonder is dat? Hoe heet de kat? Mag ik dat vragen nog of weet je het ook niet meer?
3: Die heette Stuffy.
0: Stuffy?
3: Stuffy?
0: Ja, Stuffy. Oké, okay, Stuffy.
3: Ja, ja, ja.
0: En, oké, okay, en hield hij van roken, die hond, die kat? Of
3: die van roken hield?
0: Ja.
3: Nee, die hield niet van roken.
0: Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, dat dan even een controlevraag, zou ik maar zeggen.
3: Ja, ja, ja, ik snap het.
0: Ja, je snapt hem, hè?
3: Ja, ja.
0: Dames, we gaan het spel spelen. Moet je luisteren. Ik ga de stem nog één keer laten horen. En dan ben ik benieuwd of een van jullie het goed heeft. Dan komt de stem nog één keer.
4: Moet je luisteren.
5: Ik geloof dat ik iets verkeerds gezegd heb.
4: Ach, moet je luisteren.
0: Super herkenbare stem. Sjaan, van wie denk je dat de stem is?
6: Ik dacht dik advocaat.
0: Jenny, van wie denk jij dat de stem is?
7: Ja, Dick Advocaat.
0: Lydia, van wie denk jij dat de stem is?
8: Ik dacht van Dick Advocaat.
0: Ik moet zeggen, dames, jullie hebben het alle drie helemaal goed. Goed! Dat betekent dat wij een controlevraag in moeten stellen. En dat betekent dat ik toch iets moet gaan vragen. Wanneer is het moederdag? Sjaan, vertel eens, wanneer is moederdag?
9: Morgen.
0: Jenny, wanneer is moederdag?
10: Morgen, 10 mei.
0: En Lydia, wanneer is moederdag?
11: Morgen, 10 mei.
0: Goed! Dat is allemaal goed, maar dit is een waardeloze controlevraag. Dat schiet ik helemaal niet op. Toch? Nou, dan gaan we toch even iets anders doen. Ik ga de meest originele naam voor een papegaai. Die ga ik eens aan jullie vragen. En degene die de meest originele naam voor een papegaai heeft, die krijgt de prijs. Waarvan ik even niet weet welke het is, maar dat krijg je zo van me te horen. Sjaan, wat denk jij, stel dat je een papegaai hebt vandaag de dag, hoe zou je hem noemen?
12: Is het een mannetje of een vrouwtje?
0: Oh, dat is ingewikkeld, zeg. Het is een mannetje.
12: Jeetje.
0: Verzin eens een idiote naam, of een leuke naam. Wat zei je?
12: Geen idee.
0: Geen idee, dat vind ik een leuke naam. Dan gaan we naar Jenny toe. Wat denk jij, wat voor naam voor een papegaai?
13: Hakkie.
0: Hakkie?
13: Nee, Takkie.
0: Oh, Takkie. Ik denk al, we hebben al Stuffy, dan krijgen we ook nog Hakkie erbij. Lydia, wat vind jij zijn naam voor mijn papegaai?
14: Die van ons heette Kobus.
0: Kobus?
14: Ja, en dan riep hij altijd heel hard, Koba, Koba.
0: Oh,
14: ja.
0: Die miste zijn vrouwtje.
14: Misschien, ja.
0: Ja, wie zal het zeggen. Ik moet zeggen dat ik, als ik de originele namen bekijk van jullie drieën, dat Sjaan daar toch wel bovenuit steekt met geen idee. Dat is een goede naam voor papegaai. Sjaan heeft bij deze gewonnen. Een prachtige ado-sjaal van 16 meter lang. Nou, Sjaan, gefeliciteerd ermee. En de andere dames, Jenny en Lydia, bedankt voor het meedoen. En Sjaan natuurlijk ook. En we gaan door naar een nieuwe opgave van Moet Je Luisteren. Dankjewel, dames.
14: Tot ziens.
0: Dag, dag. Hoi. Sjaan,
15: precies je weekend. Broodje Bral.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: De ontknoping in de top van het amateurvoetbal komt steeds dichterbij. Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

Ja, mooi muziek van Blondie. Een van de weinige nummers die ze zelf geschreven hebben. Want al die nummers werden geschreven door iemand anders. Sterker nog, die werden geschreven door een Australiër. En de man heeft enorm veel hits op zijn naam staan, kan ik je wel vertellen. Over wie heb ik het dan? Nou, dan heb ik het over Mike Chapman. Mike Chapman schreef in zo'n beetje zijn eentje in de jaren 70 en 80... een hele rits van hits. Met name voor The Sweet heeft hij eigenlijk alles geschreven. Mutt kennen we nog wel. Susie Quattro, ken je die nog? Ook alle nummers voor geschreven. Smokey, al die nummers. Living Neck, Door to Alice, noem maar op. Lay Back in the Arms of Someone. Allemaal geschreven door één man. En van Blondie schreef hij Heart of Glass. Onder andere Rapture, The Tide is High, Atomic. Al die nummers zijn geschreven door één man. The Neck, My Sharona, is ook van hem. En hij schreef nummers voor Agnetha Veldskeuk. En hij schreef voor Pat Benatar, Love is a Battlefield. Deze man is een gigant geweest in de jaren 70, 80. Ook dit nummer is van zijn hand. Ja. Mick Chapman, ga maar eens kijken op Wikipedia. Zie je staan wat hij allemaal geschreven heeft? Je valt stijl achterover. Huey Lewis en the News, Heart and...

0: Huey Lewis en the News, Heart and Soul, geschreven dus door Mike Chapman. Dat was bovenste beste kerel, kunnen wij wel stellen. Simply the Best heeft hij trouwens ook geschreven van Tina Turner. Ja, ik zeg het je, deze man was een gigant in het schrijven van liedjes. En hij werd gevraagd, als je een liedje gaat schrijven, hè, als je zoveel succesvol liedje hebt geschreven, waar begin je dan mee? En toen zei hij, ik begin altijd met de titel. Ik begin met een woord of met een zin en dan flans ik daar een liedje van. Dat even voor de mensen die zeggen, ik wil ook wel zo'n liedje schrijven. Goed, we gaan naar een ander onderwerp. Cor van Welbergen. Wij kennen hem allemaal als de Haagse poëet. Schrijft prachtige gedichten over Den Haag al jarenlang. Geeft ieder jaar een prachtige bundel uit. Dit jaar is de bundel getiteld Back Home. En er staan weer prachtige gedichten in. Maar Cor, we gaan het ergens anders over hebben. Goedemiddag.
1: Ja hoor, Rutje Haak met Cor, ja.
0: Cor, goedemiddag. Ja, nog even de vraag aan jou. Hoe is het met jouw huisdieren?
1: Ik heb geen huisdieren.
0: Oh, je hebt geen huisdieren. Oké. Okay. Heb je wel eens huisdieren gehad of ook niet?
1: Ja. Ik heb een kat gehad.
0: Je hebt een kat gehad? In de zak of?
1: Nee, ja, ook. Maar ook een echt huisdier, ja.
0: Oké. Okay. Weet je nog wel de naam te herinneren? Want ik had net een kandidaat voor een spelletje. Die wist geen eens hoe ze eigenlijk konijn heten.
1: Die heette Odie.
0: Odie? Ja. Dus, jammer dat je die twee hebt. Dat je die andere Do kunnen noemen. Hey.
1: Ja.
0: Sorry, Cor, dat was een flauwe grap. Goed, Cor, we gaan het even over een serieuze zaak hebben. Want jij bent ook de voorman, de hoofdgeitenbreier, mag ik wel zeggen, van de Grijze Reigers. En dat is een bijzonder groepje mensen in het Adelstadion. Kan je nog even uitleggen wat dat precies is, de Grijze Reigers?
1: Ja, nou, de Grijze Reigers, wij verzorgen bij thuiswedstrijden compleet onbezorgde avond uit voor ouderen, eenzame ouderen. Ze kunnen op een mooie manier worden ze thuis opgehaald. En ze krijgen vooraf een kopje koffie, een mooie plek op de tribune. Achteraf doen we een drankje, een hapje en ze worden ook weer keurig thuisgebracht met de busjes.
0: Wat een onwijs leuk idee.
1: En het is inmiddels een redelijk groot succes aan het worden. We hebben nu twee busjes uit Zoetermeer, twee uit Den Haag, twee uit Delft. Er zitten nu zo'n 50 mensen per thuiswedstrijd te genieten van het seizoen. Zeker het afgelopen seizoen natuurlijk.
0: Ja, dat was natuurlijk perfect. En dan wordt er ook flink gejuicht of gejogen? Wordt er flink aangemoedigd?
1: Ja. Ja, zeker. Ja, nee, we zijn wel oud, maar we kunnen ons mondje nog wel roeren, hoor.
0: Ja, je wordt er wel enthousiast van ook. In zo'n voetbalstadion dan word je automatisch aangestoken, als het ware. Een soort hantavirus is het. Hè? Je gaat als het ware gelijk zelf meejuichen en doen. En dat geldt ook voor de Grijze Reigers, die dan natuurlijk wel op hun kunstgebied moeten letten, dat het er niet uitvalt, toch?
1: Ja, en dat ze er niet mee gaan gooien. Hè? Dat is natuurlijk ook...
0: Ja, en dat ze er mee gaan gooien. Ja, potverdorie, heb je dat wezen. Dat is een hele oude adelhooligan die dan zijn gebit het veld opgooit. Ja. Dat zou nog eens dat wezen. Heb ik nog nooit meegemaakt, hoor, dat de wedstrijd wordt gestaakt omdat er een gebit op het veld is gegooid eigenlijk.
1: Nee, maar ja, dat zou in de toekomst zomaar eens kunnen gebeuren.
0: Het zijn de Grijze Reigers weer. Hey, en dat is dus eenzame ouderen, maar gewoon niet eenzame ouderen mogen toch ook mee, mag ik hopen?
1: Ja hoor, de leeftijd is helemaal 65 plus. En dat is een hele leuke groep mensen. En het doorbreekt ook de eenzaamheid, omdat de mensen natuurlijk tijdens het seizoen één keer twee weken een thuiswedstrijd hebben. Dus die manier elkaar om te blijven komen.
0: Ja, en dat is heel
1: een echte vriendengroep aan.

0: Hè? Dat is best wel veel eigenlijk.
1: Ja, ja zeker.
0: Dus, en 2 op de 3 mensen weten geen eens wie die anderen zijn. Dus dan kan je nagaan dat het toch een echt een groot probleem is. Nou, we zijn jullie genomineerd met de Grijze Reigers voor de ANWB Fonds Actie 2026. Wat is dat voor ANWB Fonds Actie? Wat is dat precies?
1: Ja, dat is zeg maar, elk jaar hebben ze ook een bepaald thema. En er wordt de beste van de per provincie krijgt een bedrag van 10.000 euro. En dit jaar is het thema op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid.
0: Okay.
1: En wij hebben zeg maar, daarop ingeschreven, omdat wij hebben natuurlijk het vervoer voor Delft, Zoetermeer en Delft. En daarnaast is allemaal goed geregeld.
0: Ja.
1: Maar er vallen een aantal grijze reigers tussen. Wel een schip bijvoorbeeld die in het Westland woont, in kleine dorpjes of rondom Delft.
0: Ja.
1: Daar willen we eigenlijk ook wel een voorziening voor gaan treffen, bijvoorbeeld met elektrische bussen.
0: Oh.
1: En dat vond de ANWB bijvoorbeeld alweer een heel goed idee. En daarom hebben ze ons ook genomineerd voor dit idee.
0: Ja.
1: Voor dit jaar voor Zuid-Holland.
0: En nou wil ik jullie steunen, want ik zeg die Grijze Reigers, ik vind het een fantastisch idee sowieso om zo met z'n allen naar ADO te gaan. Zeker voor mensen die zeggen, ik ga er niet zo snel naartoe naar zo'n stadion. Dan is het leuk om met een groepje mensen te gaan. Waar zou ik me aan kunnen melden bij jou om te beginnen voor de Grijze Reigers?
1: Nou, we hebben natuurlijk onze eigen website, hè, van degrijzereigers.nl. Ook info@degrijzereigers.nl op z'n haast geschreven dan, hè, Reigers.
0: Ja.
1: En we hebben ook een eigen Facebookpagina. En dus dat komt allemaal goed als mensen zich daarop kijken. Kunnen ze zich ook aanmelden.
0: Ja.
1: En hoe heet dat? Dus op die manier kunnen ze bij ons in contact komen.
0: Ja, en nou wordt jouw project dus voorgedragen voor de ANWB Fonds Winactie. En dan wordt er natuurlijk gestemd. Dus nu gaan we eens even wat stemmen ronselen. Want als ik wil stemmen voor de Grijze Reigers. Ik heb begrepen, de stembus gaat open op 11 mei. En dan is er, ik geloof 17 juni is de uitspraak dan uiteindelijk voor wie het gewonnen heeft.
1: Ja, het gaat vrij snel, ja.
0: Ja.
1: We hebben zeg maar, je kan zeg maar stemmen of vanaf maandag zeg maar na 12 uur via anwb.nl/stem op ons.
0: Mm-hmm.
1: En dan staan de Grijze Reigers ook bij. Maar op de Facebook komt er ook nog een speciale steminstructie. Want de ouderen die zitten nog wel eens moeilijk met die QR-code. Anders we geven een handleiding hoe je het beste bij onze stempagina kan komen. Op de Facebook en op de website van ons. En daar overal komen er ook weer posters en flyers staan waar mensen met de QR-code kunnen gaan stemmen.
0: Nou, hartstikke fijn. ANWB.nl/stem op ons. Dat is het stemadvies. En dat ga ik bij deze gewoon eens even zeggen. Normaal mag je dat niet zeggen natuurlijk, stemadvies. Maar dat ga ik nu wel doen. ANWB.nl/stem op ons. En dan stem je op de Grijze Reigers. Cor, jullie gaan die 10.000 pakken. En wat ga je ermee doen met die 10.000 euro?
1: Nou, ik zei, hè, kijken voor een busje voor waar we zeg maar, ook de mensen zeg maar, wat kleinere dorpjes op kunnen pikken.
0: Ja. Daar gaat het geld naartoe. Ja.
1: Ja.
0: En dan heb ik ook begrepen dat er een lift zou komen voor de Grijze Reigers, die niet meer zo goed ter been zijn. Ja. Hoe staat dat met de lift?
1: Nou, het klopt. Het is vorig jaar een succesvolle actie ondernomen. Daar is ruim bedrag voor binnengehaald. De lift is in bestelling. Die wordt als goed is in de zomermaanden geplaatst. En voor de eerste thuiswedstrijd moet die operationeel zijn.
0: Hmm.
1: En daar geven we rondom ook een mooie feest natuurlijk voor. Ja. En de festiviteiten daaromtrent geven we ook via de media hoe wij dat gaan vieren. Want dat wordt natuurlijk wel een historische gebeurtenis.
0: Ja, kijk eens aan. Nou, de Grijze Reigers zitten in de lift. Cor, dankjewel voor dit gesprek. En ANWB.nl, stem op ons, lieve mensen. Stemmen op die prachtige Grijze Reigers.

prachtige, hippe, goede reggae, jongen. Goede reggae van Aswad, ja zeker wel. Nou, dat zeg ik, Shine heet dat. Morgen is het moederdag. Laten we niet vergeten het bloemetje te brengen natuurlijk. In Haag hebben we een paar mooie singer-songwriters. Remmelt Muus en Femke hebben een nieuwe EP uit. Bring Me a Flower. Nou, toepasselijker krijg je het niet vandaag.

0: later en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
15: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: In Den Haag is het 20 graden, in Moordrecht een graadje minder. Het is zonnig, af en toe een paar wolkenvelden en het blijft droog.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie in Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel dat hij vermoedt dat de explosie politiek gemotiveerd is. Leiden bereidt zich voor op de marathon van morgen. Diverse wegen in en rond Leiden worden daarvoor morgen afgesloten, zoals de Zeildijk. En ook het scheepvaartverkeer over de Oude Rijn wordt morgen stilgelegd, zodat de lopers ongestoord over de brug kunnen. Er worden duizenden deelnemers en toeschouwers verwacht morgen. En de organisatie benadrukt dat de start dit jaar niet op de Breestraat is, maar op de Koninginnenlaan. In Berkel en Roderijs is een automobilist op een doodlopende weg met zijn auto te water geraakt. Naar eigen zeggen kon de bestuurder niet meer op tijd stoppen en kwam hij met zijn wagen in de sloot terecht. De inzittenden konden zelfstandig uit het voertuig komen. Niemand is gewond geraakt. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overig nieuws.
20: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en een eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
18: Er is verkeersinformatie, daarvoor gaan we naar de ANWB.
0: Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten oponthoud.
18: Dankjewel. Na de reclame muziek van Aretha Franklin. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
24: Wij zijn Medipoint.
25: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
26: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
25: En voor de sta-opstoel van Toon.
27: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
25: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
28: Medipoint.
25: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
25: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
30: Tot 2 uur. Broodje Bral.

is dat er is. Je moet niet geloven, je moet denken, luisteraars. Denken is belangrijk. Zo belangrijk dat we weer eens graag een programma maken. Twee uur, alsjeblieft, zeg. Het haperde je even, maar het haperde meer dit uur, moet ik zeggen. Het begin van het uur was al een beetje haperig. Want we hadden een nieuwslezer die er niet helemaal uitkwam. Dat heb je misschien wel gehoord, hè? Dat kan bijna niet anders. Die zat te hakkelen, zeg. Ongelooflijk. En het was toch belangrijk nieuws waar hij mee kwam. Want het ging over het Hanta-virus. Het nieuwste virus dat rondwaart. Waar we ons niet heel druk over moeten maken, als ik het mag geloven. Het heeft alles te maken met die cruiseschepen. Tegenwoordig is dat een soort all-you-can-eat-buffet vol virussen. En die arme personado's die allemaal poen hebben, die denken van, gaan we naar een cruise? Nou, die hebben dus een probleem. Je had al het norovirus. En er is trouwens weer een cruiseboot met een buikgriepvirus. Daar is uitgebroken. Tussendoor eventjes. En dan hebben we nu dus het Hanta-virus. Dat zich verspreidt via de uitwerpselen van, hou je vast, specifiek Amerikaanse knaagdieren. Probeer Amerikaanse knaagdieren te vermijden, lieve mensen. Sowieso zegt een microbioloog, als je zeker wil zijn van je zaak, moet je oppassen met het inademen van uitwerpselen van knaagdieren. En dat vind ik jammer, want ik vind niks lievers. De hele dag door snuif ik het liefst de keutels op van mijn cavia. Heerlijk, of van mijn konijntje. Heerlijk, jongens. Rattenkeutels. Ik mag er zo graag aan ruiken. Maar dat is dus het officiële medische advies. Wat ik overigens wel vreemd vind, is dat de mensen die naar Nederland komen, die dus nu van een cruiseboot worden gehaald bij Tenerife, dat die het Hanta-virus misschien hebben, maar die mogen dat dan thuis afwachten in isolatie. Thuisisolatie. Dat heeft de minister van Gezondheid bekendgemaakt, Sophie Hermans. Die ik zelf trouwens niet zo gezond eruit vind zien, eerlijk gezegd. Wat is die vrouw mager, hè? Die vrouw is zo mager, die heeft geen rug, die heeft alleen een haak waar de reet aan hangt. Voor de rest zit er helemaal niks in. Dat is die vrouw is zo mager, die kan je met een schot hagel nog niet raken. Zo mager is die vrouw. Maar goed, is dat nou een goed initiatief? Thuisisolatie, ik heb geen idee. Ik vraag hem af. Wat ik me niet afvraag is hoe de nieuwe plaat van Tim Akkerman en de Ivy League gaat klinken. Want die heb ik al gehoord. Gisteren kwam zijn nieuwste liedje uit. En ik kan je verzekeren dat Tim Akkerman officieel, wat mij betreft, een hit te pakken heeft. We gaan er gelijk naar luisteren. Dit is het nieuwe nummer van Tim Akkerman. Tell me how you sleep at night. Het is wonder.

wat is dit mooi, luisteraars. Tim Akkerman en de Ivy League. Tell me how you sleep at night. Wat een waanzinnig goed liedje. En je weet met die liedjes, als je ze een keer hebt gehoord, denk je, ja, dat was goed, maar eigenlijk moet ik het nog een keer horen. Nou, dat kan makkelijk, luisteraars. Want ik ga hem gewoon nog een keer draaien. Tim uit Verrotten. Tim Akkerman en de Ivy League. Tell me how you sleep at night. Prachtig lied. En wat mij betreft een knaller van een hit. Voor onze lieve eigen Tim Akkerman.

0: Je luistert naar Broodje Bro. De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal. Dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl.
1: Daar gaat ze.
0: Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West. Broodje.

0: Leo Sayer en Thunder in My Heart, luisteraars. Kerry van Reenen heb ik aan de telefoon. En Kerry is, natuurlijk een bekende muzikant, artiest. Wat doet ze allemaal niet? Kerry, goedemiddag.
1: Hallo, Jacques.
0: Ja, daar is Kerry, goedemiddag. Wat heb je allemaal niet gedaan, Kerry? Want jij bent toch al... Hoe lang ben je nou al bezig als artiest eigenlijk?
1: Nou, 30, 40 jaar of zo.
0: Ja, ongelooflijk. Maar als ik nou zeg Parkpop en ik zeg Pico en Paco, dan heb ik toch heel wat anders te pakken. Want we kennen jou als muzikant en als zanger. Maar wat deed je daar ook alweer bij Parkpop?
1: Parkpop hadden we een eigen tent, een circusachtige tent. Met mijn broer, Pico en Paco. En de mensen die naar de muziek gingen luisteren, die leverden kinderen af in de circus tent. En dan hadden wij voorstellingen voor de kinderen en grimeren en zeg maar een soort alternatieve opvangplek voor de kinderen.
0: Ja, maar wel een hele artistiek ook. En hartstikke leuk, want inderdaad, de ouders gingen dan kijken naar die bandjes. En jullie waren, tegenwoordig hebben ze nog zo'n ballenbad, maar bij jullie was het toch veel leuker. Ik kan me nog herinneren namelijk dat ik dat zo amusant vond, dat die kids hadden het onwijs naar de zin. En die ouders stonden lekker te juichen bij welk bandje dan ook. Dat deed je samen met je broer, met Nico. Nico is helaas niet meer onder ons. Nico is ons ontvallen. Nee. Maar jullie waren natuurlijk wel al jarenlang bekend als de gebroeders De Gier. Daarnaast natuurlijk op allerlei mogelijke manieren met de muziek bezig. En nu ben je met een nieuw programma, dat heet Restless Singer. Dat is je band, hè? Restless Singer.
1: Ja, die nieuwe band, die beschouw ik als een van de beste blues rockbands van Nederland.
0: Tuurlijk.
1: We speelden afgelopen de vorige Live Alive voor 6000 toeschouwers en het terrein werd afgezet. Dus het was een succes.
0: Leuk. En wat is het voor muziek eigenlijk dan?
1: Het is blues rock.
0: Ja.
1: En we hebben daar theaterachtige elementen aan toegevoegd.
0: Dat is spannend.
1: We vinden dat mensen komen tegenwoordig toch heel veel voor het entertainment ook. Hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus in het verleden stonden er een paar honderd bluesliefhebbers voor een podium. Met de armen over elkaar. En zeiden ze, wat een goede gitarist, wat een goede zangeres.
0: Ja.
1: En inmiddels willen ze veel meer dan dat. Of mee kunnen zingen, of op een bepaalde manier vermaakt worden.
0: Ja.
1: En omdat ik een theaterachtergrond heb, hebben we die elementen wel een beetje ingevoerd.
0: Oké, wat kan ik me dan voorstellen? Dat jij in het leer gekleerd uit het podium zakt met de rubberen bandjes en dat dan iets rechts geiten ontploffen? Wat is het?
1: Nou, dat plan wil ik wel opnemen. Ik vind het wel een goed idee.
0: Hey, wat ik zie staan, interactie met het publiek. Je hebt bijvoorbeeld, laten we zijn naam noemen, Janis Joplin Johnny Cash, ook een beetje bluesachtig. En wordt dat dan met het publiek op een bepaalde manier afgestemd of zo? Hoe moet dat voor me zien?
1: Ja, goed. Janis Joplin, dat verbaast me zeer. Als Raimunda gewoon a cappella gaat zingen, Mercedes-Benz. Je weet niet wat er gebeurt. De mensen rennen naar voren en die kennen dat liedje en die gaan heel hard meezingen. En dan hebben we daar aan vastgemaakt een soort rockversie van Mercedes-Benz.
0: Okay.
1: Ja, en dan staat iedereen te springen en te dansen. Het is echt theater geworden.
0: Ja, en nou is het al zo, zegt Ramona, die gaan we zo direct horen, de zangeres. Maar 16 mei speel je bij Podium AC. Dat is 16 mei aanstaande. Is de band daar ook volledig aanwezig?
1: Ja, de hele band is er. En we gaan als speciale... we gaan er ook cd's van het laatste album verloten. Dat vinden we leuk.
0: Oké.
1: Okay. Een live album van Recessioner.
0: Oké. Okay.
1: En daarnaast is ook nog zo dat... dat hoorden we van de week... dat het bluesfestival in Zoetermeer wordt weer nieuw leven ingeblazen.
0: Ah, kijk.
1: Dat ligt al 2 jaar stil, of 3 jaar. Etienne is ermee gestopt.
0: Ja.
1: Maar er is nu een nieuw initiatief van Ricardo... van Rico Hovink.
0: Ja.
1: En die gaat een iets kleinere schaal, maar wel weer een bluesfestival organiseren. En we vinden het zo'n goed initiatief. En er zijn een paar mensen uit Zoetermeer die spelen in de band.
0: Mm.
1: Dat we gaan sponsoren door middel van een gratis optreden.
0: Nou,
1: daar.
0: Fantastisch. En wanneer is dat dan weer, Kerry, van de mensen in Zoetermeer?
1: Dat is op 5 juni.
0: 5 juni, aanstaande. Goed zo.
1: Ja.
0: Dat gaan we even onthouden. 16 mei dus, Podium AC, Restless Singer. En daar gaan we even naar luisteren natuurlijk, Kerry. Je had het over Raimunda. En die gaan we horen, waanzinnige stem. Luister even goed, luisteraars, naar What Good Can Drinking Do? Wat kan drank voor je betekenen? Als het ware. Kerry, leuk je even gesproken te hebben. Ga je spreken. Hou je goed.
1: Goed, Jack.
0: Hoi, hoi.
1: Oké.
0: Hoi.
1: Hoi.

was dat. Wat Cool Can Drinking Do voor de band Restless Singer. 16 mei dus te zien in Podium AC. En ja, dit was inderdaad een live opname. Goed, het is 2:30. Dat betekent

van Mother's Finest, mag ik dat even noemen. Maar het is natuurlijk morgen moederdag. Dat betekent dat de Smartlab opgedragen wordt aan al die moeders. Levend dan wel niet meer levend, maar al die dames die voor ons hebben gezorgd hun leven lang. En dan kan maar één iemand dat zo goed mogelijk bezingen. En dat is natuurlijk onze Heintje. Ja, luisteraars. En gelijk heeft hij. De liefste van de hele wereld.

uitzonderlijke muziek, durf ik wel te stellen, van Paolo Conte en Max, luisteraars. Wel, in het kader van goed nieuws heb ik een mooi berichtje van de dierenbescherming. Er is weer flink heen en weer gelopen met de padden. Zoals je weet hebben we elk jaar de paddentrek. Daar hebben we in onze regio iets meer last van dan in andere delen van het land. Heeft natuurlijk te maken met de natuur om ons heen. En er zijn weer heel veel padden veiliggesteld tijdens de jaarlijkse paddentrek. Er waren 13 locaties door de hele stad waar padden werden overgezet. Opvallende stijgingen waren er op de Laan van Poot en de Pompstationsweg. Daar werden steeds meer padden werden daar overgezet. Heeft te maken met het droge voorjaar en het uitblijven van regen. 252 vrijwilligers hebben zich ingezet tijdens de paddentrek. Ik heb me daar dit jaar eens van aangemeld. En ik kwam er niet doorheen, zal ik je vertellen. Want er zijn zoveel vrijwilligers dat ze zeggen van nou, we hebben je niet nodig. Wat leek mij nou eens leuk om dat mee te maken. Om zo'n pad over te helpen van de ene of andere kant. Dat gaat met emmers, gaat dat, hè? Door ingegraven emmers. Dus springen ze in en dan kan je ze vanuit die emmer kan je ze naar de overkant brengen. Want je hoeft daar niet de hele nacht bij te gaan zitten natuurlijk. Dit jaar kreeg de paddentrek een landelijke aandacht door zorgen die er waren over doodgetrapte padden tijdens de trainingen voor de City by City loop. En toen werd de weg zelfs afgesloten met slagbomen tijdens de zonsondergang. Zodat de diertjes zelfstandig konden oversteken. Nou, hoeveel padden hebben het al gered dit jaar? Hou je vast, 8.645. 8.645 padden, kikkers en salamanders zijn geholpen om veilig over te steken. En ja, je zou zeggen, we hebben het over een kikker, weet je wel. Ja, een kikker is natuurlijk heel belangrijk in de natuur. Belangrijker dan je denkt. En voor sommige mensen ook belangrijk. Zoals, ik me kan herinneren, hoe ging die mop ook alweer? Was een mop over een bejaarde man? De bejaarde man. Die liep langs die vijver. En die hoort help, help. En die ziet de kikker zitten. En die kikker zegt, meneer, ik ben eigenlijk een prinses. Als je me kust, verander ik weer in een prinses. En ik beloof je, dan mag je alles met me doen. En mag je alles doen wat je wil. Mag je al je fantasie op mijn bot vieren. En de bejaarde man pakt dat beest op, die kijkt ernaar en dat doet hem in zijn zak. Zegt die kikker, wat doe je nou? Je moet me kussen. Zegt die bejaarde man, nou, op mijn leeftijd heb ik meer behoefte aan een pratende kikker.

0: hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Miss Montreal. En een vrolijk zomersliedje op deze zaterdagmiddag. Just a Flirt. Juist. Goed, nou, Just a Flirt zou ik het niet willen noemen. De sport, want die gaat na 2 uur beginnen. En dat is dan een flirt die zeker tot 5 uur gaat duren, toch?
1: Nee, is het tot 6 uur zelfs.
0: Oh, 6 uur? Ja. Oh, ben ik in de war of is het altijd tot 6 uur?
1: Je bent een beetje in de war, want wij spelen altijd van 2 tot 6 met ons
0: programma. Oh, jongens, jeetje, man, dat is 4 uur. Een lange zit voor jou ook eigenlijk.
1: Het is een hele lange zit, maar dat stamt een beetje uit de tijd dat de KNVB besloot met wat tv-rechten al die televisie, of tenminste die uitzendingen zo te maken dat je... Ja, om 2 uur wedstrijden, om 2:30, om 3 uur, om 3:30.
0: Ja, ja.
1: En ja, nu hebben we vandaag wel heel veel 2:30 wedstrijden, dus dat is wel leuk.
0: Oké, nou noem eens een paar 2:30 wedstrijden.
1: Nou ja, we gaan in ieder geval 1 wedstrijd doen vanuit de tweede divisie. Quick Boys is in Assen bij ACV. Ik heb net een foto gezien van Herman Nanninga. Die zit op een soort van geïmproviseerde tribune. Ze zijn daar volop aan het verbouwen.
0: Oh.
1: Maar Quick Boys is samen met de Treffers en met Hoek. Staan ze slechts 1 punt van elkaar verwijderd. Zo aan het eind van de competitie.
0: Dat is spannend.
1: Mega spannend.
0: Ja,
1: en in de derde divisie zijn we bij 3 wedstrijden. We zijn bij Noordwijk tegen Stedoco. We zijn bij Scheveningen ASWH. En Rijnvogels gaat het opnemen tegen UD19. Ja, en voor iedere ploeg in de derde divisie uit onze regio is er gewoon nog iets te winnen of te verliezen. Dus het is ongemeen spannend in die competitie.
0: Ik hoor het al. En wat was de afkorting ook alweer? Stedeco?
1: Dat is een hele goede vraag.
0: Ja, ik vraag me ook af. Het klinkt als een afkorting, Stedeco.
1: Nou, het is
0: Kameta.
1: Nou, het zal met een onzekere grenswaarschijnlijkheid een samenstelsel zijn van meerdere verenigingen die met elkaar gefuseerd zijn. En dat ze niet de creativiteit hadden om een nieuwe naam te verzinnen.
0: Steeds dezelfde competitie.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Stedeco. Ja. Ik heb geen idee eigenlijk. Nou, zoek dat eens even uit voor de lieve
1: luisteraars. Ik ga dat uitzoeken. Ik vind dat een stukje onderzoeksjournalistiek waard.
0: Dat vind ik ook. Goed zo. Gaan wij luisteren naar muziek. uit de jaren 70. God, wat een knaller van de hit was dat, zeg. De heren van Wild Cherry. And play that funky music.

0: Bijna 4:10, maar onze dames en heren van Ron Deven de Brute onderbroken door Gert Barnhorn. Maar daar had je een hele goede reden voor, Gert.
1: Ja, ik wil het zeggen. In dit geval is dat niet zo heel erg, denk ik zo. Het is de gelijkmaker voor Noordwijk 1-1. Eentje die eraan zat te komen. De laatste 13 minuten na rust waren voor Noordwijk vooral. Het was wel wat slordig. Zeker als het richting het 16 meter gebied ging van Stedoco. Maar die ploeg heeft er in de tegenstoot met name. Want daar moet het van komen eigenlijk. Counters. Nog niet heel veel. Noordwijk nog niet heel spannend weten te maken. Nu was het dus de voorzet van Tremoer vanaf de linkerkant. En uiteindelijk was het dus de man die afgelopen winterstop overkwam van ADO Den Haag. Hij werd verhuurd. En het is Westerveld dus met de gelijkmaker. 58e minuut wedstrijd. Is een doelpunt dat ook ongetwijfeld op Houtrust goed ontvangen zal zijn. Daar zal collega Menno Schilder ons zo meteen ongetwijfeld wat meer over vertellen. En daar hopen ze natuurlijk op een tweede goal voor Noordwijk. Hetzelfde geldt natuurlijk hier op de Duinwetering. Want zij willen hier natuurlijk, de supporters van Noordwijk heb ik het dan over, zien dat Noordwijk zich vandaag definitief veilig speelt. Dat zou toch wel heel erg fijn zijn voor de ploeg van Roy van der Meijen. Eerste seizoen zelf natuurlijk dramatisch. Tweede seizoen zelf langzaamaan omhoog geklommen. En dan zo twee wedstrijden voor het einde veilig spelen. Dat zou natuurlijk wel heel erg lekker zijn. Dan geen na-competitie zorgen, geen degradatie zorgen. Nee, gewoon lekker vrij spelen de laatste wedstrijden. Hoewel, dat zeg ik dan wel, dat is ook niet helemaal waar. Natuurlijk die derde periode, daar gaat het Noordwijk om. Noordwijk dat nu opnieuw een kans gaat krijgen, denk ik. Nee, rand 16, daar gaat het net fout op het moment suprem. Bij Oelers, die zichzelf veel ruimte verschaft. Maar vervolgens net niet uit kan halen, omdat er nog een verdediger van Stedoco ter nauwe nood tussen zit. Het is Noordwijk nog altijd in balbezit. Tremoer, punt 16 meter gebied. Had hij even wat beter moeten doen, die aanname. Dan had er namelijk meer tempo in gezeten. Nu leeft hij heel knullig in bij Stedoco. Zij gaan nu de tegenstoot in, maar daar wordt ook een overtreding gemaakt. En dus tempo uit de aanval is het de vrije trap voor Stedoco. Dat dus de gelijkmaker heeft moeten slikken. Van Noordwijk 1-1 op de Duinwetering, uur gespeeld.
0: Houd rust, Menno Schilder bij Scheveningen ASWA.
2: Ja, daar zijn ze zeker blij mee, die gelijkmaker van Noordwijk. Want dat is voor Scheveningen positief. Staat voor met 2-1 tegen ASWA, de rode lantaarndrager. Maar die geven zich absoluut nog niet gewonnen. Waren zojuist dicht bij de 2-2. Goede aanval over de linkerkant van het veld. Bijna alles gaat eigenlijk over links bij de bezoekers in het groen. Want daar staat onder andere Luc Admiraal. En dat is de meest creatieve aanvaller bij ASWA. Die verzint eigenlijk altijd wel iets ingenieus. Nu was hij ook weer de defensie van Scheveningen te slim af. Maar zijn voorzet werd niet op waarde geschat. Niemand die hem binnenliep. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken na 59 minuten. Maar Scheveningen moet op zijn tellen passen, want het is zeker nog niet van ASWA af. Nu een vrije trap voor de thuisploeg. Voor het oog van John Blok, die zoals altijd eigenlijk ontspannen zit. Hij heeft wel een jasje aangetrokken. Allereerst een wit overhemd alleen aan, maar toch voor de zekerheid nu maar een jasje eroverheen. En dan gaat even in conclaaf met zijn verdediging. De bal is intussen op de eigen helft van Scheveningen met een jagende Luc Admiraal. En dan moet je altijd oppassen, dus de bal maar even terug naar Ruben Valk. Die heeft ondanks dat ASWA wel wat kansjes heeft gehad, nog niet echt heel veel werk te doen. Dan de diepte maar weer in. Richting die snelle spitsen. Elvilia, die had dus moeten scoren. Die had het 3-1 moeten maken. Maar dat deed hij niet. Oog in oog met Verkerk. Dat was de beste kans voor Scheveningen. En ASWA doet er alles aan om de laatste kansen, de laatste strohalmen te pakken. Zo krijgen we ongetwijfeld nog een laatste interessant half uur. Waar Scheveningen nog altijd miniem leidt met 2-1 tegen ASWA.
0: In de tweede divisie is Rijnsburgse Boys op een 3-1 voorsprong gekomen tegen Jong Sparta. Jeroen Spruit maakte na verluid zijn 60ste treffer. En in diezelfde tweede divisie speelt Quick Boys nog altijd bij ACV. Ja, en oh, het zou lekker zijn dat ze minimaal die 3 punten gaan pakken, Herman.
3: Ja, absoluut. Quick Boys natuurlijk op jacht naar die voorsprong. Moeten achterin ook wel even de boel in de gaten houden. Want tot 2 keer toe kon ACV uitbreken. In eerste instantie via Slor en even later via het

0: Gelukkig waren er genoeg mannen om die bal weg te werken namens Quick Boys. Maar het geeft wel aan dat als je in de aanval bent, en dat is gewoon een oude voetbalwet en een wijsheid die verder niet zo heel erg ingewikkeld is. Als je zelf in de aanval bent, dan heb je de neiging om de verdediging wat te verwaarlozen. Daar moet je toch altijd nog wel alert op blijven. Want HCV is echt geen slechte ploeg. Althans, ik zie ze nu voor het eerst live voetballen. In deze wedstrijd zou je niet denken, dit is de nummer laatst van de tweede divisie. Dit is de ploeg die gaat degraderen mogelijk. ACV nu weer in de aanval nadat een eerdere aanval van Quick Boys op niets uitliep. Quick Boys neemt over in de persoon van Kroon. Kroon zoeken naar Roep, maar het speelt zich af op de eigen helft. Omdat ACV goed gegroepeerd staat op die helft van Quick Boys, wordt het wat lastiger om daar de openingen te vinden. Prijic, de aanvoerder van Quick Boys, oud ACV, geeft hem over. En dan, dan moet een keer de diepte komen. En die diepte die wordt meestal gezocht door Noordhof. Zo ook in dit geval. Xander van den Berg wordt aan het werk gezet. Aan de linkerkant, 16 meter gebied in. Voorgeven, niemand die erbij kan. Die bal die gaat snoeihard voorlangs gehoopt. Werd natuurlijk op het hoofd van Haman, op het hoofd van Drexhagen. Maar niemand stond op de juiste plek. En dan kan je concluderen, die paas die was gewoon goed. En dus blijft het na precies een uur spelen hier in Assen. Spannend, want het is 1-1.
1: Paul, voor het nieuws gaan we ook nog even naar de Kooltuin. Rijn Vogels, UD19, Hanne Ferrara.
2: Niet voor het eerst vanmiddag willen de bezoekers uit Brabant een strafschop, maar krijgen ze hem niet. Of het een daadwerkelijk geval was van een overtreding, dat valt het bezien. Wellicht dat we het op de beelden terug kunnen zien. Maar feit is dat ze boos zijn. Met name de trainer, Niels van Kasteren, laat nu nadrukkelijk van zich horen. En waar veelvuldig Louis van Zundert de aanvoerende man was die zich richting de arbitrage bemoeide, zijn er nu meer mensen boos over het niet toekennen van een 11-meter trap. En Rijn Vogels roept het onheil een beetje over zichzelf af. Voetbalt gewoonweg niet goed. Hij heeft één kans in de tweede helft gehad met invaller Nabil Haddadi, die van afstand schoot en ruim over de lat mikte. Maar daar is het wel bij gebleven, wat aanvallende intenties. Of intenties is misschien het verkeerde woord, want die zijn er ongetwijfeld. Maar aanvallende dadendrang blijft uit van de Katwijkers. Nu Van Zundert, die met een heel gekke poging ver vanuit het 16 meter richting de cornervlag trapt. Daar probeert Van der Riet de bal binnen te houden. Dat lukt niet, maar hij haalt hem wel gelijk naar zijn armen toe om de doeltrap te kunnen nemen. Want met een uur in aantocht in deze wedstrijd is het nog steeds 0-0. En dat is voor het publiek niet bepaald volksvermaak. Zo zou je het niet samen kunnen vatten. Het is dus doelpuntloos. Keeper laat de bal ook nog even van zijn doellijn afrollen. En zo gaat er niet veel goed bij FC Rijn Vogels. 0-0 tegen UD19, de ploeg die vele malen lager op de ranglijst staat.
1: We gaan bijna naar het regionaal en landelijke nieuws. Dan zijn we terug met het restant van de vier wedstrijden waar live bij aanwezig zijn. En ook daar waar wij niet bij aanwezig zijn, maar onze speciale verslaggevers hebben zitten, is het uitermate spannend. Tot zometeen.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Ont-
5: Bouwtech een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
17: 18 graden in Den Haag. In Delft is het 19 graden. Het is licht bewolkt. Af en toe waait het. Maar het blijft wel droog.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van het kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie nog niets zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was en hij noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. In Warmond is bij een explosie aan boord van een sloep een passagier ernstig gewond geraakt. Een traumahelikopter werd ingezet en uiteindelijk is het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van de explosie op de boot is nog niet bekend. In een woning in Woubrugge is vanmiddag brand uitgebroken. Daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. Na het blussen voerde de brandweer ook sloopwerkzaamheden uit om zo te voorkomen dat dat vuur zou overslaan naar het rieten dak van de buren. Volgens de brandweerwoordvoerder is het vuur in de houten constructie van de uitbouw ontstaan. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overig nieuws.
19: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al twee keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Na de reclame meer Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
20: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
21: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
22: Dynamisch.
21: Maar in de winter wil ik zekerheid.
23: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
24: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
25: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
26: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
27: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
28: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
29: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
30: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
29: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
30: Rand? Nee.
29: Fair enough.
30: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
30: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
31: Radio West Sport. Dit is Radio West.
1: De ontknopingen in dit uur van Radio West Sport. Daar mag je echt wel van uitgaan. We gaan eens beginnen bij Gert Barnon op Duinwetering. Noordwijk Stedoco.
32: En een doelpunt van Sergio Tremoer. Noordwijk dus weer aan de leiding. Dat betekent dat dit ook een heel belangrijk doelpunt is voor Scheveningen. En ook een doelpunt bij Anif nu.
33: 1-0 voor FC Rijnvogels. 20 minuten voor tijd. En topscorer Maxime van der Meer doet het op een moment dat eigenlijk iedereen vreest voor een doelpuntloze 0-0. Maar het is dus 1-0. De band gebroken. Beetje tegen de verhouding in, maar het telt wel.
1: Ja, en daar had hij zo op gehoopt. Die Hanif krijgt hij het gewoon zo'n beetje in de opening van dit derde uur. Menno Schilder dan op houtrust. Scheveningen ASWH.
34: Ja, als Scheveningen dan wint, dan pakt het eigenlijk 6 punten, zou je kunnen zeggen, als Noordwijk voorstaat met 2-1. 74 minuten. Omheen wordt er al gejuicht op het moment dat ik dit zeg. Maar nog niet te vroeg juichen, want ASWH heeft een vrije trap op een belangrijke plek. Op een mooie plek. 74 minuten. Het is spannend. Scheveningen 2, ASWH 1.
1: Ja, ruim kwartier nog te gaan, maar nog altijd die hatelijke remise op het scorebord in Assen. ACV Quick Boys, Herman Anninga.
0: Ja, Quickboys zit even in de verdrukking. ACV dringt aan. Zijn 1-op-1 gaan spelen. Hebben 2 kansjes gecreëerd en een hoekschop. Quickboys komt steeds goed weg. Maar ze moeten wel op hun tellen passen. Nog iets meer dan een kwartier.
1: Barendrecht nog altijd op voorsprong tegen Hoek. Daar nog een goede 12 minuten te gaan. En ook Rijnsburgse boys leidt tegen Jong Sparta Rotterdam. 4-2 bij beide wedstrijden de tussenstand. En Katwijk is ook ondertussen begonnen. In de 36e minuut spelen ze tegen Koninklijke HFC. Rusten of tussenstand daar nog altijd 0-0.
31: Radio West Sport met Pieter Tammens.
1: Ja, het was even geduld hebben, Hanif. Maar eindelijk die ban gebroken, zoals jij het noemt, voor Rijnvogels.
33: 69 minuten lang heel weinig te beleven op de Kooltuin. En dan heeft een tweede aanvallende wissel van Danny Heijslendoorn toch opeens effect. Een schokeffect zou je kunnen zeggen. Want hij bracht Sander Koppenhol, een tweede spits, in de rug van topscorer Maxime van der Meer. Die maakt de goal die er uiteindelijk voor zorgt dat Rijn Vogels de nul van het scorebord afkrijgt. En ook Jacco Scholte is vervangen, net als Jay Zandbergen in zijn plaats gekomen. Jesse Driebergen in de hoop Rijn Vogels dus wat meer aanvallende kracht te kunnen geven. Dat is gelukt. Maar het is wel een hard gelag voor UD19 dat in de tweede helft meer recht zou hebben op een doelpunt dan FC Rijn Vogels. De bezoekers geven het niet op. Zijn wel danig in hun dadendrang neergebracht, zou je kunnen zeggen. Zij moeten dus zien te herstellen van die klap die ze hebben gekregen. En het is een ploeg die het hele seizoen al dealt met klappen krijgen. En van Rijn Vogels ook in de eerdere wedstrijd van dit seizoen verloor met 2-1 in Uden. Nu heeft Rijn Vogels dus een 1-0 voorsprong met nog een kleine 18 minuten te gaan. Koppel ontvangt de bal uit de lucht. Goede aanname, ruimte aan de linkerflank. Richting 16 meter, tackle op de bal is mis. Maar dan bereikt Koppel vervolgens Kabuni niet en zit de aanvaller voor FC Rijn Vogels op. Goed is het allerminst, maar de voorsprong is er. En dat was broodnodig ook, want daarmee handhaaft Rijn Vogels zich in elk geval op de tweede plaats van de ranglijst. En daarmee zou het aan het eind van de rit de na-competitie in mogen als winnaar van de vervangende periodetitel. Maar het is nog niet zover. Nog een ruim kwartier te gaan op de Kooltuin om vol te houden tegen het niet teleurstellende UD19 uit Brabant. 1-0 voor FC Rijn Vogels is de tussenstand.
1: Maar voorlopig klopt nog wel je statistiek aan Yves, want het zijn nog altijd de Brabanders op achterstand tegen Rijn Vogels. Gaan wij naar Gert Barnhorn, die op de Duinwetering zit, te kijken naar Noordwijk tegen Stedoco, die toch maar een mooie hebben omgebogen, Gert.
2: Ja, zeker. Ze zag er in de eerste helft zeker niet uit. In de tweede helft is het wel Noordwijk, hoor. Dat de scepter zwaait op de Duinwetering. Het is 2-1 geworden, inderdaad. Als er ook langzaamaan wat meer spelers naar de grond gaan. Zojuist lag het spel even stil, een minuut of twee. Nu gaat er opnieuw wat naar de grond. Aan de kant van Noordwijk is het met Kramp. Het is niet Tremoer, de doelpuntenmaker van zojuist. Hij heeft namelijk het veld verlaten. Doelpunt, de 2-1, was gelijk zijn laatste wapenfeit. Hij kreeg de bal van Oelers. Die stond daar in het 16-meter gebied aan de rechterkant. Wilde voorgeven. Die eerste voorzet in eerste instantie werd geblokt. Vervolgens had hij de bal terug. Hield hij die even een seconde of vijf onder zijn voet bij zich. Niemand die echt heel erg veel druk zette op hem. Toen zag hij vervolgens twee gasten van Noordwijk voor de goal staan. Dacht hij, nou, ik wip hem wel even ervoor. En dat was met succes, want Sergio Tremoer die zette zijn hoofd er tegenaan. De andere was Senna Westerveld trouwens. En Tremoer, hij was het die de 2-1 maakte voor Noordwijk tegen Stedoco. Ook een belangrijk doelpunt dus voor de ploeg van Sean Blok. Omdat Stedoco natuurlijk net boven hun staat op de gevarenzone als Scheveningen wint. Dan komt Stedoco of Scheveningen op gelijke hoogte met Stedoco. Dan hebben ze daar allebei evenveel punten. 34 dus in totaal. Als er gewisseld gaat worden opnieuw bij Noordwijk. Ook Tom van Duin is zojuist het veld afgegaan trouwens. Hetzelfde geldt dus voor Tremoer. Verder Dirk Rijn is erin. En ook Sven Beiersbergen. Dan staat er ook nog iemand anders klaar voor de laatste paar minuten. Dat is Krijn van den Burg. Het zijn namen die je vooral hoort bij de onder 21 van Noordwijk. Ook wat gasten die dus zijn doorgeschoven vandaag. Zij gaan nu de laatste 11 minuten van de wedstrijd tegen Stedoco volmaken. Noordwijk doet dus ook goede zaken als je kijkt naar de derde periode. Kom ik zo meteen nog even op terug. Want ik wil even kijken wat dat allemaal live doet. In ieder geval goed dat Noordwijk dus voor staat tegen Stedoco. Met 2-1, 11 minuutjes nog te gaan.
1: De marge is smal op Houtrust. Maakt dat ook extra spannend, Menno Schilder?
34: Zeker, want de oud Quickboy-speler Admiraal die al een doelpunt heeft gemaakt was ook dicht bij 2-2, 78 minuten. Vrije trap lag echt op een heerlijke plek voor een rechtspoot. Een beetje afgebogen naar links bij de 16. Hij krulde hem ook al richting de goal, maar de redding was goed. Hier is Scheveningen met Elvilia. Elvilia, weer een redding van de keeper, ook geen penalty. Ja, die doelman van ASWH, Jeffrey Verkerk, heeft er al wel een aantal uitgehouden. Die doet dat goed voor ASWH. Die houdt ze in de race en houdt het dus ook spannend. Elvilia is geblesseerd. Geraakt bij die actie in de 16 meter. Werd wel even geraakt ook door de goalie. Maar dus niet bestraft door de scheidsrechter met een penalty. En dan gaan we nog een bange laatste 10 minuten. Of nou ja, bange misschien een beetje overdreven. Maar spannende laatste 10 minuten voor Scheveningen in. Want ja, als je het dan allemaal zo mee zit. En de tegenstander meewerkt, Noordwijk, met een overwinning. Ja, dan wil je zelf natuurlijk ook winnen. Dan pak je eigenlijk gewoon een soort van 6 punten in deze 6 punten wedstrijd. En zoals collega Gert het inderdaad al juist illustreerde, kom je dan gelijk met Stedoco. En dan heb je in die laatste twee weken echt nog alles om voor te spelen. Want dan hoeft Scheveningen misschien niet eens het verplichte toetje waar ze geen zin in hebben natuurlijk die na-competitie te spelen. Ruim 10 minuten nog, plus extra tijd. De marge is nog altijd klein, maar wel in het voordeel van Scheveningen 2-1.
1: ongekende luxe in deze uitzending. Rijnvogel, Scheveningen en Noordwijk op voorsprong. Dus ja, Herman Anninga, Adel verplicht, jongen. Waar blijft die 2-1 voor Quick Boys?
0: Ah, je weet het niet, je weet het niet. Quick Boys mag nu een hoekschop gaan nemen met die 1-1 stand nog altijd op dat grote scorebord. 78, 79 minuten. Daar staat de teller op. Noordhof, die brengt de bal in, kan hem worden weggekopt. En dan houdt Quick Boys daar niet meer over dan een inworp. Maar er is gescoord weer bij Hanif. Rijnvogels, Udi.
33: Doelpunt 18 en 19 van het seizoen voor Maxime van der Meer betekenen dat de wedstrijd opeens beslist is in een tijdsbestek van pakweg 7 minuten. Het is tegen de verhouding in, maar het is wel een realiteit dat Rijnvogels gaat winnen van UD 19 als er geen gekke dingen meer gebeuren in het laatste kwartiertje wat er nog te gaan is. Een domper voor UD 19, dat hadden ze niet verdiend, maar Rijnvogels heeft er maling aan. 2-0, terug naar jou, Herman.
0: Waar Quick Boys nog altijd ploetert richting het einde. 11 minuten hebben ze nog om die 1-1 stand weg te poetsen in hun voordeel. Een 2-1 is genoeg. Eén doelpuntje verschil levert gewoon 3 punten op. Want je moet er toch niet aan denken dat Quick Boys hier vandaag gelijk speelt tegen de nummer laatste ACV. Het contrast kan bijna niet groter zijn. De een op jacht naar het kampioenschap. De ander in de stand van overleven. En dat overleven is meer gebaseerd op hoop dan op realiteit. Maar een 1-1, ja, dat is nou eenmaal de waarheid van het voetbal. De bananenschillen die liggen eigenlijk overal op het pad in die 34 wedstrijden. Want ja, iedereen wint van iedereen en iedereen verliest van iedereen. Wat dat betreft is het een rare, leuke, spannende competitie. Met ja, de ontknoping pas helemaal aan het einde. Want wie gaat de kampioen worden? Het kan zomaar zijn dat Treffers vanavond wint van Spakenburg. En dan staan ze aan kop met 1 puntje meer dan Quick Boys als de stand op de velden zo blijft. Met de week kan die situatie veranderen. Wat telt is het heden. En het heden is dat Quick Boys in de aanval is. Overtreding gemaakt en een vrije trap voor Quick Boys. Ja, niet een gevaarlijke afstand. Maar wel zo'n afstand waar bijvoorbeeld Noordhof die bal even lekker kan neerleggen op het hoofd. Ja, en dan denk ik meteen aan Haman en aan Drekshagen. Het zijn twee mannen die aardig kunnen koppen. Maar dan moet die bal daar in eerste instantie nog wel komen. Quick Boys heeft flink gewisseld. Heeft Garden ingebracht. Heeft Boachi ingebracht. Heeft Reinders ingebracht, is achterin met de verdediger minder gaan spelen om zo nog meer druk op de goal van de Assenaren te kunnen gooien. De vrije trap gaat niet genomen worden door Noordhof. Het is Arantis Roep die zich erover ontfermt met de linker. 3 man, 4 man in de muur. Keeper staat op de juiste positie. Hij doet het in 1 keer, Arantis Roep. En die keeper, ja, die stond op de goede positie. Had zijn muur goed neergezet en wist precies waar die bal zou gaan komen, namelijk achter die muur. En Max Wolfs die dook als een kat richting die hoek waar Roep die bal geplaatst had. En voorkomt daarmee in ieder geval de voorsprong voor Quick Boys. Quick Boys houdt er een hoekschop aan over. Wordt ingebracht, kan worden weggekopt door de Assenaren. En dan is het een inworp voor Quick Boys. 9 spannende minuten. 90 minuten die zomaar eens beslissend zouden kunnen zijn. Nu maak ik het wel heel groot in die strijd om het kampioenschap. Het blijft mooi hier.
3: Wat een enorme spanning langs alle velden waar we op dit moment zijn. Tot 6 uur zijn we hier met Radio West Sport. En als je echt van het amateurvoetbal houdt, ik krijg zojuist van een oud collega van RTV Utrecht, tegenwoordig voor Omroep Zeeland, een berichtje dat ze volop aan het luisteren zijn naar ons. Straks na 6 uur moet je vooral naar, naar de radioafdeling van de mannen van Zeeland gaan luisteren. Want die zijn live aanwezig bij Groenester tegen Kloetingen. Kortom, als je echt van amateurvoetbal houdt, dan moet je bij de regionale omroep zijn. Dit is Eric Clapton. Ja, ik vind die van JJ Cale net een tandje beter. Maar deze is ook lekker hoor. After Midnight.

0: De fanclub van Eric Clapton is het niet met mij eens. Waarvoor mijn oprecht excuses, maar ik vind beide nummers mooier. Laat het duidelijk zijn. 5:10. Ongemeen spannend bij alle 4 wedstrijden die we volgen. We beginnen in de tweede divisie bij Quick Boys. Op bezoek bij ACV. Herman Anninga.
1: Ik kijk naar de klok. Daarop staan nog 5 minuten. De stand is 1-1. ACV wordt teruggefloten. En daar zijn ze het niet helemaal mee eens. Het was buitenspel. Het scheelde niet heel veel. Maar als ik het kan zien, dan is het duidelijk buitenspel. Quick Boys in de aanval met Prijic. Bereikt Boacci aan de zijlijn. Ja, die doet het heel slim. Speelt de bal tegen een tegenstander aan. En zorgt ermee dat de bal in bezit blijft van de bezoekers van Quick Boys. De ploeg die op jacht is naar het kampioenschap. Maar hier wel eens hele dure averij kan oplopen. Prijic rost de bal het 16 meter gebied in. Haman wordt niet bereikt. En het uitverdedigen is van ACV. En dan moet Prijic de lucht in. Doet dat goed. Timed ook heel goed. Kijkt goed waar die bal komt. En bereikt in één keer Haman. Haman gaat neer in de 16 meter gebied. Wordt meteen weggewoven door de scheidsrechter. Die had daar geen enkele twijfel over. Ik moet zeggen, Haman protesteert ook niet heel erg. En dan kan ACV eruit. Maar dan is het Sam Kroon die redding brengt namens Quick Boys. Het is rommelig. Het is van beide ploegen nu alles of niets. Met daardoor heel veel ruimte en ook heel veel fouten. En stevige duels in deze wedstrijd. Die toch eigenlijk, nou laten we zeker zijn, een uur een beetje gezapig was. Waar niet zo heel veel gebeurt. Waar ze allebei een beetje voorzichtig waren. Maar ja, nu met het einde in zicht weten ze dat ze eigenlijk allebei niets opschieten. Althans, zeker voor Quick Boys niet, met 1 punt. Het schot van afstand van David Garden, een van de invallers aan de kant van Quick Boys, is een prooi voor de keeper van ACV. Ja, die legt die bal neer en ook hij meteen naar voren. Hopen dat hij een van zijn spitsen kan bereiken. Maar vooralsnog is hij niet heel erg gelukkig met die verre ballen. Want die belanden steeds bij Quick Boys. Zo ook nu met Quick Boys in de aanval. Maar weer gescoord bij Hanif, FC Rijnvogels.
2: De definitieve nekslag voor UD19. Eerst nota bene centrumverdediger Assendelft. Die zelf met een rush richting doel gaat. Zijn schot wordt gekeerd. Dan struikelt de man van 2 goals, Maxime van der Meer, over de bal. Maar is daar nog Imad Cheray die net als vorige week als invaller een doelpuntje meepikt. 3-0 bij Rijnvogels UD19. Wedstrijd gespeeld. Herman, het is weer aan jou.
1: Ja, daar is de spanning er wel af. Hier is die nog volop voelbaar met die 1-1 stand in de 87ste minuut. Tussen ACV en Quick Boys. Wordt er nog gescoord? Komt er een winnaar? Of leidt Quick Boys duur puntverlies met die 1-1 tussenstand zoals die nu is? We weten het over 2 minuten plus nog wat extra tijd. En hoe lang die gaat worden? Geen idee.
0: Blessuretijd in ieder geval bezig in Barendrecht, waar Barendrecht nog altijd met 4-2 leidt tegen Hoek. Gaan wij naar de derde divisiewedstrijd van Menno Schilder bij Scheveningen tegen ASWH. Menno.
3: Ja, het is nog niet in de tas voor Scheveningen. 2-1 leiden ze. De 90 minuten zitten er bijna op. Dan is even de vraag, even kijken naar de scheidsrechter, hoeveel extra minuten erbij gaat komen. Dat kan je vaak wel zien aan het gebaar en aan de vingers die hij in de lucht steekt. Heeft hij nu nog niet gedaan. ASWH weer dicht bij de gelijkmaker. Weer andermaal Luc Admiraal. Dat is echt de enige speler die eigenlijk voor heel veel gevaar en dreiging zorgt voorin. Maar hij vond zoveel spelers en verdedigers van Scheveningen op zijn weg in de 16 meter dat ook voor hem iets te veel van het goede was. De 90 minuten zitten erop. En Scheveningen heeft de bal aan de rechterkant via invaller Haas. Die gaat tijd winnen, denk ik, bij de cornervlag. Het antwoord is ja. Maar er komt een inworp voor de bezoekers. Dus is het nog niet klaar. Ik heb de scheidsrechter geen vingers omhoog zien steken. Dus is het ook even de vraag hoeveel extra tijd erbij gaat komen. Ik schat een minuut of 4-5 gaan we nog door. Dus Scheveningen moet nog even de billen bij elkaar knijpen om de 2-1 over de streep te trekken. En dan kan het een hele, hele grote stap gaan zetten, hoor. Richting directe hand. 91 minuten, nu erop. 2 voor Scheveningen en 1 nog altijd voor ASWH.
0: Dying seconds bij ACV Quick Boys. Herman.
1: Ja, het wachten is op de man met dat grote, fameuze, bekende bord om aan te geven hoeveel extra tijd er nog gaat komen. Klokje staat op 89. Steeds meer mensen gaan voor mijn neus staan. Dus ik ben maar heel brutaal op mijn stoeltje gaan staan. Ik heb niet mijn schoenen uitgetrokken. Zo netjes ben ik dan ook weer niet. Maar ja, anders zie ik gewoon helemaal niks. Ik zie wel dat er nu een vrije trap is voor Quick Boys. Tom Noordhof achter de bal. Dat bord met van die vierde official, dat laat nog even op zich wachten. Terwijl we wel in minuut 90 zitten. Noordhof probeert Haman te bereiken. Lukt niet. Kan worden weggekopt. Noordhof moet dan even druk zetten. Dat heeft in zoverre effect dat de bal wel weer bij Xander van den Berg terechtkomt. Van den Berg, als er 5 minuten extra speeltijd komen, En Quick Boys, ja, dus nog 300 tellen heeft om iets te doen aan dit gelijke spel. Of kom je op een gegeven moment tot de conclusie, nou puntje en dat maar koesteren. Het lijkt mij niet, want ieder punt is heilig in deze fase van de competitie, waar de marges zo verschrikkelijk klein zijn. ACV gaat nog een keer wisselen als Boachi van Quick Boys even geblesseerd op de grond ligt. Nou, die kan gewoon weer verder. De wissel van ACV laat nog even op zich wachten. Ja, dat zijn allemaal kostbare seconden in het nadeel van Quick Boys. Zo gaat het komen. De extra tijd die loopt. En 1-1, dat staat er nog altijd.
4: Menno Schilder, Scheveningen ASWA.
3: ASWA vecht voor de laatste kansen. Het staat achter met 2-1 tegen Scheveningen in de 93ste minuut. En laten we wel zijn, als deze stand op het scorebord blijft, is het einde verhaal. Is het degradatie een feit voor ASWA naar de vierde divisie. Maar ze krijgen nog een inworp. Een meter of 10 bij de cornervlag vandaan aan de rechterkant. En dus iedereen in het groene shirt van de bezoekers uit Hendrik Ido Ambacht in de 16 meter. Te wachten tot die bal daar komt. Die kan doorgekopt worden. Maar niet richting Admiraal. Die staat te wachten op de punt 16. Maar daar kwam hij niet, alsnog ingebracht. Wegwerkt door de vlucht. Het is een flipperkast in de 16. Onrustig bij Scheveningen, maar het loopt vooralsnog goed af. En dan zitten er 93 minuten op, denk ik, nog een minuutje of twee. Hij is over de zijlijn. Precies daar waar John Blok staat te coachen voor de laatste paar kostbare minuten voor dit slotstuk van het seizoen, waar Scheveningen nog altijd voor staat met 2-1 tegen ASWA.
4: ACV tegen Quick Boys, Herman Anninga.
1: 2 minuten van de extra tijd zijn voorbij. Dat betekent nog 3 minuten. 1-1 nog altijd de stand. Quick Boys peert de bal naar voren. Haman wil doorkoppen, maar bereikt invallen van de Bos niet. En dan is het uitverdedigen via een hoge bal door ACV. En dat werkt, want het is ACV met Spijkerman die de bal bij zich kan houden. En dan loopt hij hem toch over de zijlijn naar wat duw- en trekwerk van Quick Boys. En dan mag Quick Boys de inworp gaan nemen. De trainer van ACV, Paul Matthijs, die staat te blaren en te gebaren en te doen dat het een aard heeft. Want ja, 1-1, die moet gekoesterd natuurlijk worden door ACV. Die nu op dit moment geen enkele aanvallende pogingen meer doen. Het is nu tegenhouden en dat doen ze heel letterlijk. Haman, die wordt echt over de zijlijn gebeukt. Het lijkt wel een ijshockeywedstrijd als je kijkt naar die bodycheck die Haman daar krijgt. Maar Haman is wel een sterke jongen, stevige jongen die ook kan incasseren. En die staat op en die loopt gewoon weer weg zonder dat er heel veel misbaar wordt gemaakt. En dan staat hij daar op het puntje van het 5-meter-gebied om die bal door te koppen. Werkt niet helemaal. Noordhof nog een keer inbrengen. Het is echt een omsingeling van Quick Boys nu van dat doelgebied van ACV. Als de teller inmiddels op 3 minuten en 15 seconden staat. De extra tijd is 5. Noordhof nog één keer lang, nog één keer hoog. Daar staat niemand. Namelijk alleen een speler van ACV die kan wegkoppen. Daar in het hart van de defensie. Wordt er overtreding gemaakt? Nee, geen overtreding. Wel een inworp voor Quick Boys. En ik hoor een doelpunt bij
5: Gert. Bij Noordwijk. Gert. En het is Noordwijk dat ontsnapt in eerste instantie aan een tegentreffer. De gelijkmaker. Maar nu is de wedstrijd in het slot gegooid. 3-1. En Noordwijk gaat winnen. Heel gunstig nieuws voor Scheveningen.
4: Terug naar jou, Herman.
1: 3 minuten 52. Toch nog even naar Menno. Snel, Scheveningen.
3: Ja, het valt in duigen voor Scheveningen. 2-2 in de 95ste minuut. Kopt aan de rechterkant van de 16 meter Jay Abbo de bal binnen. Dat lijkt dan de laatste strohalm te zijn. Maar we gaan nog even verder. 96 minuten. En Scheveningen geeft het weg. 2-2. Terug naar jou, Herman.
1: Het is ongelooflijk spannend daar in alle slotfases. 1-1 hier in Assen, waar de extra tijd er bijna op zit. Nog een seconde of 40 als de scheidsrechter zich heel erg houdt aan zo'n klokje. Met Quick Boys in de aanval. Noordhof wegleggen naar Reinders. Reinders inbrengen richting Haman. Valpartij. Ja, daar wordt hij dan eindelijk gegeven. Ja, ik praat er een beetje nuchter over. Maar er waren al 2-3 momenten dat Quick Boys smeekte om een strafschop. En nu wordt hij wel gegeven. Volgens mij wordt Van der Bos de invaller dan neergehaald. En is het scheidsrechter Bronshoort die eigenlijk heel laconiek en droogjes zonder heel veel theater wijst naar de stip. En dan is daar de penalty en het gouden moment voor Quick Boys. Het gouden moment dat nog wel even verzilverd moet gaan worden. Want die penalty die telt pas als die tegen de touwen is gekomen, die bal. Ja, bij ACV, daar staan ze allemaal, de mensen die normaal gesproken op de bank zitten. Die zijn het er volledig niet mee eens. Het was zelfs Prijic trouwens, die werd neergehaald. De oud-aanvoerder van ACV. Hij was bij de promotie van ACV richting de tweede divisie. Toen maakte hij de overstap naar Quick Boys. En nu ja, zorgt hij ervoor... Dat hoop ik.
6: Dat hoop ik ook.
1: Dan moet hij er wel in, hè?
6: Dan moet hij er zeker in.
1: Ja. Er staat hier achter me, en er zit er blauw gaas tussen het hek. En dan staat de Quick Boys aanhanger.
6: De spanning loopt heel hoog op, kan ik je vertellen.
1: De spanning loopt heel hoog op. De penalty gaat genomen worden.
6: Ik moet hem nemen.
1: Daar is het fluitsignaal. En de penalty van Garden. Hij gaat erin. Wat een ontsnapping van Quick Boys. En is dit dan het geluk dat je moet hebben als kampioen? Het geluk dat je afdwingt als kampioen. In plaats van 2 punten verlies gaat Quick Boys hier, zoals het zich laat aanzien, er met de volle buit vandoor. De Quick Boys aanhang die stormt het veld over. Ja, terwijl die wedstrijd nog niet afgelopen is. En dan ben ik heel erg benieuwd wat scheidsrechter Bronsvoort gaat doen. Garden, de gevierde man op dit moment. Ja, die penalty verzilveren. Ga er maar aan staan. Als er zoveel druk op staat, dan wordt er nog een gele kaart uitgedeeld. Een rode kaart zelfs. Aan de trainer van ACV, Paul Matthijs. Ja, die zal iets lelijks geroepen hebben richting scheidsrechter Bronsvoort. Naar aanleiding van die penalty die gegeven werd. De beelden die zullen moeten uitwijzen wat er nou allemaal gebeurde. Want het gebeurde zo ver van mij af dat ik niet kon zien of het een terechte penalty was. Feit blijft wel dat Prijic op de grond lag. En die penalty gegeven werd en benut door David Garden. De teller staat inmiddels, de klok van de extra tijd staat op 7 minuten. We zouden de 5 krijgen. Ik denk dat scheidsrechter Bronsvoort even wacht totdat dat Quick Boys publiek achter de hekken staat. Nou, dat doen ze keurig, moet ik zeggen. Ze staan daar te hossen en te springen. En ze hebben een levensgrote teddybeer bij zich. Zo eentje die op de kermis wint. En die zit op de schouders. En die horst mee met die Quick Boys aanhang. Het is een mooi gezicht. En de ontlading ja, is volledig te begrijpen bij de Quick Boysers. Want ze zaten toch een beetje in de rats. Want 1-1 zou mogelijk niet genoeg zijn. Nu is er een blessuregeval, omdat Sam Kroon met het hoofd tegen een directe tegenstander is gekomen. Het speelt zich af in het 16 meter gebied van Quick Boys. Scheidsrechter Bronsvoort legt het spel even stil. Ja, dat hoort als er sprake is van een mogelijke hoofdwond. En ik ben benieuwd hoe lang we nog verder gaan. De blauw-witte vlag die zwaait aan de overkant. Levensgroot is die. En ze zorgen toch wel weer voor heel veel sfeer, hoor, die Quick Boys aanhang. En die Quick Boys aanhang wordt beloond voor die verre reis. Want die 3 punten, die gaan mee, als het goed is, naar het zich nu laat aanzien richting de bus, richting Katwijk. Waar ze met genoegen zullen terugkijken op deze wedstrijd. 1-2, de extra tijd loopt nog.
4: Kan ik in de tussentijd even melden dat het eindsignaal geklonken heeft bij die andere wedstrijden. Rijnvogels wint van UD19. Ze moesten tot de 70ste minuut wachten toen Maxime van der Meer 2 keer achter elkaar scoorde. En Imad Sharai zorgde voor de 3-0. Scheveningen tegen ASWH werd uiteindelijk toch nog remise in de 95ste minuut. Dankzij een kobbel van Jay Abbo. 2-2, dat is pijnlijk voor Scheveningen. En Noordwijk wint van Stedoco, doet het met 3-1... met een treffer van Krijn van den Burg als laatste. En laat ik dan ook melden dat Rijnsburgse Boys van Jong Sparta heeft gewonnen met 4-2. En dan gaan we weer terug naar Assen, waar de laatste seconden nu toch echt aan het wegtikken zijn voor Quick Boys, Herman.
1: Ja, maar die seconden die tellen even niet, want het spel ligt nog steeds stil, omdat die blessurebehandeling nog altijd plaatsvindt. Die blessurebehandeling bij Sam Kroon, die met het hoofd tegen een directe tegenstander aankwam. Die tegenstander, die staat inmiddels weer, die loopt inmiddels weer. Het is Karim Banani. En die moet wachten totdat hij het veld in kan gaan. En wij met z'n allen wachten totdat Sam Kroon weer opgelapt is. Jesse Reinders is even naar de zijkant gegaan om een zak met ijs te halen. En om de hoofdpijn en de ergste zwellingen te voorkomen bij Sam Kroon. Die voelt nog wat aan zijn hoofd. Staat inmiddels wel weer. De verzorger neemt hem mee naar de zijkant. Terwijl Kroon die zak met ijsblokjes nog even tegen de zijkant van zijn hoofd houdt. Want daar werd hij dus kennelijk geraakt. Banani mag het veld weer inkomen. Kroon die moet nog even wachten. Die staat nog achter de goal van Lars Jansen. Als... Ah nee, Banani mag er toch niet in, zegt de scheidsrechter nu. Een scheidsrechterbal die natuurlijk wordt gegeven aan ACV. Want dat was de ploeg in balbezit. ACV peert hem het 16 meter gebied in. Jansen moet komen. En Jansen heeft niet veel te doen gehad. Maar deze bal plukken was toch ook een belangrijk moment. Werd daarbij nog even geraakt. Althans, hij blijft geblesseerd op de grond liggen. Grijpt ook even naar zijn hoofd. Wrijft over zijn hoofd. Ja, dat kan natuurlijk ook een oude bekende truc zijn. Want dan weet je dat het allemaal in het voordeel is van Quick Boys. En dan geeft hij de bal aan de scheidsrechter. Want omdat het om een hoofdwond gaat, wordt het even een scheidsrechter. De bal die Jansen voor zijn voeten laat liggen. En dan gaat hij zijn directe tegenstander uitdagen. Hij loopt naar het hoekje van het 16 meter gebied bij de achterlijn. Pakt die bal dan op het moment dat die tegenstander er is. En dan trapt hij hem naar voren. En dan weet je, dan gaat de scheidsrechter affluiten. Scheidsrechter Bronsvoort, hij speelt toch wel een hoofdrol in de slotfase hier van deze wedstrijd tussen ACV en Quick Boys. Hij geeft Quick Boys echt in de dying seconds een strafschop waar nog veel over nagepraat zal worden. Zeker hier in Assen en zeker ook in Quick Boys, of in Katwijk. Want Quick Boys pakt dankzij die strafschop de volle 3 punten. Garden was de man die raakschoot vanaf 11 meter. Die zal ongetwijfeld straks op de schouders gaan van het publiek dat massaal het veld op is gekomen. De aanhang van Quick Boys, ze hebben zich laten horen. Ze hebben gezorgd voor heel veel sfeer. En zij mogen nagenieten straks in de bus van de 3 punten die Quick Boys hier haalt. Het was niet makkelijk, maar 3 punten, dat is het enige wat telt, want dat staat in de boeken. 1-2, de eindstand hier bij ACV tegen Quick Boys.
4: No one said it would be easy, maar de 3 punten zijn binnen. Horen ze ook op dit moment in Heerlenheide. Onze collega's van Omroep Zeeland die aan het meeluisteren waren. Straks vanaf 6 uur getuigen zullen zijn van de wedstrijd daar van Kloetingen, vanzelfsprekend. Zojuist komt ook Katwijk op een 1-0 voorsprong tegen Koninklijke HFC. Tweede helft is daar begonnen. Zometeen gaan we eens op ons gemak alle standen en uitslagen op een rij zetten. Maar laten we eerst maar eens even een paar helden uit Engeland uit de jaren 60 op de radio laten hier bij Omroep West. Namelijk de Kings. En zij zingen Waterloo Sunset. Wij gaan even ademhalen hier in de studio, want het is niet alleen voor jullie heen en verend, maar voor de sportredactie hier ook.

0: geluisterd naar Radio West Sport. We hadden 4 wedstrijden die om 2:30 begonnen. En oh, wat waren ze allemaal enerverend. Met misschien wel de belangrijkste op de dag dat ze vorig jaar al kampioen werden, maar het nu nog niet zijn. Namelijk die van Quick Boys op bezoek bij ACV in Assen. Zo'n gevalletje op papier een makkelijke tegenstander. Maar Herman, dat was het vandaag niet in de praktijk, hè?
1: Nou, het is het verhaal wat trainers altijd zeggen. Ja, kijk naar ons programma. Makkelijke tegenstanders bestaan niet. Jullie van de media maken het allemaal veel te eenvoudig. Nou, dat is vandaag wel gebleken inderdaad hier in Assen. De eindstand is 1-2 in het voordeel dus van Quick Boys. Maar het feit dat de spelers van Quick Boys nu pas weggaan bij de juichende supporters geeft maar aan hoe groot de ontlading is. Want die wedstrijd die zit er toch echt al een minuutje of 5-6 op. Maar jongens, wat een ontknoping. En wat heeft Quick Boys het spannend gemaakt? En wat heeft ACV het spannend gehouden? Want eigenlijk deed de ploeg uit Assen, de degradatiekandidaat nummer 1 eigenlijk, de allerlaatste in de tweede divisie, die deed met name in de eerste helft niets onder voor Quick Boys. Dan nog wel op voorsprong kwam via een goal van Haman. Maar Slor maakte even later de gelijkmaker. Dat was vlak voor rust. Ja, en dan denk je in de tweede helft gaat het stormen vanuit Quick Boys richting de goal van ACV. Dat probeerden ze ook, maar het lukte maar niet en het lukte maar niet en het lukte maar niet. En het bleef maar 1-1. 5 minuten extra tijd. En in de volgens mij 40 seconden voor het einde van die extra tijd gaat de bal op de stip nadat Luka Prijic, die hier nu wordt bejubeld ook door een aantal supporters die aan deze kant van het veld staan. Toen Luka Prijic werd neergehaald, David Garden, hij benutte de penalty. En ik zie het gezicht van Bart van Kruijsten. En daar zit een beetje een besmuikt glimlachje. Een glimlach van trots op. En hij kijkt me aan en hij knikt en hij ziet dat het goed is, zullen we dan maar zeggen. Quick Boys wint, pakt 3 hele belangrijke punten. Zeker ook met het oog op die nederlaag van Hoek tegen Barendrecht, Pieter. Ja, dat zijn gouden punten. Dat zijn extra punten. En met nog 2 wedstrijden te gaan is Quick Boys de alleenheerser. Ze staan nu helemaal alleen bovenaan in die tweede divisie. En het smaakt naar meer. En we hebben het gehad aan het begin van deze wedstrijd over 9 mei. De kampioenswedstrijd van vorig seizoen. Nou, deze wedstrijd kunnen we toch ook, als we terugbladeren in die geschiedenisboeken, toch ook wel bijschrijven als misschien wel de belangrijkste overwinning richting dat tweede kampioenschap op rij.
0: Het wordt in ieder geval uitermate spannend. Wat is het jammer dat we niet in Groesbeek zijn om 6:00. Want de treffers tegen Spakenburg wordt wel een hele interessante wedstrijd.
1: Maar ik ga het net niet redden, denk ik.
0: Nee, ik ook niet. Zelfs niet met de Concorde als die nog zou vliegen. Maar één ding is zeker. Quick Boys wint van ACV. Natuurlijk de beelden morgen bij TV West Sport. En dan is het meer dan de moeite waard om te gaan kijken. Want we kunnen ook melden dat Rijnsburgse Boys met 4-2 gewonnen hebben van Jong Sparta Rotterdam. Eten ook gewoon lekker een hapje mee. Katwijk op voorsprong in de 54ste minuut van hun duel thuis op de Krom tegen Koninklijke HFC. Een penalty benut door Motahiri. Er is genoeg om over na te praten. Deze uitzending doen we zeker. En we houden natuurlijk ook alle tussenstanden in de gaten van de wedstrijden waar we op dit moment bij aanwezig zijn. Maar eerst gaan we eens even lekker dansen. En dat gaan we doen zoals we dat in de jaren 80 deden. Als je een top 3 moest maken van nummers die het meest gedraaid werden door de DJ's, dan stond deze zeker in de top 3 en absoluut niet op de 3e plek. Ik heb het over Dan Hartman op Radio West met Relight My Fire.

0: mijn generatiegenoten zullen weten hoe ze erbij stonden op al die schoolfeesten als dit nummer werd gedraaid. Radio Westsport, daar luister je naar. Ik kan nog even melden dat Katwijk er geen gras over laat groeien thuis tegen Koninklijke HFC. Het stond 1-0, ondertussen 3-0. Meer zometeen over de doelpuntenmakers, want we gaan snel naar Houtrust. Want Menno Schilder staat naast Mitchell Vlucht.
1: Ja, de captain van Scheveningen, want dit moet een hele doffe dreun voor jullie zijn, Mitchell.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Dat je dat in de laatste seconde op deze manier nog tegenkrijgt, ja. Ik denk wel aan onszelf te danken, hoor.
1: Ja?
2: Ja, zeker. Ik bedoel, wij moeten deze wedstrijd al lang afstraffen. Journey die 1-1 loopt. Een paar ballen die net niet aankomen bij een voorzet. Ballen die niet vast worden gehouden. Weet je, ja, dan vraag je jezelf altijd wel af. En dan kan je op het laatste moment nog steeds een goal tegenkrijgen. En dat is nu gebeurd.
1: Ja, want het wordt 2-2. Jullie hebben eigenlijk eerder al de kansen wel een beetje verprutst misschien op die 3-1. Hè? Elvilia op de goal af.
2: Ja, zeker. En ik denk dat we het ons zelf kwalijk kunnen nemen. En alles moest vandaag op die 3 punten. En dat is helaas niet gelukt.
1: Nee. Je maakt het jezelf nu moeilijk, want je moet er nog 2. Je krijgt de helpende hand toegestoken van Noordwijk. Wat is dan nu een beetje het eerste wat er in de kleedkamer bij jullie rondgaat?
2: Nou ja, ik denk dat je het wel hebt gehoord. Het schelden kwam van alle hoeken. Maar als je hem zo weggeeft, je moest gewoon 3 punten vandaag halen. En na de 2 wedstrijden toe is het belangrijkste dat we gewoon 6 punten moeten halen. En dan kijken we wel hoe ver we staan.
1: Ja. Ik mag je wel met iets anders feliciteren. Daar wil je nu waarschijnlijk niet over praten, is niet leuk. Maar er is iets veel belangrijkers. Je bent vader geworden.
2: Nou ja, dat is juist leuk.
1: Voor de afleiding.
2: Zeker, nee. Als je thuis komt ben je alles weer vergeten. Dat zeg ik altijd. En inderdaad, ik ben weer vader geworden van de tweede dochter. En ja, natuurlijk hartstikke mooi. En dat is wat ik zeg, als ik thuis kom, dan ben ik alweer vergeten dat we hebben verloren. Geen probleem.
1: Nee, want dan is degradatievoetbal ineens niet zo belangrijk meer, hè?
2: Nou ja, je wilt er niet uit. Je wilt er niet

0: jaar weer opnieuw gaan bouwen. Alleen ja, we hebben nog een klus te klaar. En ja, ik blijf er vertrouwen in hebben. En dan zien we wel waar het schip zand.
1: Goeie goal. Voor jou.
0: Nou ja, ik kwam net uit met mijn passen. En de keeper ging alleen eens tegen draads geschoten. Ja, ze zeggen dat het een mooi doelpunt is. Maar hoe die bij mij erin gaat altijd, maakt voor mij geen reet uit. Alleen ik had hier denk ik anders gestaan als we toch 3 puntjes hadden op Scheveningen kunnen houden.
1: Worden nog spannende weken. Ik wens je plezier en ook succes natuurlijk met de kleine. Want dat is ook, ja, dat is gewoon fantastisch.
0: Super, dankjewel. Okay.
2: Goed. Overeenkomst tussen Mitchell de Vlucht en mijzelf is dat we allebei 2 dochters hebben. Dat is altijd goed nieuws. Hoofd en bijzaken scheiden heet dat. En of Mitchell de Vlucht een mooie treffer maakte, die 2-1 van Scheveningen, kan je natuurlijk allemaal zien op TV West Sport morgen. Maar het werd uiteindelijk 2-2. En daar heb je als topsporter natuurlijk per definitie altijd een enorme hekel aan. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Bij Radio West Sport gaan we luisteren naar Shakira en Whenever, Wherever.

Een goede panfluit moet je nooit onderbreken. En dat doet de presentator van dit programma natuurlijk ook niet. We kijken nog even naar de lopende wedstrijden in de tweede divisie. Kan ik melden dat IJsselmeervogels ruim in blessuretijd op 2-0 voorsprong staat aan de rode zijde van de Westmaat tegen HHC Hardenberg. 2-0 dus. En dat is voor IJsselmeervogels heel erg gunstig. En oude liefde roest niet, zeg ik dan maar. Kozakkenboys, zij scoren zojuist tegen GVVV. Oude liefde roest ook daar niet. Maar Kozakkenboys gaat wel winnen. Thuis in Werkendam van de ploeg uit Venen. Daal. AFC tegen Excelsior Maassluis met ruim kwartier te gaan. Nog staat op 3-2. Jong Almere City leidt tegen Volendam met 3-2. En Katwijk, dat memoreerde ik al eerder, die hebben nog wel een ruime wedstrijd te gaan, maar leiden met 3-0 tegen de Koninklijke HFC. Dus dat is uitermate goed nieuws. Nog 1 uur te gaan bij Radio West Sport, die we nog voor de boeg hebben. En dan gaan we uitgebreid stilstaan bij de 3 wedstrijden die wij in de derde divisie hebben gedraaid. En daar gaan we ook natuurlijk uitgebreid over napraten. Het is mijn eer en genoegen, het laatste uur.

0: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: 18 graden in Gouda. In Den Haag is de graad koeler. Het is zonnig en droog met af en toe wolkenvelden.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemiddag, het is 5 uur. Ik ben Richard Grootbot. Hier is een overzicht van het regionieuws. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van het kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie nog niet zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was en noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. Er is opnieuw brand uitgebroken in een kantoorgebouw in Zoetermeer. Het is zeker de derde keer in een week tijd dat in die straat brand is uitgebroken bij een kantoorpand. Bij eerdere incidenten vermoedde de brandweer dat de oorzaak brandstichting was. De schade aan het gebouw in Bredewater is groot. Het pand staat op instorten. De brandweer onderzoekt de oorzaak. Bij een andere brand, afgelopen week in het pand van de buren, werd de brandweer tijdens het blussen door jongeren met stenen bekogeld. De man die eind deze maand in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden uitgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege zware mishandeling. De straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederlandse autoriteiten. In Nederland wordt hij verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Het slachtoffer daarvan raakte daarbij gewond. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, dan nu het overig nieuws.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand, samen met bijna 200 andere activisten, in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, prima. Nog even de reclame, dan verder met het laatste uur Radio West Sport. Voor meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
6: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
16: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
19: EuropaKinderhulp.nl.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: True Lease met Grenke.
22: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
21: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
22: Precies wat we nodig hadden.
21: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
23: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
24: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
25: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
26: Alweer het vierde uur van Radio West Sport. Het uur waarin we uitgebreid gaan napraten over de vier wedstrijden waar we vandaag live bij aanwezig waren. Vanaf 2:30 begon in eerste instantie in Assen ACV tegen Quick Boys. Heel lang bleef het 1-1. Maar uiteindelijk wist de kampioen, de regerend kampioen, met 2-1 te winnen dankzij een benutte penalty van David Garden. We gaan het er uitgebreid over hebben dit uur. En natuurlijk in de derde divisie waar we bij 3 duels waren. Rijnvogels moest 70 minuten geduld hebben, maar daarna ging het ook lekker los. Ze wonnen met 3-0 van UDI 19. Scheveningen die heeft het zuur in de mond, want nadat het er even op leek dat zij de wedstrijd van ASWH zouden winnen, werd het uiteindelijk 2-2 in de 95ste minuut. Ook daar genoeg over te vertellen. En Noordwijk begon met een achterstand, maar na rust trokken ze alles weer recht. 3-1 de zege op Stedoco. Ook Gert Barnhorn spreekt de nodige mensen daar vanaf duinbetering. Daarnaast kunnen kunnen we melden dat Rijnsburgse Boys van Jong Sparta heeft gewonnen met 4-2. En Katwijk, die zijn nog bezig tegen Koninklijke HFC. Op de Krom staat het ondertussen 4-0 in het voordeel van de thuisploeg. Dani van der Moot maakte de laatste treffer van vandaag.
1: Radio West Sport met...

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Conga brengt ons naar bijna 13 minuten over 5. En we gaan hier bij Radio West Sport napraten over het duel van Rijnvogels in de derde divisie. Janne Ferrara zag de wedstrijd voor ons en zei op voorhand dat de statistieken in het gunstige deel voor Rijnvogels stonden, omdat ze nog nooit van een Brabantse ploeg hadden verloren deze competitie. UD19 komt uit Brabant, uit Uden om precies te zijn. Maar wist het tot 70 minuten wel het heel erg spannend te houden, want toen was het pas twee keer Maxime van der Meer in de 70ste en de 77ste minuut die voor 1-0 en 2-0 zorgde. Imad Cheraï zorgde voor de 3-0, maar het was uitermate spannend vandaag. De verdediger, Jesse Assedelft, die vrij recent is ingevlogen bij Rijnvogels, staat bij de microfoon van Hanni Ferraar en hij speelde een heel belangrijke wedstrijd. Niet alleen maar in de laatste plaats, omdat hij ervoor zorgde dat die 0 op het scorebord bleef.
1: Bij 3-0 red jij een bal van de lijn. Het is dat je je handen niet mag gebruiken, anders...
2: Nee, ja, toevallig stuurde Danny een appje vanmorgen van ik wil de 0 houden. Ja, ten koste van alles. Nou ja, gelukkig had ik hem.
1: Dus je hebt de trainer heel blij gemaakt?
2: Ik denk het wel. Ja, het gaat natuurlijk vooral om dat je wint. Maar dat je de 0 houdt als verdediger is extra lekker.
1: Mag je dan een paar seconden eerder stellen dat er ook niet echt een spits in jou schuilt?
2: Nee, zeker niet. Nee, ik moet ook zeggen, ik weet niet hoe lang de sprint was. Ik denk een stuk of 70 meter. Maar ja, ik was blij dat ik hem überhaupt nog kon schieten. Nou, gelukkig scoort Imet hem. Dus dat maakt het weer al een hoop goed.
1: Zo te horen wordt de overwinning groots gevierd. Is dat terecht wat jou betreft?
2: Ja, eerste helft was heel zwaar voor ons. Baltempo was laag. Ik deed het allemaal heel stroperig. Had denk ik ook te maken met het weer. Tweede helft pas je wat aan, twee wissels. Zie je dat er toch wat nieuwe energie in komt. Ja, en dan scoort Maxime geloof ik de bevrijdende eerste treffer. Ja, en dan, dan gaat het hard. Volgens mij is het 3 of 4-0, ik weet het eerlijk gezegd.
1: 3-0.
2: 3-0. Dus ja, heel blij.
1: Maakt het uit hoe als je in deze fase de 3 punten pakt?
2: Nee, winnen is winnen. En best wel een stugge ploeg. Nou, als je zelf in de eerste helft ook niet goed voetbalt, maak je het jezelf al lastig. Ja, je wint 3-0. Ja, maakt mij eerlijk gezegd niet heel veel uit hoe je het doet. Maar ja, je doet het.
1: Want de tweede plaats is wat jullie betreft heilig?
2: Ja, nou ja, na competitie. Maar ja, je wil zo hoog mogelijk eindigen als team. Ik weet niet hoeveel Kloeting heeft gespeeld, maar...
1: Nog vanavond.
2: Die moeten nog vanavond. Dat zal wel heel moeilijk worden om daar nog overheen te gaan. Dus dan is het tweede het hoogst mogelijke, denk ik.
1: Jij bent eigenlijk stilletjes weer vaste waarde in het elftal geworden. In de winter meldde de club dat je werd ingevlogen, zo schreven ze het zelf op de site, nadat je afgelopen zomer bent vertrokken. Hoe kwam je weer terug bij Rijnvogels?
2: Ja, ik werd eigenlijk overbodig bij mijn jeugdclub, waar ik graag terugkeerde. Nadat ze degradeerde uit de derde divisie. Helaas door het omstandigheden daar niet meer aan het spelen gekomen. Zo via Danny weer gesproken en weer mee kunnen trainen. En gelukkig weer aan kunnen sluiten bij de groep.
1: Dus op een lager niveau kom je niet in actie dan in de derde divisie waar je basisspeler bent?
2: Ja, het blijkt. Ja.
1: Hoe verklaar je dat?
2: Ja, ik weet het niet. Ik voel me hier ook thuis. Het gaat ook wel goed dit seizoen als team natuurlijk. Ik denk dat het met verschillende factoren te maken heeft. Vandaag ging het eerste helft wat minder goed, tweede helft wel. Ja, wat ik zeg, ik voel me gewoon prettig bij de club. En dat zie je ook op het veld, denk ik.
1: Eén dingetje nog. Stond je in de afloop met pa en ma te praten?
2: Ja, klopt.
1: En wat zeiden ze?
2: Nee, die zijn er iedere wedstrijd bij. En ze zijn altijd heel trots. Trots op me helemaal vanaf waar ik kom na een vervelend half jaar. Dus heel blij dat ik hier weer mag spelen. En blij dat ze er iedere week staan voor me.
1: En blij dat je hun blij hebt kunnen maken?
2: Zeker weten, het allerbelangrijkste.
0: Jesse Assedelft. Blij dat hij weer terug is bij Rijnvogels. Ja, die inderdaad goede zaken doen. Hebben nu 3 punten verschil met Kloetingen. Maar Kloetingen die is op dit moment in Heerlerheide. Zij spelen inderdaad vanaf 6 uur tegen Groene Ster. Op papier zou dat geen probleem moeten zijn. Maar we hebben vandaag geleerd dat op papier wedstrijden niet bestaan. Je moet het toch altijd maar die 90 minuten doen. Nou, feit is dat Rijnvogels goede zaken vandaag deed door met 3-0 van UD19 te winnen. En dus toog Hanni Ferraara ook naar de trainer van Rijnvogels. Zijn naam, Danny Heijsendoorn.
1: Hoe heilig is de tweede plaats voor jullie en daarmee dus ook deze overwinning?
3: Nou ja, of de tweede plaats heilig is, dat moet nog blijken. Want de uitslagen in deze competitie die zijn elke keer heel erg gek. Dus ik weet niet of de tweede of de derde plek uiteindelijk recht geeft op een periode. En dat is natuurlijk wel iets wat we heel graag willen.
1: En dan heb je zo'n overwinning als deze nodig. Hoe die ook tot stand komt.
3: Ja, als je in de 60ste minuut 4 keer hebt gewisseld, dan ben je als trainer niet heel tevreden.
1: Waar was je vooral ontevreden over? Het ging te traag?
3: Ja, we wisten van tevoren dat UD19 ver ging inzakken. Dan vind ik dat je het baltempo heel hoog moet hebben. Aan de contrakant in onze opbouw lag de ruimte, vond ik. En wij speelden van voet naar voet zonder dat we een medespeler zeg maar oversloegen. Waardoor het tempo heel erg laag was en het voor UD19 heel makkelijk aan te lopen was. En ik vond ook dat probeerde ik de eerste helft al heel even aan te coachen. En in de rust hebben we dat nog aangestipt dat we ook veel sneller de crossbal moesten spelen. Omdat UD19... echt wel met de hele ploeg kantelde.
1: Ging niet heel veel beter, toch?
3: Nou ja, dat deden we gewoon op een zo laag tempo. En we gingen vaak aan de kant waar we aan het aanvallen waren, bleven we aan die kant. Nou, dat ging gewoon niet goed en daarom hebben we gewisseld.
1: En die wissels, met name de tweede dubbele wissel, die sorteren dan effect?
3: Ja, dat vind ik wel. En we hadden bijvoorbeeld ook dus tegen Sven echt de opdracht gegeven om aan de contrakant diep te gaan. Nou, daar komt uiteindelijk ook de 1-0 uit met Kasper die aan de rechterkant de bal heeft. En Sven aan de contrakant diep gaat. Daar de bal ontvangt en aan Maxime geeft. En het is 1-0. Dus dat is dan ook wel fijn dat datgene wat je in gedachten hebt, zeg maar, dat het ook uitkomt.
1: En dan loop je ook snel uit en is de geest uit de fles, zullen we maar zeggen. En dan kan je de credits geven aan de spelers die betrokken zijn bij de goals. Maxime van der Meer maakte weer 2. Maar de rol van Jesse Assendel valt ook op. Ook in de 3-0, waarin hij opvallend genoeg in de aanval betrokken is. Maar hij houdt ook nog een bal van de lijn. Hij zegt, de trainer zei vanochtend tegen ons, moeten de 0 houden. Hoe belangrijk is dat voor jou?
3: Nou ja, doelsaldo kan natuurlijk zomaar wel eens een dingetje worden. En ik vind dat we de eerste helft van het seizoen hebben we weinig tegen goals gehad. De tweede helft van het seizoen zijn dat er wat meer geworden. Dus ik vind ook dat wel iets is waar we aandacht aan moeten geven. Dus dat had ik bij een paar spelers ingefluisterd. En verder, nee, Jesse die heeft het hartstikke goed gedaan. Ik vond Jesse vorig jaar al echt een hele goede speler. Alleen Jesse die had het mentaal af en toe kon hij nog wat leren, laat ik het zo zeggen. Teruggegaan naar ABC en ik denk dat hij daar de knop heeft omgezet. Want nu is hij gewoon fris in zijn hoofd en is hij relaxed. En dan komen zijn kwaliteiten eruit. En verder denk ik dat het ook wel heel belangrijk is om toch wel even aan te geven dat de wissels vandaag echt wel het verschil gemaakt hebben. En dat heb ik wel vaker geroepen natuurlijk. Dat we een goede groep hebben, dat we meer dan 11 basisspelers hebben. En dat de bank ook vaker het verschil heeft gemaakt voor ons in wedstrijden. En dat vind ik ook echt wel belangrijk om te benoemen. Dat de wissels het gewoon echt goed gedaan hebben vandaag.
1: Tot nog even over Jesse Assendelft. Hoe verklaar jij dat hij op een lager niveau buiten beeld raakt, zijn plek kwijt is geraakt en bij jullie eigenlijk gewoon eigenlijk onomstreden is?
3: Nou ja, dat hij bij HBC zijn plek kwijtraakte, dat had natuurlijk niks met zijn voetballende kwaliteiten te maken. Wat ik vanaf de buitenkant in ieder geval begrepen heb, is dat hij daar in onmin kwam met een aantal mensen en dat hij daarom zijn plek is kwijtgeraakt. Dus dat is natuurlijk wel de nuance aan het verhaal waarom hij daar zijn basisplek verloren heeft. Want kwalitatief hoort Jesse bij HBC natuurlijk ook gewoon in de basis.
1: Iets waar jij dus heel blij mee bent?
3: Ja, nee, ik was ook degene dat ik hier trainer werd die riep dat ik Jesse Assendel wilde hebben. Want die kende ik al van vroeger, daar hadden we al vaker tegen HBC gespeeld. Dus ik wist dat hij het in zich heeft om een goede speler te zijn.
1: En nu koester je hem, maar koester je vooral de 3 punten?
3: Nou, dat is in deze fase het belangrijkste. En ik vind het altijd lastig om over individuen te praten. Omdat Jesse heeft dat echt goed gedaan en Jesse doet het hartstikke goed. Alleen Jesse kan niet in zijn eentje wedstrijden winnen. Dat moet je echt met z'n allen doen. En ik ben altijd, probeer het altijd wel over het hele team te hebben. En dat Jesse dan excelleert is hartstikke leuk voor hem. Maar je hebt elkaar gewoon hard nodig.
0: Danny IJsseldoorn, de trainer van Rijnvogels, hoorden we zojuist met Hanni Farrar. En daarvoor sprak hij met Jesse Assendelft. Rijnvogels met 32 gespeelde wedstrijden op 63 punten. 1 wedstrijd minder gespeeld. Kloetingen, die komen straks nog in actie. Zij hebben 66 punten. Dus ja, het is een theoretische kans nog dat Rijnvogels het pakt. Kloetingen natuurlijk wel de beste papieren. Zometeen gaan we napraten over de andere wedstrijden waar we live bij aanwezig zijn geweest. Maar eerst wordt het tijd voor een beetje country en western op Radio West met Glenn Campbell.

0: Cowboy brengt ons naar 5 minuten voor 6:30. En dit was inderdaad mijn poging om een beetje Southern accent te gebruiken bij de afkondiging van deze plaat. Laten we maar gauw over voetbal praten. Wel pijnlijk voetbal, dat moeten we wel concluderen. Want Scheveningen speelde vandaag thuis op Houtrust tegen ASWH. Kwam op achterstand dankzij een treffen van Luc Admiraal. Maar dankzij Buwalda en de vlucht leek het erop alsof Scheveningen de broodnodige 3 punten in eigen huis zou houden. Maar ze moesten 2 van die 3 punten weer inleveren. Omdat de kopbal van Jay Abbo zorgde voor remise. En daarmee dus inderdaad puntverlies voor Scheveningen. John Blok, al 100 jaar de trainer van de mannen daar op Houtrust, zal een klein beetje zuur in de mond hebben gehad. Hij praat erover met Menno Schilder.
1: Ja, John, je maakt veel mee in je carrière. Je maakt alles mee. En dan voel jij waarschijnlijk al aan je water van ja, die laatste 20 seconden. Dat zou nog wel eens mis kunnen gaan.
2: Nou, eigenlijk niet. Want er was helemaal niks aan de hand. Natuurlijk speelden ze lange ballen en alles of niets. Maar er zijn eigenlijk niet de problemen geweest. En dan geef je zo'n domme vrije trap eigenlijk in de laatste seconde weg. Ja, en dan is het weer een standaard situatie. Dus dat is eigenlijk ons seizoen in de notendop. Zelf niet de kansen benutten. En hem dan in de laatste minuut zou weggeven. Had ook te maken met een aantal spelers liep natuurlijk wel op het eind. En je hebt zelf de bank gezien. Voorin konden we weinig. Maar goed, dat zijn keuzes die gemaakt zijn. En daar betaal je nu de tol voor. Maar buiten dat nog moet je natuurlijk vlak naar rust gaan op 3-1 komen. En dan is de wedstrijd gespeeld, denk ik.
1: Ja, want de kansen krijg je zelf, die gaan er niet in. Maar die keeper neemt op een gegeven moment die vrije trap. En dan kijk je toe vanuit de dugout. En wat zie je dan?
2: Nou, dat we onze afspraken niet nakomen. Zo simpel is het. Gewoon heel slecht verdedigd. Maar goed, dat is niet anders. Dat is een detail in de wedstrijd. En er zitten natuurlijk heel veel momenten voor waarin je het zelf gewoon niet goed doet. Dan is het ook vervelend dat Mahi natuurlijk in de rust eruit moet. Want ja, de laatste 20, 25 minuten moet je gewoon die gasten stuk spelen. Dat doen we niet. We waren zo gehaast, zoveel balverlies. Ze hebben 45 minuten 1-1 achterin gespeeld. Of misschien iets korter, maar ja, met onze kwaliteit moet je daar gebruik van maken. Dat hebben we veel te weinig gedaan.
1: Ja, en je zegt al een domme vrije trap die je weggeeft. Is dat die handigheid die er dan misschien nog net niet bij iedereen in zit op dat moment? Dat je zo'n moment aan moet voelen van niet een vrije trap weggeven?
2: Nee, zeker. Dat zou niet bij Kevin gebeuren. Dus een jongen die zich aan de tweede heeft opgewerkt naar best veel spelen. Ja, dat is ook ervaring. Dat is niet handig. Maar goed, dan nog vind ik dat we daarna wel heel slecht verdedigen.
1: Ja. Je krijgt een helpende hand van Noordwijk. Dus het is eigenlijk extra zonde. Moet je nog voor die laatste 2 weken. Jij weet het beste wat je nu moet doen, hè, voor die laatste weken. Want je hebt het al zo vaak meegemaakt.
2: Nou, dat valt wel mee. Vorig jaar en jaren daarvoor hebben we ons eigenlijk altijd redelijk makkelijk en tijdig veilig gespeeld. Maar dat was een heel andere situatie. Dat heeft te maken met het hele beleid. Toen was er ook rust in de tent en nu ben je steeds met andere dingen bezig. En dan is het ook lastiger. Je hebt ook te maken met een aantal jongens die weggaan. En de groep is al niet zo groot. Dan is het wel lastig om dat bij elkaar te houden. Maar goed, we hebben nog een kans. Alleen vandaag heb je natuurlijk wel de kans laten lopen om het in eigen hand te krijgen. Want dan had je met de laatste 2 wedstrijden winst, had je er waarschijnlijk geweest. Ja, dat wordt nu wel een stuk lastiger.
1: Dus is er nu geen rust?
2: Nou ja, vlak na zo'n wedstrijd natuurlijk nooit. Als je hem in de laatste seconde verspeelt, dan is iedereen teleurgesteld. En dan wordt er van alles geroepen. Maar goed, binnen de vereniging is de rust hoor. Kijk, ik geloof ook niet dat er veel mensen in paniek zijn als ze in de 4e divisie moeten spelen volgend jaar. Maar goed, voor mij persoonlijk ligt dat wel anders.
1: Ja, natuurlijk. Want met zo'n periode, wat jij natuurlijk allemaal hebt meegemaakt, dat mag eigenlijk niet gebeuren, toch? Dat je dan een divisie afdaalt, toch?
2: Nee, maar goed. Ik moet een beetje oppassen wat ik nu zeg, maar dat is ook wel inherent.
1: Of niet?
2: Nou, jawel. Als ik terugkijk en trots ben op 1 ding, is het dat we altijd alles wel binnen de kamers hebben kunnen houden. Dat moeten we zeker nu ook doen, maar het is er niet makkelijker op gemaakt om dit seizoen in de 3e divisie te blijven.
1: Zal ik het je dan toch nog iets makkelijker maken? Gewoon ermee stoppen.
2: Dat mag, maar ik denk niet dat jij het in kan vullen. Ik zeg al, dat is ook de teleurstelling van zo'n nederlaag. Vanaf maandag gaan we gewoon weer aan de gang met blauw-geel en gaan we vechten voor die laatste kans. Want zolang die kans er is, moeten we daar ook voor knokken, vind ik.
1: Succes.
2: Dankjewel.
0: John Blok, in gesprek met Menno Schilderen. Natuurlijk teleurgesteld. Niet alleen omdat je een hekel hebt aan verliezen, maar hij houdt de vuile was binnen. Maar dat, dat er in ieder geval iets aan de hand is geweest, dat hoor je tussen de regels wel door. Scheveningen nu 16e, 32 wedstrijden gespeeld, 32 punten. Groene Ster moet nog in actie komen, speelt vanavond tegen Kloetingen. 6 uur gaat die wedstrijd beginnen, hebben 1 punt meer. En dan heb je ook nog Meersen helemaal onderaan. Die zijn formeel nog niet gedegradeerd, omdat ze eventueel nog over ASWH heen zouden kunnen gaan. Maar Meersen heeft, als we het zacht mogen uitdrukken, de laatste weken niet heel erg lekker gespeeld. Kortom, ook onderin de derde divisie blijft het ongemeen spannend. Ja, en ondanks het feit dat de zon erg lekker aan het scheiden op dit moment is, had Creedence Clearwater Revival echt wel een mening over de maan in deze. En die zagen ze toch opkomen.

0: John Fogerty brengt ons na 6:03. En ik kan melden dat Katwijk thuis op de Krom met 4-0 maar liefst heeft gewonnen van Koninklijke HFC. En we gaan in diezelfde tweede divisie waar Katwijk in uitkomt het hebben over de buren, zo mag je ze toch wel noemen, Quick Boys. Vandaag in Assen tegen ACV met 2-1 gewonnen. Maar daarvoor moesten ze wel een penalty krijgen in de absolute slotseconde van de wedstrijd. Voor de poorten van de hel heet dat Adrie Poldervaart. Hij is de trainer van Quick Boys. En hij praat uitgebreid met onze eigen Herman Anninga.
1: Adrie, er zijn van die wedstrijden dat je in 90 minuten 3 jaar ouder wordt. Dit was er zo eentje, denk ik, hè?
2: Ja, die kan je daarbij scharen. En als we mooie supporters kwamen, het leek een beetje op de wedstrijd vorig jaar met Koninklijke HFC thuis. Toen scoorden ze ook, geloof ik, ruim in de 90ste minuut maakten ze de winnen. Toen was uit een corner, werd doorgekopt bij de tweede paal, was geloof ik Sonneveld die scoorde. Ja, en we zijn aan het pompen en hopen dat hij een keer goed valt. En Luca goed, ja, het is gewoon een overtreding, is een penalty. Ja, heel lullig voor ACV. Bij ons hadden ze thuis ook zoiets. En toen gaf de scheidsrechter hem niet. Maar dit was overduidelijk. En nu heeft hij hem wel gegeven. En dan is het erg netjes van David Garden om zo cool te blijven.
1: Ja, ga er maar aan, Sam, want de druk is immens. Want dit zijn gouden punten.
2: Hey, Garden doet dat heel goed. Die doet dat heel goed. Dus dat is fijn voor hem. Hij is altijd bezig. En doet het prima. En dan heeft hij toch de coolness om het te bewaren voor zover dat een goed Nederlands woord is. Maar in ieder geval Engels. En dat doet hij keurig.
1: Tevredenheid over de manier waarop hij die penalty nam. Hoe tevreden was jij over de wedstrijd? Want het was stroef, hè? Een lastige tegenstander ook.
2: Ja, lastig. Omdat wij aan de bal heel erg vaak, ja, een verkeerde keuze waardoor het wat slordig was. Ik bedoel, je hebt de hele tijd initiatief gehad en je moet steeds beducht zijn op counters. En had er al een keer eerder in. We hebben een paar voorzetten gehad. Schot begon natuurlijk gelijk al in 6 minuten met schot op de lat van Trent Drekshagen. Nou, dan maak je een goede goal. We staan te slapen bij de ingooi. Dat is echt zwak, zeker vlak voor de rust. Weer een dood moment. Net alsof er dan een soort even het gif weg is, waardoor je dan eigenlijk een soort in slaap zit. En dan zijn we net even niet alert genoeg. En tweede helft, ja, hebben we alles gedaan wat we denk moesten doen. Alleen ja, hij moet dan ook een keertje goed vallen. En het is gewoon moeilijk om er doorheen te spelen. Want ja, ze gebruiken heel veel fysiek. Trent Drekshagen die klaagt niet snel, maar die had het echt moeilijk.
1: Ja, ik zag Haalman, die werd ook flink aangebakt een aantal keer.
2: Zeker, zover het mag, en de scheidsrechter niet fluit, dan begrijp ik dat ze dat doen. Dus ik verwijt ACV niet. Maar dat zijn wel redenen waardoor het is. En dan moet je eens even met een vrije trap of een schot van Roep, of die vrije trap van hem, of een voorzet, dat we hem wel inglijden, dat we er dan wel zijn. En dat was niet voldoende echt om ze zomaar eventjes over de knieën te gooien. Maar goed, Rijnsburg speelt hier 3-3. Spakenburg speelt hier 2-2.
1: Ja, en
2: wint hier met 1-2.
1: En zo is het ook. Het kampioenschap komt weer een stap dichterbij. Zeker ook dankzij de nederlaag van Hoek bij Barendrecht. Ja, dat is een hele fijne voor jullie, hè?
2: Ja,
1: het is een gouden zaterdag.
2: Daar heb ik nogmaals. Mensen zeggen van, ik probeer zo min, of probeer. Ik kijk niet naar het programma. Ik weet wat ons te doen staat en daar doen we alles voor. Die gasten doen daar alles voor. En dat is het enige waar wij mee bezig zijn. En ik wist wel dat het vandaag Barendrecht Hoek was. Want Danny Monster had mij gebeld. Oud speler van me, fantastische voetballer. En die had gezegd, train, ga goed komen. Dus nou, hij heeft wel woord gehouden. Want hij doet het toch maar. Dus dat is mooi.
1: Weer een stapje dichterbij.
2: Ja, dat is de hele conclusie. Dat is de allerbeste conclusie. We zijn een stapje dichterbij. We zijn nog niet op de finish. We zijn een stapje dichterbij gekomen. Finale 32. We zijn 32 wedstrijden samen. 1, 2 of 3. En we staan nog steeds op 1. En we hebben nog 2 wedstrijden te gaan. En dat wordt finale 33 volgende week op Nieuw-Zuid tegen IJsselmeervogels. Een zeer geduchte tegenstander. Die ook vecht om niet te degraderen. Dus die zullen er alles aan doen. Dus dat wordt ook weer moeilijk. Maar goed, ja. Als ik zie wat voor steun wij krijgen van de supporters. Goeiedag. Dat is wel bizar, hoor.
1: Dat is bizar. Ja, dat maakt het wel uniek, hè, zo'n dag hier in Assen.
2: Ja, tuurlijk. En als je dan ontlading ziet. En als ik zie wat die mensen voor doen. Allemaal die shirt. Maar ook weer de spandoeken en de vlaggen. Ja, dat is enorm. Ik begin ook elke bespreking met een foto. Ik had toen gevraagd voor wat vuurwerk te doen. Om wat sfeer te creëren in de wedstrijd tegen Sparta. Want we hadden daarvoor 2 keer verloren. En daar hebben ze gehoor aan gegeven door een mooi spandoek te maken. De laatste 9 laten we nog alles geven. En met vuurwerk stonden ze toen in de duinen. En die wedstrijd wonnen we met Sparta. Waarbij het mes op onze keel stond. Want toen hadden we 2 keer verloren. En die wonnen we overduidelijk met 5-1. Nou, toen moesten we uit naar Hoek. En nu winnen we daarna 5 wedstrijden op rij. En 5 wedstrijden op rij winnen in de tweede divisie, dat is heel erg knap. Maar 6 en 7 moeten er nog bij.
1: En dan wacht het tweede kampioenschap. Dat is ook heel knap.
2: Dat zou enorm knap zijn. Dat zou enorm knap zijn, maar we gaan eerst wedstrijd 33 doen.
0: Want we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Laat ik hem dan maar maken, dat blauwe tegeltje. Nou, één ding is zeker, Herman is met een glimlach op zijn gezicht zometeen terug vanuit Drenthe. Want hij sprak niet alleen Adrie Poldervaart, ook zocht hij Luca Prijic op.
1: Luca, het moest uit de tenen komen vandaag. En die tenen, dat waren misschien wel jouw tenen.
3: Bij het penalty moment, ja, dat... Het waren inderdaad mijn tenen en mijn kuitje die ik er vol gooide.
1: Wat gebeurde er? Want ik kon het niet goed zien.
3: Afgeslagen bal werd weer ingebracht en ik zag dat Haman het duel aanging. En dan weet je dat 8 van de 10 keer dat hij hem op een of andere manier op zijn hoofd krijgt. Dus ik dacht, ik blijf daarachter. En via via kwam je er ook achter. En die nummer 3 van ACV, die wou de bal wegschieten, dat zag ik. Dus ik gooide mijn been ervoor. Klein slimmigheidje, maar ik denk wel terecht te pennen.
1: Het was een wanhoopspoging die geoorloofd is in een wedstrijd waar je de 3 punten moest pakken. En dan pakt het goed uit. Maar hebben jullie onderweg zo richting die 90 minuten in de extra tijd gewanhoopt van potverdorie zeg, het gaat niet lukken hier?
3: Eerlijk antwoord is dat ik wel even dacht van dit wordt heel lastig, dit wordt hem niet meer. Laatste 10 minuten zag je dat we weinig creëren. Ook met de lange ballen heb je gewoon een paar hele goede verdedigers die ballen wegkopten. Dus ik had wel eventjes een benauwd gevoel. Maar tegelijkertijd, dat is ook wel weer een kracht. We kunnen wel elk moment nog wat creëren. En we zijn fit, dus ja, je blijft wel gaan. Ook al zie je het soms zomaar in. En gelukkig viel het de goede kant op.
1: Ik zei net tegen de trainer, het kampioenschap is weer een stapje dichterbij. Dat beaamt hij, maar wil niet te ver vooruit kijken. Hoe leeft het bij jullie? Zeker ook nu de nederlaag bij Hoek bekend is.
3: Ja, ik hoorde het net, maar ik weet niet of het mijn nuchterheid is. Dat zeg ik wel vaker vanuit het noorden. Maar ja, zolang het er niet is, heeft het weinig zin om het er als spelers over te hebben en als staf. En ik snap dat het aan de buitenwereld zo werkt en dat die er heel erg mee bezig zijn. Maar je zag het vandaag weer. Elke wedstrijd is weer gewoon ongelooflijk lastig. Dus ik beaam dat we een stapje dichterbij zijn. Maar tegelijkertijd zijn we ook nog wel ver weg. Ondanks dat het nog maar 2 wedstrijden zijn. Dus het zijn wat clichés, maar zo voelt het ook echt. En zo zijn we als groep, staan we er ook echt in. Dus ik denk dat helemaal niet verkeerd is.
1: Ik zie een glimlach op je gezicht. Aan de andere kant, jij bent een kind ook van deze club een beetje, hè, van ACV. Met jouw actie heb jij ze verder in de problemen gedrukt. Is dat nog iets wat ergens in je achterhoofd speelt of wat mensen met je besproken hebben zojuist?
3: Wel wat mensen. Kijk, ik ben hier in het amateurvoetbal gekomen en ik heb hier heel veel geleerd. Buiten het voetbal ook als mens zijn, daar heb ik me heel erg ontwikkeld. En daar ben ik de mensen heel erg dankbaar voor. Ik kom hier uit Assen, ik ken alle mensen hier. Toen ik hier het sportpark opkwam, kreeg ik al van iedereen een knuffel en een kus. Dus ik draag een warm hart naar ACV. Maar tegelijkertijd, als we aan het voetballen zijn, dan ben ik ook wel zo professioneel dat het dan echt alleen een Quickboys hart is. En het is vervelend nu achteraf voor ACV, maar dat is even niet mijn pakje, Jan.
0: Al dus Luca Prijic in gesprek met Herman Nanninga. Ja, dat het spannend is een eufemisme. Quickboys aan de leiding, 62 uit 32 wedstrijden en 59 punten uit 32 wedstrijden. Is Hoek die natuurlijk nu door die nederlaag van vandaag zeker niet afhaakt, want de wedstrijd is zeker nog niet gespeeld. De treffers, die spelen straks vanaf 6 uur tegen Spakenburg thuis in Groesbeek. En die kunnen, als ze winnen, op 61 punten komen. Noem het maar niet spannend. We belong.

0: American Town. Ed Sheeran met American Town. En op de achtergrond, terwijl ik mijn schuif opendeed, hoorde je de man al die bij mij zojuist is aangeschoven. En hij kan ook behoorlijk goed tellen, Menno Schilder. Dat deed je hartstikke goed. Een beetje flauw aangeschoven. Vanwege het duel vandaag op Houtrust. Oh, wat moet dat pijnlijk zijn geweest voor Scheveningen om in de dying seconds de 2-2 op dat scorebord te krijgen.
1: Ja, nee, je zag echt wel overal de pijnlijke teleurstelling. Want bij Scheveningen hadden ze echt op deze drie punten wel gerekend tegen de rode lantaarendrager ASWH. John Blok, de trainer, zei ook eigenlijk al, er was heel weinig aan de hand in de tweede helft. Kansen voor Elvilia onder andere, maar er ontbreekt toch een beetje de rust en het overzicht bij sommige spelers. En hij baalde ook wel van dan toch de onervarenheid van jongens die op de cruciale momenten in zo'n slotfase moet je geen vrije trap weggeven. Dat was totaal onnodig. Ja, en dan mis je misschien net even de handigheid van een Mimoun Mahi, want die was eruit. Die moest geblesseerd het veld verlaten. Maar ja, dat soort spelers, die ervaren, die mis je dan gewoon.
0: En als je nu, je hebt ze vaker aan het werk gezien. We zien de situatie van Scheveningen. Het is nog niet helemaal hopeloos, maar het wordt wel heel erg nijpend, hè, voor ze.
1: Ja, de club is toch een beetje een blok aan zijn been op dit moment, hoor, voor de trainer. Want hij maakt ook wel een indruk. Kijk, John Blok is een fantastische man natuurlijk, die bij Scheveningen alles heeft gedaan de afgelopen 20 jaar. Iedereen is ook al echt begaan met hem, hè, want hij heeft heel veel mooie dingen gedaan. En je gunt hem niet dat hij twee keer op rij degradeert in zijn laatste twee jaar. Want het ligt niet aan hem. Hij heeft echt wel heel veel dingen gedaan voor de club. Ook dit seizoen weer om te kijken van, nou, kunnen we toch met spelers die we hebben, kunnen we daar verder mee? Heeft het ook bij bestuur gevraagd natuurlijk om andere verse krachten. Ja, en het is nijpend, want die selectie is altijd smal. Dat is altijd een probleem geweest bij Scheveningen. Ook dit seizoen weer. Het vertrekken in de winterstop natuurlijk van Ignacio. Dat was eigenlijk zijn beste speler, de topscorer. Dus hij moet altijd improviseren. Ieder jaar maar weer. En ik kan me best voorstellen, als je dan aan het einde van het seizoen zit en zo nog zo laat tegentreffen krijgt, dat op een gegeven moment de moed wel een beetje in je schoenen zakt. Ja.
0: Ja, voor John Blok is het helder. Maar als je objectief kijkt naar de situatie van Scheveningen, wat is jouw mening tot slot? Zou het voor Scheveningen goed zijn om richting vierde divisie te gaan, om weer eens ouderwets omhoog te gaan klimmen?
1: Op basis van de laatste maanden vind ik dat niet, want ik vind dat Scheveningen echt wel een paar stappen heeft gezet. Ik heb sinds september en oktober ook een aantal keren gezien. Toen leek het bij Vlagen helemaal nergens op. Werden ze ook bijvoorbeeld weggespeeld tegen Rijnvogels. Die wedstrijd kan ik me nog heel goed herinneren. En dat hebben ze nu niet. Ze hebben ook in de laatste paar weken echt wel een paar knappe overwinningen geboekt. Stedoco, directe concurrent, werd verslagen. TOGB, 3-2 uit overwinning, heel knap. Ik vind dat ze echt wel stappen hebben gemaakt, ook op voetballend gebied. En ook met een speler als Mahi, kwaliteitsimpuls en wat ze op de mat laten zien. Ja, nee, ik vind eigenlijk dat Scheveningen in die derde divisie gewoon thuis hoort.
0: Helder, we blijven het volgen. Menno, dankjewel. Gaan wij het hebben over de wedstrijd vandaag op Duinwetering, waar Noordwijk aanvankelijk achterkwam, uiteindelijk keurig netjes wint, dankzij onder meer Krijn van den Burg. En dat was een extra lekker doelpunt. Niet alleen de uiteindelijke overwinning 3-1 in de ruime blessuretijd, maar het was ook nog eens een keer zijn eerste doelpunt voor Noordwijk. En dat helemaal thuis. Kortom, de zon scheen om meerdere redenen voor hem.
2: Krijn, soms denk je nou over een scenario. Hè? Hoe ga ik mijn eerste doelpunt scoren? Past het niet een beetje binnen wat je bedacht had?
3: Ja, ja. Gewoon lekker thuis. 3-1, veilig. Top.
2: Neem eens mee, wat gebeurt er?
3: Ik krijg volgens mij die bal van Jordi. En ik neem hem prima aan en die verdediger komt dichterbij. En ik denk, ik schiet gewoon. Keeper, ja, gaat niet helemaal vrij uit daar, maar hij zit.
2: Maakt jou dat nou weer uit?
3: Nee, ja, niks. Het is fantastisch.
2: Waar denk je dan precies? Wat gaat er dan als eerst door je hoofd? Ga je naar mensen toe? Denk je aan het harde werk uit de onder 21, onder 23, noem maar op?
3: Ja, een beetje van beide. Ik denk ook voor de supporters is het ook wel weer fijn dat we gewoon weer aan het winnen zijn. En ja, ik denk dat er alleen maar blijdschap vanaf komt. Schreeuwen, ja. Dat.
2: De tweede keer dat je minuten maakt, toch?
3: Ja.
2: Dan zeker zo in eigen huis. Een wedstrijd met in principe twee wedstrijden in zich. Eerst even de eerste helft. Van Noordwijk kant niet fantastisch. Wat gebeurt er dan in de kleedkamer?
3: Ja, in de kleedkamer is daar gewoon trainen voor om iedereen scherp te stellen. En wat niet goed staat, goed zetten. En ik denk dat je ook niet heel vurig de kleedkamer uitkomt. Maar zodra die 1-1

0: een aantal malen worden afgesloten. Ik zit inmiddels in een hele andere tunnel. Een tunnel van stilstand en overdenking. En dan niet alleen om mijzelf te pijnigen met de vraag hoe moet het allemaal verder, want dan gaan je gedachten weer hollen, maar ook het pure genieten van alles wat ons in dit rijke land toevalt. En ook niet over die grote paradox in de politiek, daar wordt veel gehold, maar toch voelt het alsof we al jaren stilstaan. Ik kijk uit het raam van mijn werkkamer en zie nog steeds de vogels vrolijk boven de stad cirkelen. Geen vliegtuigen, geen drones, geen gieren. Bloesems en groen aan onze bomen. Voorbijgangers zonder jas. Het terras op de ijssalon onder mijn huis vult zich. Af en toe holt er iemand met goede voornemens. In desolate sportkledij voorbij. Maar er wordt ook geslenterd. Mensen blijven stilstaan en maken lachend een praatje met elkaar. En misschien is die ene holler wel de vliegende marathonloopster Mickey Ketels. Een stewardess die, jetlag of niet, de hardloopoverwinningen aan één rijgt. Alsof ze permanent over zo'n schipholloopband snelt. Ik moet denken wat ik ooit schreef over het stralende beroep van stewardess. Blijven lachen, blijven lachen. Stoel 8B laat telkens winden, kan zijn kotzak weer niet vinden. Blijven lachen, die Arabier wil met jou slapen. Ach meneer, wat zei u kapen? Blijven lachen, blijven lachen, blijven lachen telkens weer. Blijven lachen, ook al doen je kaken zeer. Maar heb geen meelee, ik heb mij hiervan vergewist. Stewardessen gaan zelfs lachend in hun kist. De poëzie. Die wijst ons de weg naar een nieuw begin, naar een andere oriëntatie. En die viert het voorjaar waarin hopelijk ook in politiek en wereld weer van alles mogelijk is. Ter inspiratie, ook voor de coalitieonderhandelingen die weer zullen beginnen. Hier nog een gedicht over deze mooie maand mei, die ooit zo fraai werd bezongen door Herman Gorter. Hier in een nieuwe variant met als hoofdpersoon het meisje May. En daar bedoel ik niet Europarlementlid Marit May. Ja, dat is ingewikkeld om te zeggen, Marit May. Daar gaat ze, het meisje mee. Poëzie, jongens, zet je schrap. Poëzie en politiek, maar vooral poëzie. Daar zweeft en weeft het meisje mee haar draden langs de stille gevels. Waar ze vandaan komt, niemand weet het fijne. Zo te zijn, niet de grote, niet de kleine meisje mee. Zoiets volkomen ongeknevels. Een ontsnapping voor altijd. Naar Gissingen ontstegen in het westen. Waar het schuimend lokkend water splijt en toedekt. Daar ontsnappen resten van de strijd van wind en zee. Zo welt wellicht een meisje mee. Meteen al mee, maar nog onzichtbaar, nog een vlekje in de regen, nog een korrel in het zand. Dat ligt waar later water, dan weer strand, waar nu nog schelpen van de zee gekregen. Het meisje mee, een glazen wolkje, een glazen wolkje. De meeuwen zwenken eromheen, in een mui ontspringt een kolkje. In het zand schijnt een gezicht, nog even wissend, friemelend water. Machteloze plicht, zo onweerstaanbaar het idee van meisje mee, want komen zal ze. Nee. Ze is er, nog niet te vangen voor de visser. Ze komt wanneer ze wil, al is het juni of april. Het meisje mee, voor eeuwig mei. Al is haar maand straks weer voorbij. Ze zingt in lucht en springt uit water. Een koningin komt altijd later. Hou je haags, geniet van het goede. Vier het voorjaar en tot snel.
1: Dankjewel, Marcel Verrek. Nou, dit was toch een verborgen talent dat we nog niet kenden. Dankjewel en volgende week zijn we er weer met een nieuwe spuigasten. Tot dan!

0: jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Nu bij Dirk, Unica's jongbelegen plakken. €3,49, lekker voordelig.
4: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
5: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
4: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Installatiebureau Van Ginderen.
13: Van Ginderen.
1: voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
13: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
14: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

reizen ook nog graag? Die heerlijke disco en soul classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!

0: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Eventstudio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik ben Pieter Tammens en mijn tip voor de eeuwige roemlijst is Graceland van Paul Simon. We hadden hem mee op cassette, later op cd. Al bijna 40 jaar mee op onze vakanties. En mijn dochters noemen het daarom Bergen van Oostenrijk muziek.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen €2500 voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in het eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: En het is dus best wel een heel groot instrument. Heb je er ook één thuis?
1: Ik heb er thuis één en die gaat tot A, heet dat dan. Dus dat is dan een bepaalde noot. Die is niet zo groot als dat ik op het conservatorium heb. Maar ja, het is zeker wel een groot ding om in je kamer te hebben. Ja,
0: ja. En jij wil duidelijk graag meedoen aan de top, hè? In de klassieke muziekwereld. Zeker. Dus dan moet je ook heel veel studeren.
1: Mm-hmm.
0: Hoeveel speel je op een dag?
1: Ik probeer wel aan de 5 uur of zo per dag te komen.
0: 5 uur per dag?
1: Zeker, maar nu ik op het conservatorium zit, heb ik daar ook de tijd voor. En dat is, je dagen zijn gewoon zo ingepland. Je hebt vaak 2 lessen per dag ongeveer. En de rest is gewoon puur studeren. Ja,
0: ja. Maar dat is dus op het conservatorium. Want als je dat thuis, dan worden je buren misschien ook helemaal gek.
1: Nee, dat is echt op het conservatorium. Ik heb thuis wel instrumenten staan, maar ik probeer zoveel mogelijk op het conservatorium te studeren.
0: Ja. En nou sta je aan het begin van hopelijk een hele mooie en lange muzikale carrière. Dan zijn er natuurlijk ook voorbeelden voor jou, neem ik aan. Mensen tegen wie je opkijkt en wie je misschien wil meten. Wie is dat voor jou? Wie zijn dat voor jou?
1: Ja, jij hebt wel echt slagwerkgrootheden zoals Christoph Sietzen. Ook raad ik ook zeker aan om een keer op te zoeken op YouTube. Hij heeft hele gave stukken met marimba, heel virtuoos. En in Japan heb je een vrouw, die heet Keiko Abe. En die heeft echt een marimba grootgebracht. Die speelt ook met 6 stokken momenteel. En nou, die is echt een heel klein vrouwtje nu. Die is denk ik een jaar of 96 of zo. Ja, die speelt het echt op een hele traditionele manier. En ik heb ook veel stukken van haar gespeeld.
0: 6 stokken. Is dat ook een ambitie van jou, dat je op een gegeven moment met 6 stokken...
1: Nou, dan wordt het allemaal niet heel technisch vaardig meer, omdat je dan niet meer heel snel kan bewegen. Maar het is wel interessant om te zien.
0: Dan kan je andere stukken spelen waarschijnlijk.
1: Ja, maar je kan niet meer zo snel spelen, omdat je dan echt heel erg vast zit in je handen.
0: Ja. En als we nou toch even hardop aan het dromen zijn, want jij wilt dus net als Keiko Abe worden, zo goed.
1: Mm-hmm.
0: Hoe ziet jouw toekomst eruit? Waar hoop je op?
1: Ik ben nu bezig met mijn conservatoriumstudie en ik hoop deze gewoon af te ronden. En dan ben ik als conservatoriumstudent ben vooral heel veel bezig met orkestaudities. Dus ik hoop misschien op een orkestbaan en eventueel gecombineerd met kamermuziek en solo repertoire.
0: Ja, en dat vergt, blijft dus waarschijnlijk heel veel oefening vergen.
1: Ja, het is gewoon een leven lang studeren eigenlijk.
0: Ja, zat even te denken van ja, het is heel jammer, want we vroegen nog hier ons af van zou die marimba meenemen, maar daar is hij dus veel te groot voor. Je kan hem niet, dan had je namelijk heel mooi de eindtune voor ons kunnen spelen.
1: Helaas. Nee, ja, hij past misschien net aan in je auto, maar dat is een heel logistiek probleem.
0: Zou het een moeilijke tune zijn, Goedenacht Vrienden op de marimba? Of ken je het niet? Misschien ben je er te jong voor. Oh, nou, daar komt hij al. Hij wordt hier ingezet. Zonder de marimba, misschien komt dat in de toekomst nog een keer.
1: Ja, ik ga er hard op studeren, Thijs.
0: Ja, ik ga je danken voor dit gesprek, Joran van Pijkeren. Leuk dat je er was.
1: Jullie bedankt.
0: Dit was Het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat hier op de zender David Bogert verder met De Ongelofelijke Radio. Een fijne nacht.
2: Für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met zangeres Merel.
3: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard.
2: Ze werd bekend met de hit Lekker met de meiden. En voor haar nummer Hou je bek en bef me ontving ze de 3 voor 12 Song van het Jaar Award. Nu komt Merel met Leven de Fakes. Een album over hoe ze zich bevrijdt van alle schaamte rond haar lichaam, haar seks en haar kinderwens.
1: In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatty aan het vermoorden.

0: mag nou niet in de grote zaal komen.
1: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
2: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
1: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
3: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
1: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: NPO Radio 1.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: verkeerd hier. Zomer, zon, strand, een drankje, een parasolletje. Dat is allemaal wat ik voor me zie als ik Mattia Bazar hoor met Ticento. En die prachtige jaren 80 met die mooie muziek. Ik zou het leuk vinden als jullie die plaat met dat gevoel de eeuwige roemlijst instellen.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

up the dirt. You get to meet all sorts in this line of work.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

ze ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves, op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei. Van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: vooral online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.